0: zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolknieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaring.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

107.9 Mar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300... en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars, zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het

Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow wie? Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn

0: superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: But whatever I play, it's got to be funky. Yeah. One, two, three, make it!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Ude zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije 2 maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en we zijn hier nogmaals hier in het programma Hoop en Leven, waar we tot 7:30 eerst samen met u zijn om u een woord van bemoediging te geven, een levensverhaal en om het gebed op te zeggen. Wilt u al uw flesje water voorbereiden of uw glas water voorbereiden, dan kunt u dat doen. Omdat aan het eind van dit programma zullen wij dit speciaal gebed voor u opzeggen, zodat u vrede, kracht en versterking zal ontvangen. En natuurlijk, wij zullen ook u laten weten wat u kunt bereiken door het geloof. Goedemorgen, beste kijker, luisteraars en ook hier. Goedemorgen, pastor Wieter. U bent ook hier met de pastor van de kerk daar in Amsterdam-Oost.
5: Inderdaad, goedemorgen. Dat God jullie zegen. En wij beginnen deze dag samen met hoop, met geloof. Zeker die God zal u helpen. En wij hebben ook de getuigenissen waar wij kunnen zien die God blijft actief onder ons. En hij zal zeker ook naar u kijken om u te beantwoorden.
4: Precies. En soms denken wij van, is het dat God nog steeds wonderen doet? Hij doet zeker wonderen. En als u blijft luisteren, dan zult u zeker eentje kunnen horen. Blijf zeker luisteren. We gaan nu eventjes naar een mooi lied. En dan komen we zo meteen terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En ik wil u iets laten weten dat heel belangrijk is. Pastor, ik was aan het denken. Soms gaan wij door moeilijke momenten heen en we kennen het geloof. Hè? We kennen het geloof en de meeste mensen kennen het geloof. En wanneer de persoon denkt, nee, ik weet dat God, voor God alles is mogelijk. Maar wanneer wij wat de Bijbel zegt en wat er in het leven van de persoon gebeurt, soms is dat niet precies wat aan het gebeuren is. Hè? Dus de persoon heeft het geloof, maar het lukt de persoon niet om dat probleem te overwinnen. De persoon strijdt wel, de persoon doet zijn moeite. En de persoon zegt zelf, de persoon bidt, maar het blijft bij gebed, maar er is niet dat stap van geloof om te strijden voor datgene met volle overtuiging om deze verandering te zien.
2: Inderdaad, soms mensen zijn zo bezorgd, maar vergeten die God leert ons om te bidden. Ja. Al onze pijn, bezorgdheid aan hem te geven. En op hem te vertrouwen en dankbaar zijn voor wat hij doet. Want hij doet zijn werk. Maar soms er is een geloof, pastor. Maar die persoon doet alles door eigen kracht.
1: Ja.
2: En daardoor wordt moe, uitgeput. En wanhopig, omdat kan nog niet zien wat nodig is. Maar waarom zal niet het kunnen zien? Omdat hij zo net werken door zijn eigen kracht.
1: Ja.
2: En laat God niet werken. Wat wij bedoelen is, wij dienen te bieden, op God te vertrouwen, die wij hem niet kunnen zien. Maar hij is aanwezig om onze strijden te strijden, om ons te begeleiden, om te doen wat wij niet kunnen, zodat wij dan zullen overwinnen, zullen de oplossingen kunnen vinden.
1: Ja, en dat zien wij in de levensverhalen dat wij hier laten horen op de radioprogramma. Mensen die zelfs misschien geloofden, maar niet gericht waren aan het strijden voor hun leven. En wanneer ze dat begonnen te doen, of het moment dat ze dat begonnen te doen, begonnen ze de verandering te zien, de ervaring. Datgene wat zij geloofden begonnen zichtbaar te worden. Laten we nu even luisteren naar deze levensverhaal en wij komen zo terug hier op Radio Markt.
3: Wie was Fabiane eerst voordat ik haar kwam en wie is zij vandaag?
4: Ja, ik was geen makkelijk persoon. Ik vocht op school. Ja, heel erg. Maar dat kwam door agressiviteit die ik mijn binnenste had. Door wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Ik kom vanuit Brazilië vandaan en daar was het absoluut niet makkelijk om om thuis te leven met een broer die agressief was. Een broer die ook andere dingen heeft gedaan. Een vader die alcoholist was. Maar Godzijdank gaf mijn vader zijn leven aan God. Ik kende de universele kerk al. En ik kwam naar Nederland. Maar je komt naar een land waar je de taal niet spreekt. Je hebt geen vrienden. Wat ga je doen? Ja, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Leidseplein was de place.

0: Toen Bifo Fabiana, daar was ik dus op zaterdag ging ik erheen en zondag kwam ik dan terug. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga bij een vriendin logeren en dat deed ik niet. Toen dat ze dat ontdekte. Dus dat geen makkelijk persoon. Ik moest vergeven, ik moest mijn broer vergeven. Vooral mijn broer moest ik vergeven. En dat leerde ik hier in de kerk. Pastoor zei tegen mij van je moet je broer vergeven. Toen dacht ik ja, u weet niet wat u zegt. Totdat ik begreep waarom ik moest vergeven. En omdat het voor mij was. Hè, het was voor mijn eigen leven. En toen deed ik dat. Dat heb ik allemaal hier geleerd om te vergeven. Ik begon mijn moeder ook te begrijpen. Maar dat zijn dingen die ik hier heb geleerd. Dat zijn niet, ik heb haar niet gevraagd waarom dit, waarom dat. Ik heb het, God heeft mij laten begrijpen waarom ik zoveel dingen heb meegemaakt in het leven. En Godzijdank, door de dingen die ik heb meegemaakt, vandaag de dag kan ik andere mensen ook daarmee zegenen. Want wat ik in de jeugd heb meegemaakt om te leven met een vader die alcoholist is en met een broer die je misbruikt en weet ik veel wat nog meer, is niet makkelijk. En alleen God kan een persoon zo herstellen.
1: Ja, en wie ben je vandaag?
0: Vandaag de dag dat agressieve persoon ben ik absoluut niet meer.
1: Godzijdank, hè?
0: Helemaal niet meer. Een rustig persoon. Ik buiten aan mijn familie. Laatst was ik bij mijn familie. En ze zeggen tegen me, ja, je bent niet meer die persoon die je was. Dus die verandering is er.
1: Ja. Wat was beter? Die periode of wat je nu aan het leven bent met God?
0: Nee, wat ik nu heb met God. Kijk, ik moest mijn ID vervalsen om ergens binnen te komen. Ik rookte, ik dronk. Ik weet niet of mijn moeder dat allemaal weet, maar dat is wel dingen die ik deed.
1: Zijn niet meer zo.
0: Nee, dat zijn wel dingen die ik deed. Ik kon absoluut niet met mijn moeder opschieten. Nee, zij is hier als voorbeeld. Ik kon niet met haar opschieten. En vandaag de dag is dat absoluut niet zo. Elke dag bel ik mijn moeder om te weten hoe het met haar gaat. 10.000 keer beter met God.
1: Ja, ja, goed.
2: We zien hier zo een hele interessant en mooi verhaal. En de pastor was nu ook net aan het zeggen. En dat citeert ook eigenlijk naar een Bijbelvers. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles, door bidden en smeken, door dankzegging bekend worden bij God. Pastoor, soms hebben wij een probleem en in plaats dat wij dat probleem tot God brengen in gebed, hè, en daarvoor strijden, nemen wij en vertellen wij dat aan iedereen. Of aan anderen, maar niet aan diegene die ons deze vrede kan geven. En hij zegt ook, en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Waar hij dan door dat wat we aan het doen zijn, het bidden, hij onze gedachten beschermt van alle bezorgdheden, van alle angsten enzovoorts.
3: Inderdaad, dat is God die met de persoon is.
2: Ja.
3: Om te verzekeren, ik ben met u. Wij gaan dit hier oplossen. U bent niet alleen. Maar zoals u zegt, pastoor, soms mensen spreken niet met God, maar wel met andere mensen.
2: Ja.
3: Mensen die soms hebben een goede intentie, maar kunnen niet helpen.
2: Ja.
3: Het probleem is veel te groot. Of soms ze openen hun hart voor de verkeerde persoon. Iemand die niet te vertrouwen is. Maar door de pijn, die persoon praat met iedereen. Ja. Over zijn problemen, zijn tranen. En vergeet, zoals staat hier geschreven, die wij dienen op God te vertrouwen.
2: Ja.
3: En door ons gebed te doen, onze bezorgdheid, onze pijn, onze angsten hem te geven, kunnen wij vrede vinden. Vrede die komt binnen ons, komt in onze gedachten. En dat is iets wonderbaarlijks, iets van boven. Misschien die persoon staat voor dezelfde situatie, maar binnen in zich, alles begint al veranderd te worden door Gods kracht, door de zekerheid die goed zal komen. En wij zien in de getuigenis die mogelijk is.
2: Ja, En dat bewaart deze vrede. Dus wanneer wij strijden voor ons leven, wanneer wij deze doel hebben, dan bewaren wij de vrede die God aan ons wilt geven. En soms komt het kwaad, komen de problemen en die stilt dat vrede. Hè? En de bezorgdheid stilt dat vrede, zodat we niet kunnen slapen, zodat we bezorgd kunnen zijn in onze dagelijkse behoeften. Maar God, hij wilt deze zorg wegnemen en vrede brengen. En dat is ook het gebed dat wij ook nu gaan doen. God vragen voor zijn vrede, maar ook om u kracht te geven om te komen strijden voor uw leven. U die aan het luisteren bent, en ik hoop dat u het heeft begrepen hoe belangrijk het is voor ons om te bidden. Ook als het 2 minuten, 3 minuten, dat u deze stap neemt. En wij willen u graag leren hoe u dat geloof moet nemen. Dat geloof om te bidden, maar ook om te strijden tegen uw problemen. En dat doen wij dan in de kerk. En dat doen wij daar in Amsterdam, daar in Oost. Pastor, u bent daar in Oost toch dagelijks beschikbaar klaar om deze persoon te helpen.
3: Zeker, de deur staat open elke dag. 10 uur 's ochtends, eerste bijeenkomst. Om 3 uur, de tweede en 19:30 's avonds. Nog 1 gebed voor u. Aan de Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 19 en 25. En er is nog 1, 14.
2: Ja, 14.
3: Ja, ja,
2: ja. Ja, ook 7.
3: Niet in deze dag.
2: Ja, ja. Ze hebben al de werkzaamheden van Amsterdam, u kent het toch?
3: Vandaag niet.
2: Het is een beetje lastig met goed. Zelfs daar komt goed. Hè? En ook wij zitten dan ook in de nieuwe vestiging. Na de verhuizing. Waar wij dan zitten aan de Porscheskade nummer 323. En daar komt wel eens tram 7 bij de halte Hoofdweg. En bij de tram 17 bij de halte Porschesweg en bus 15 en ook 18 bij de halte Porschesweg. 2 plekken hier in Amsterdam die klaarstaan om u te ondersteunen. Wilt u meer informatie, dan kunt u ook ons een bericht sturen naar 06-82-906638. Ik herhaal 06-82-906638. Of u kunt informatie opzoeken op onze website ukgr.nl. We gaan ons voorbereiden voor het gebed, waar wij God zullen vragen voor deze vrede en kracht. Zodat hij ook u de kracht geeft. Zodat u kunt komen strijden samen met ons. Zodat u deze vrede kan bewaren. Dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

In naam van onze Heer Jezus Christus komen wij op dit moment tot u in gebed. Mijn God, wij brengen dit leven tot u. Van deze persoon die gaat door moeilijke momenten. Momenten van pijn, van hoop. Waar zich alleen voelt. En als met anderen spreekt, komt geen hulp. En is moe aan het worden. Mijn God, maar wij geloven in wat u aan ons leert. En wij bidden tot u. Wij brengen, mijn God, elke leven, elke hart, met al hun pijnen van hoop. Mensen die waren niet in staat om te slapen. En zijn nu, mijn God, in een diepe put van duisternis. Zonder te weten wat te doen op deze dag. Kom, mijn God, om hun te ontmoeten. Om uw vrede naar hun hart te brengen. Om uw begeleiding aan hun te presenteren. Maar Heere, laat hun uw kracht vinden.

0: nieuw hoop, een nieuw richting, mijn God. Dat ze zullen nu, mijn Heer, dat in u vinden, van u krijgen. Om vooruit te gaan met hun leven. Om vanaf nu, mijn God, een stap te nemen. Richting een oplossing, een redding, een genezing. In Jezus Christus naam.
1: Ja, mijn Vader, en wanneer uw woord dit zegt en gebaseerd op uw woord willen wij dit gebed samen, wij hier vanuit de studio en de mensen daar thuis, mijn heren, waar u zegt dat wij in geen dingen bezorgd moeten zijn, maar laat in alles wat wij nodig hebben, al onze verlangens, door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij u. En dat is wat wij willen doen, mijn heren. Wil u vragen voor uw kracht, voor deze versterking, voor deze transformatie van wat deze mensen nodig hebben, mijn Vader. Misschien ligt deze persoon in het ziekenhuis. Misschien gaat deze persoon door bepaalde omstandigheden heen. Waarbij deze persoon deze kracht en nieuwe hoop, mijn Vader, nodig zal hebben. En de vrede die ons daarin in onze gedachten zal blijven. Omdat, mijn Heer, het alle bezorgdheid zal wegnemen en ons hierin zal helpen. Help, versterk, zegen ook, mijn Heer, het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze versterking zal ontvangen, deze vernieuwing zal ontvangen. Zegen, begeleid, herstel en transformeer door middel van uw macht. Beste luisteraars, daar waar u bent, ontvang de aanraking van God, ontvang zijn vrede. Hij raakt u aan met zijn macht en hij brengt deze herstel en transformatie. Dank u wel, Vader, voor alles. Zegen deze nieuwe week, mijn Vader, dat in deze nieuwe week u grote dingen zal doen in het leven van deze persoon. Zegen en bescherm. En geef deze persoon de kracht, zij die u willen zoeken, dat zij kunnen komen, mijn Heren, om u te zoeken en daarna zal leren om te strijden voor zijn of haar leven en gezegend worden. Zo stellen wij dit vast en zo geloven wij. U bent gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink het water met geloof. Heel goed, beste luisteraar. U bent gezegend, God. Hij gaat u versterken en neem deze gelegenheid om deze stap te nemen. Heeft u hulp bij nodig? Misschien zegt u persoon, ik heb al zo vaak geprobeerd en het lukt mij niet alleen. Daarom staan wij klaar om u te helpen. Ik zal daar zijn, daar in Amsterdam-West aan de Porscheskade 23, waar wij ook aanstaande vrijdag ook om 6:30 een speciaal gebed zullen opzeggen voor u die niet goed kan slapen. Bent u aan het luisteren en niet goed kan slapen, dan wij zullen daar zijn. En pastoor, u zult ook daar zijn, ook daar in Amsterdam-Oost.
0: Natuurlijk, wij zijn ook klaar om jullie te helpen. Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. U bent welkom. Geef niet op, er is hoop. En wij zijn ook hier en elke dag in onze kerk klaar om u te steunen, om u te helpen, voor u te bieden.
1: Goed, wilt u meer informatie, dan kunt u ons ook een bericht sturen naar 06-82-906638. Ik herhaal, 06-82-906638. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending hier. Blijf zeker luisteren, onze grote vriend Julio zal ook hier zometeen mooie dingen voor jullie draaien. Morgen zullen wij weer hier zijn na het nieuws van 7 uur 's morgens met het programma Hoop in Leven. Dat God u zegene en een fijne dag verder. God zegen.

is jouw ochtendstart. Start met Mart. Met Mr. Morning. DJ Guyo aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.

Goedemorgen. Goedemorgen, het is maandag 10 augustus. Ik groet u hier vanuit de studio van Mart Radio. En ik ben goed opgestaan. Oh, deze moet nog niet beginnen. Ik ben goed opgestaan, goed wakker geworden. En ik hoop u ook. Alle stille luisteraars, actieve luisteraars. Start met Mart, met Julio op deze maandag. Hallo, word wakker.

so mooi. Max Nijman, Wikimi. En als je fijn wakker geworden bent deze ochtend, wat is het een beetje buiten? 23 graden, wel bewolkt, maar droog. Dus kom uit je bed. Groetjes aan Lisette Swedo en mevrouw Watson. Hè? En we hebben ook... Hey, Lucretia, goedemorgen. Alle stille luisteraars, Guno, Kenneth. En we hebben een jarige vandaag. Die gaan we na 8 uur feliciteren met Biggie Mattie, John Kreeksburg, 70 jaar. Kenneth Lieveld, goedemorgen. En broeder Frank Creton. Ik vond het ook heel fijn je te zien op de Dappermarkt. Mibreta Sanego, ja toch. En pastor Eddie, bedankt voor de zegeningen van deze ochtend. Het is altijd wel heel fijn om zo te beginnen. En ik ga waarschuwen, deze die ik ga draaien, die is met AI gemaakt. Maar kijk hoor, hij is zo mooi. Ja man. Een vertaling van het Onze Vader. Zo mooi.

0: Ja, doch. Ik heb het vermeld. Het is AI. Maar oh zo mooi. Het Onze Vader vertaalt. Ook de groeten aan Agnes, Carmen, Edith. Dat zijn de Dongoorts vaste luisteraars in Delft, in Rotterdam. Hallo, goedemorgen. Fijn dat je afgestemd bent. Ja, toch?
1: Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt.
0: Ja, toch? Dankjewel, Ferranto. Je hebt miszet aan Sandkong. We gaan even rustig beginnen en je vraagt je af, hè, deze. En dan gaan we een beetje djugu-djugu, dan gaan we kijken wat is er ook gebeurd in het land toen u sliep. We gaan kijken in Nederland, wat is het laatste nieuws? Wat is het laatste nieuws in Paramaribo, Suriname, ons geliefd Suriname. De groetjes aan Hortans, goedemorgen. Je bent ook afgestemd, hè? We gaan rustig aan doen. Rustig wakker worden. En deze, ay toch. Are you still in love with me? Keith Washington. Lekker zo, toch. Hou hem vast.

Ja tog manne, soms moet je gewoon zeggen dat je lo ben. Yes, dat was Keith Washington. We gaan even kijken wat er gebeurd is in het land. In het land waar we leven, we kijken eerst Nederland. Even kijken. Vaak is het alleen maar ellende, hè. Mameluku. En u kent het programma voor later, hè, na 8 uur. Blijf afgestemd. Hey Guno, had ik jou gegroet? Goedemorgen, Guno. Guno Lion.

Ik begin met Paramaribo. 51-jarige man aangehouden voor oplichting bejaarde vrouw in het centrum van Paramaribo. Ik lees u de koppen voor, hoor. En als het belangrijk is, ga ik diep in Atori. De veteranen vragen een eigen opvangcentrum en structurele steun. Ze zeggen vandaag militair, morgen veteraan.

Dus soms zien we lokaal nieuws toch maar reclame tussendoor. Hinderlijk. Man met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis na een ruzie in een discotheek in Paramaribo. En Sranavaya. Gevoelstemperatuur loopt op tot 41 graden. Waarschuwing voor hete stress in Suriname.

En dit is een belangrijk nieuws uit Suriname. De minister Mona Raad, hij zegt burgers kunnen binnenkort veilig klachten indienen over politieoptreden. Dit is Koutou Bariou, de Nakyu. Mag u een klacht indienen? Ze gaan daar serieuzer mee om. Zullen serieuzer mee omgaan. Gisteren was de inheemse dag, hè?

Het is geworden 8:02. Nog steeds start met Mart met Julio. En ik blijf afgestemd. Ik ben er weer na 8:00 na het nieuws.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Laspang, after Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom bij het tweede deel. Start met Mart met Julio. Hallo, lig je nog in je bed? Ana Trovieren. Het is buiten mooi weer, dus ik kan wiki, ik kan oppo. Goedemorgen, tante Marianne Omschu in Zaandam. Verder ook Lucia Dissels en Ruel Dissels in Zaandam. En ja, wamati in Zaandam, boy. Af en toe aman ben bel. Aman sa precies zo maar mee bedoel. Ik wil je stem horen vandaag, hoor, broer.

energie. Voel het hard. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Julio achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.

De lijnen zijn open. U mag inbellen. U mag feliciteren. U mag uw deelneming uitspreken. U mag groeten. De lijnen zijn open. Goedemorgen. Consensie. Soms af en toe.

0: Goedemorgen, we hebben een beller, u bent in de uitzending, hallo.
1: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Hey, Carrie.
1: Ik ben met Carmen.
0: Goedemorgen.
1: Jammer, met zo'n leuk nummer. Jammer.
0: Ja, fijn.
1: Hoe gaat het met je?
0: Goed
1: hoor, sis. Hoe gaat het? Hoe ben je
0: weer opgestaan? Minne mag Joko, gotta look of me. Goed wakker geworden. Jammer.
1: Goed, en was je weekend?
0: Ach, heel rustig. Gisteren ging helemaal verjaardag of zo. Ja, was leuk. Ja. Mijn broeder, John Kreisberg, 70 biggie jari vandaag.
1: Zo.
0: Ja, gisteren gevierd, lekker in zijn tuin.
1: Heerlijk, vooral met het weer.
0: Ja, was leuk.
1: Maar wel lekker in de tuin.
0: Jazeker, wat heb jij gedaan?
1: Nou, ik heb de zaterdag familie Meijlands barbecue.
0: Oké.
1: De hele familie was heel leuk, heel gezellig.
0: Oh, gisteren.
1: Goed weer, lekker veel te eten.
0: Gisteren was Rudy Meijlands. Rudy Meijlands was er ook.
1: Oh, hij was er ook.
0: Ja,
1: oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Oh, leuk. En gisteren ben ik met Jeremy en die kleinkinderen naar de bioscoop gegaan, naar Toy Story 5.
0: Oh, Toy Story. Oké.
1: Ja, leuk. Klopt.
0: Was
1: dat was heel leuk.
0: Oké.
1: Ja, was heel leuk, ja. Ja, en met de genade van de Heer, hebben we weer een nieuwe week, hè?
0: Jawel.
1: Weer een nieuwe week, nieuwe kansen.
0: Jawel.
1: Dus, Nou, ik wil om te beginnen de groeten doen aan iedereen, ook alle broers en zussen, aan Boekstil, Tante Marianne, familie Dissels ook. Wil ik de groeten doen. Agnes, onze vaste luisteraar.
0: Ja, de Agnes, Imkare, Agnes, de stille luisteraar.
1: De stille luisteraar, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En verder wil ik allen weer die een dierbare verloren hebben, weer heel veel godstroost toewensen. En sterkte in deze periode. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en natuurlijk Gods zegen en hele mooie jaren ook toewensen. En ja, en jij nog een hele goede en prettige uitzending.
0: Dankjewel, Carrie.
1: En de motto weer.
0: Jammer.
1: Jongens, iedereen, het helpt, blijf gewoon harder erin. Blijf vooral scherp, sterk, jong en gezond.
0: Fantastisch.
1: Ja,
0: man.
1: Sosso lobby,
0: Carrie. Okay. Thanks for calling.
1: Doei. Ja, graag gedaan. Doei.

0: Hallo, Erwin en Beller. Goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Cleone. Cleone, goedemorgen.
1: Ja, maar ik wil een paar mensen groeten. Meneer ja. Triton.
0: Ja.
1: Meneer Carlo, sorry, Bakboor. Meneer Bakboor, Carmen B. Carmen Wilkerdijk, ja. Elfriede, Marta Hortans, Peter Deekman. En ik heb meneer Triton op de markt ontmoet afgelopen zaterdag.
0: Ik heb jou ook gezien.

0: Ja, ik heb jou ook gezien. Maar weet je wat het is? Nista, zodat mijn dochter dacht, mama, papa, kom, we gaan naar de markt.
1: Oh, wat leuk.
0: Maar aan het eind van de dag zegt ze, volgende keer gaan we naar een andere markt, hoor. Mm-hmm. Jullie kennen te veel mensen. Want we moesten toch vaak stoppen om te praten.
1: Ja,
0: ja. Dat mis ik aan een tramarkt. Is mis aan pas, mama. Dat kan niet.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar goed, ik ga feliciteren mevrouw Marleen Duiven. Druiventak. Want die is vandaag 45 jaar oud geworden.
1: Gefeliciteerd.
0: En we feliciteren haar namens de Mutete Toneelgroep. Minangaroye Barwa.
1: Ja. Mooi. Tambo. Gezegend weekend. Yes. Doei. Goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja hoor, broertje.
1: Hé, zusje, goedemorgen. Ik eet niet naar jij rijden.
2: Zeg, je eet niet dat ik die heb genoeg krontenolie, die kan lopen in enkele en in kooitie.
1: Jazeker.
2: Zijn nieuwe week van jou?
1: Ja, midden mag je ook.
2: Heb je geniet van de hitte?
1: Het is te doen. Ah, oh, ja. Is lekker.
2: Ja, nou, het is te doen voor mij met alle ramen en deuren en gordijnen gesloten, daar red ik het nog.
1: Oh, dat blijft warm te buiten.
2: Ja, ik heb heel veel last van de hitte.
1: Oké.
2: Maar ja, dat is iets met mijn luchtwegen te maken, een beetje hoor. Maar we gaan verder, te de karimi, de letdafi. Ik loop een fijn, loop een midden daarbij.
1: Ik zit soms af en toe.
2: Dus, nou, ik bel, ik wil groet alle luisteraars. Ik hoor de Glione, ik feliciteer haar ook met haar jarige.
1: Mm-hmm.
2: En ik groet alle vaste luisteraars en heel veel stille luisteraars.
1: Mm-hmm.
2: Ik wens ze allemaal een gezond, zonnig, nieuwe week toe. En ja, ik heb voor vandaag geen jarige, maar er zijn heel veel mensen jarig.
1: Jazeker.
2: En dus die feliciteren, ik wens een goede gezondheid.
1: Mm-hmm.
2: En er zijn ook heel veel mensen ziek.
1: Oh ja.
2: En die wens ik beterschap.
1: Mm-hmm.
2: En ik wil de familie Rink condoleren met het heengaan van Wilma Rink, haar zonen, haar kleinkinderen.
1: Mm.
2: Wilma was een wereldburger, dus heel veel mensen kennen haar.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik condoleer iedereen die Wilma heeft gekend.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ze is naar het eeuwige licht en gaan rusten.
1: Yes.
2: En alle anderen die in rouw gedompeld zijn, condoleer ik ook. En verder, ja, we gaan kijken wat deze nieuwe week ons brengen zal.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan moet Loes alleen.
1: Oké, okay,
2: dan kan de Edith wel braken. Dan ben je daar rond.
1: Je wakker kan even zien.
2: Oh, oké.
1: Dank je wel. En de familie Arend ook. Heel veel sterkte. Zuster Arend is heen gegaan. Volgens mij dinsdag. Zing je niet, Tino? Familie Arend, heel veel sterkte.

0: me barrio.
1: Ay, man, me barrio con sensi gran tangé. Veranto, kom door.
2: Voel de energie, voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Guljoe achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.
1: Oké, dan me suko aan Biggie Poco en Adis na a Sweet Wang. Ja, kogwe. Alibi Sweetie era.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen meneer Julio met L.I.R.
0: L.I.R., goedemorgen.
1: Blij dat je er weer bent.
0: Ai, fantastisch, dankjewel.
1: En ik geniet altijd van uw zus hoor, zo lief hè.
0: Ja.
1: En Brada, zo moet het soms hè.
0: Jazeker.
1: Maar soms niet altijd misschien, maar het is fijn om te horen.
0: Ai, dankjewel.
1: Ja, bij deze wil ik mevrouw Carmen de beide groeten doen. Ik hoop dat ze al terug is.
0: Mm-hmm.
1: Hortans Christburg, Ofa. Mm-hmm. Nana Ohema heb ik ook net gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of er iemand jarig was van de, maar mocht het zo zijn of heen gegaan, gecondoleerd, gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Nana Brewa, Faygomis gaat. Zus Bertien doet de groeten. Mevrouw Lilian Deekman doet ook de groeten. En Ilse Adam, Fafiumi Gudo. Oh ja, en ik mag mijn schatje, meneer Saruko, niet vergeten.
0: Mooi.
1: Ik hoop dat het, ik mis hem. Laat me zeggen, ik mis
0: ja,
1: hem.
0: Jazeker.
1: En de groeten ook aan meneer Kriton.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, dankjewel.
1: Okay,
0: en meneer Vrij, Mino Jerelanga toe.
1: Oh, oké. Okay. Nou okay. Ja, dat doe ik ook de groeten aan.
0: De groetjes. Ik wens je gezegende week.
1: Ja, dank u wel.
0: Grand
1: dank. Voor u hoor.
0: Graag gedaan.
1: Ja,
0: dank je. Doeg. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog? Jezus, Hortense, mijn praktijk is er niet.
2: Mijn heren van je kreeg, snap je? Ben je lachen? Nee, vanaf de op de poren regeer, mijn opgaarding, de plantjes zijn natie. Vanaf heb ik je mijn volg, Odi naar de kreeg, gaat het goed.
0: Goed hoor, mijn schat, mide.
2: Ja.
0: Vaf, you.
2: Ego, laat me gaan strand.
0: Ik
2: ga niet meer naar strand, ik ga aan vissen, dat misschien Ilse Adams ook toe.
0: Mm-hmm.
2: Brasa Bossi.
0: Mm-hmm.
2: Dit is haar mijn links, dat is haar mijn rechts.
0: Oh, nice.
2: Ik ben geliefd.
0: Nice.
2: Dat is mijn repel, dat ik daar zelf zag. Want ze zou wel mijn plek was jarig. Ja, hoe drie, dat apriste mijn jammer om iedereen aan Campari. Jong, misschien.
0: Is drie bieke vallen.
2: Red op de Campari, kom ik cognac.
0: Wat fijn. Ja, man.
2: Wat zei je?
0: Ik zeg wat fijn. En ook gefeliciteerd met John tap 70 tide.
2: Jere nou, Odinala zei mensen.
0: Mm-hmm.
2: John, nou, mijn brother Sammy lobby uit rond voor mij, Ati.
0: Mm-hmm.
2: Maar mijn man die nang in. Mijn sap dat na een day, mijn betwijfel heeft na 8, heeft na 10. Altijd, mijn ter John, mijn broertje.
0: Mm-hmm.
2: Altijd, mijn verjaring. Nooit John te telefoon versteer me. Telefoon. Mijn akkerin takakkerin niet. Mijn hoikri. Begrijp je? Mijn broken. Na mijn chimra, na mijn lobbing. Maar zo'n ten, de missie. Echte de missie, jom denk Tamara. Telefoon viel jou. Nooit want tei. John te ka telefoon.
0: Moko kone.
2: Maar ik heb het gehoord, gecondoleerd.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben een beetje verbitterd in hem.
0: Moko kene ede.
2: Ik ben ook aan verstering.
0: Moko kene.
2: Op een day, eet op een boom, op een boom, maar ik ben aan verstering. Ik ga zien die verjaardag, zo'n 65 jaar. Nooit John te qua notitie, hij is goed op mijn andere zus.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb het al, als God me. Dus, nou, als Santa met Taki, mijn biggie lobby. Deze braas aan mij, met dat motto uitgrond die Ati.
0: Jazeker.
2: Hij is altijd mijn schatje geweest. Was aan het pannen voor de refadon, geen gehoor.
0: Mm-hmm.
2: Hoor een kosuchara leeg was er lang. Hoor een roadies dat in een schiphol. Hij is ook niet verschenen.
0: Dus
2: ik ben zo verbeterd in hem. En tegen is materie, dat je het erin bakken, maar voor die eentje is mijn noterie, mijn materie. Ik ben iemand, Tesma doe me, ik kan de beren, ik kan de suma. Yo test me. Kado na nga duro no sa mandi ni. Ma John make one big mistake. Mi mana e patche sa. Mamude.

0: van hem. Ik had dat eitje en zijn moeder goeie gecondoleerd, sterkte. Mm. Is dat toch?
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Meer versteer je na een. Versteer je, want die verjaar aan versteer me.
1: Ah, grand.
0: Begrijp je?
1: Yes.
0: Mama, vriendinnetje, mama, dochter Monique, Asmus is vandaag ook jarig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, na een gaan we nog 4D feest samen.
1: Mm-hmm.
0: Het was een leuke dag, weer ben mooi, hoe staan we voor de smoeren. Dat is de mensen kan presenteren, joh.
1: Mm-hmm.
0: We gaan hier naar feestmisten. Met dat maar wat zijn die mensen wat ze willen. Dat is de mensen. Adam met dat dame, mag ik de kaart zien?
1: Mm-hmm.
0: Dan sorry, a karta. Adam met dat dame, volgens mij bent u verkeerd.
1: Joh.
0: Ballonnen hier, ballonnen daar. Met dat ik niet door, om je weer uit zijn moest doen. Al die tijd, maar ik wil zo'n presenteren. Waar los maar ben ik weer goed seks dat vast aan bij vromo. Maar toch op het laatste confining. Begrijp je? Ja, denk die laatste wel op uw wang. Sterkte allen in deze donkere dagen. De familie Ring. En een eten is Ricardo. Ook toen mensen in Odigi en mijn condoleer ook toen aan mijn kabel. Ja? Maar ik was ook altijd met de mixie rest in peace. Daar laat ik wat visie. Mixie rest in peace. En ik zou zeggen, Julio. Ook toe ook een de zieke beterschap die daar
1: uitloopt,
0: terwijl naar Osso. En de senioren ook toe met zijn origine. En ik heb Cleone gehoord, als zijn origine. En die ook toe zijn origine. En zijn Samiere, ook toe Odi en je zus. Julio, ik zou zeggen, TKD Ambrabasti ook toe met zijn origine. Ik zou zeggen, TKD Wiki.
1: Een
0: goede normaal die mee.
1: Nee.
0: Zo zit ik aan elkaar. En Jos, dat van mij deed.
1: Mijn breed is hier, is
0: dat. Ik wil met een beetje fout.
1: Ah, mooi koken. Niet eigenlijk, maar mooi koken.
0: Ik heb een broertje.
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Abon, dank.

0: Mart Radio, bent u er nog?
1: Hallo. Goedemorgen, mensen.
0: Hallo vanuit Delft, goedemorgen.
1: Broer, ben ik, nu pas ben ik uit mijn bed met dat
0: mensen. Julissie. Mijn dag aan pensioen, hoor.
1: Ja, mijn dag aan pensioen.
0: Dus ik kan.
1: Niet vroeg op te staan,
0: jij mag
1: hè?
0: Blijven liggen. Ja.
1: Jij mag, ik mag blijven liggen.
0: Maar die kon kring bij Vichy van zo'n happy rente, vino.
1: Ja, toch, nee, maar mijn garding, dat is het toch.
0: Die opa garding, die Yoshi Libi ook kon.
1: Ja, Libi ook kon. Hoe gaat het mee?
0: Goed hoor, mijn schep. Fafi, oh, van jouw weekend. Ja, rustig, rustig.
1: Oh,
0: met de.
1: Oké.
0: Alles goed met jou ook?
1: Jawel. Ik groet ook al mijn broers en zussen. Weet je, vooral neefjes heeft nog twee, anderhalve week of twee in Suriname, dat houdt het op.
0: Ja, maar dat overjaar toen al.
1: Ja, en we zien op en de volgende week.
0: En moen op, aan een wiki. En we kunnen op uit.
1: Nee, aan op uit. Volgende week maandag is de jaren.
0: Ja. Yes.
1: O, je hebt op maandag.
0: Damide. Dan
1: ja, dan ben je in de studio. Ah, dat kunnen we aan feliciteren.
0: Yes.
1: Ja. Nee, maar oom Sjoer en tante Mariana groet ik ook. De familie, deze groet ik ook. En verder heb ik geen nieuw Sjoer.
0: Oké,
1: Mika.
0: Dankjewel. Goeie gezondheid.
1: Ja, jij ook. En een fijne dag.
0: Dank je.
1: De motto van Kari is een scherp.
0: En gezond. Goed zo, Edith. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, goedemorgen met Glione nog.
0: Glione, goedemorgen.
2: Ik wil wat zeggen, oproep doen aan de mensen. Ik ben vandaag bij Kraka in achterin, mijn clubje. Ik hoop, vooral Hortense, want Hortense is op de zingen. We gaan vandaag veel zingen. Kleinvogelijn, Tabakoe, al die Surinaamse liedjes.
0: Okay.
2: Dus wie het leuk vindt, kom maar om 2:00 achterin bij Kraka vandaag.
0: Dat is het. Nou, heeft u die oproep gehoord? Dankjewel, Leon. Doei.

kan kan driet, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het de mooiste van het land? Dan die is na Paco Sound. Laat

0: cu mic bun snelere. Iată.
1: Trobinom de

0: Smart Radio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Julio.
0: Goedemorgen, Lion van Wakker. Ja man, sweetie, mijn breed die weer eens denk.
1: Ja, tuurlijk. Ik zeg, laat me even bellen.
0: Nice. Mooi. Grand tangi. Yes man, doei.

0: Mart Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Julio.
0: Elfriede, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik kwam net uit mijn bed. Ik denk, hé, laat me toch even bellen.
0: Fijn.
1: Alles goed?
0: Ja, ik heb geen klachten.
1: Oké, dat moeten we hebben. Ik ook met
0: Godgenade.
1: Godgenade,
0: yes. Jazeker.
1: Dus sowieso, ik wil de groeten doen aan alle luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb Marta gehoord, ik heb Hortens. Rustig aan, hè, denk aan je hart.
0: Ja, Hortens, je hebt gehoord. Rustig aan.
1: Heer het toch, Hortens. Dikke rustig. Want dat is zo groot taputanke, ba. Dus dat. Maar goed, ik groet ook een mevrouw Oenders, Nana Oyema. Ik heb Ellie gehoord, de groetjes. Ik heb Leone gehoord, ook de groetjes. Ik groet ook meneer Creton. Ik groet L.I.R. Ik groet mevrouw Carmen B. ook. Bij al de mensen die de groetjes voor me sturen, dus dat is dat ook. Mevrouw Seedorf, Mino Jeremine, Bakkie want to do.
0: Nee.
1: Ik heb je niet gehoord.
0: Mino Jeremine, Bakkie.
1: Nou, warmte toch, Bakkie.
0: Nadat die.
1: En ik wil iedereen die iemand verloren heeft, wil ik heel veel kracht en sterkte toewensen. Familie Marcus, Gordon, Anita, sterkte. En ik wil de zieke, Banasi, ik hoop dat hij beter is. Ik hoop dat we wat van je horen.
0: Mijn brada Banasi.
1: Ik met hem.
0: Ja.
1: En ik wil ook meneer Biga, die belt ook altijd meneer Biga. Want hij zei, ja, Boganga Peshu, hij zou even zitten. Nou, meneer Biga, als je ons hoort, de groetjes, en geniet van je pensioen. Hoe is dat?
0: En wat is je laatste nieuws? Heb je iets, wat is je opgevallen?
1: Mijn laatste nieuws is met die Trump, hè?
0: Ja.
1: Die Trump weer met die Cubanen, wat ik de Haitianen.
0: Ja.
1: Om die Haitianen weer op te fokken.
0: Ja.
1: Weet je,
0: ja.
1: Ik vind het zo erg.
0: Mm-mm.
1: En ook in Texas was er ook iets.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, ik hoop dat die mensen opstaan, hoor. Want die brie alles maar vrede van man.
0: Had je gezien, hè?
1: Ik weet het niet. Ik weet, en de hele wereld staat op zijn kop en hij maakt dus heel Amerika straks kapot.
0: Ja.
1: Dat weet hij niet, maar het gaat gebeuren.
0: Mm-mm.
1: Dus dat was mijn nieuws. En nog wat een.
0: Ja.
1: Ik wil ook tegen die Surinaamse mensen daar zeggen: Migarabaya met de Lukou, senioren. Laten goed drinken.
0: Want het is warm.
1: Het is warm toch? Mm-hmm. Ja. Ik heb een stukje van die warmte meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat die mensen drinken, vooral de ouderen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ze een beetje uit de zon blijven dan.
0: Ja,
1: vooral
0: zeker.
1: In de middag.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat wilde ik zeggen, dat ze goed zorgen voor. Want ik weet dat die mensen heel slecht drinken in Suriname. De goede bijgelaten. Dus mensen drinken jullie. En dat was mijn nieuws voor jou. Bedankt
0: hartstikke
1: voor het komen.
0: Bedankt. Jij ook, Elfriede.
1: En een fijne ochtend en een fijne week.
0: Dankjewel. Jij ook een gezegende week. Grand
1: alle luisteraars en ook de stille luisteraars. Groetjes.
0: Groetjes. Thanks. Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Ja,
1: goedemorgen, meneer Gilio, met L.I.R. weer.
0: L.I.R., goedemorgen.
1: Ik ben Elfriede van Engelvergeten. Soms weet je, ik word gewoon oud,
0: nou, gelukkig maar.
1: Soms vergeet je naam, maar dan ineens je je persoon je bel op, terwijl aan de woord dwingen. Mevrouw Elfriede, een hele mooie dag, hoor, liever. En ik wil mevrouw Vandenburg, ik weet niet of ik het goed heb gehoord. Volgens mij is zij ook jaren geweest als die mevrouw van Tori Chatori. Mocht het zo zijn, van harte gefeliciteerd, lieve schat. En ik doe ook bij Nancy de groeten, meneer Rufus L. Glenn Kotfried. En Carmelita Chonatai doet de groeten. Dan volgens mij heb ik het zo gehad. Ik moet vaker opschrijven.
0: Is niet erg, je mag gezegend zijn dat je oud wordt. Soms ja, maar nee, Oru.
1: Ja, gelukkig en zo dat ja, je oud wordt. Maar in de actual love sunny air. Ik ben God zo dankbaar.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké, mooi.
1: Oké, bedankt hoor.
0: Grand tangi.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen met Talita. Ik wil iedereen oproepen om mee te doen met South East Parade. Mm-hmm. Op zaterdag 22 augustus. Mm-hmm. Lopen is gezond, zitten is ook gezond. Mm-hmm. Maar laat diegenen die kunnen lopen, lopen. Mm-hmm. Mijn wandelgroep doet mee. Dus alle wandelgroep van Zuidoosten doe mee. En je kan je aansluiten bij een van de groepen. Mm-hmm. Doe mee, vier mee, wandel mee. Ontmoet elkaar voor jong en oud en iedereen daartussen. Mm-hmm. Workshop, optocht, markt, family games, muziekoptredens, alles is gratis en toegankelijk. Dus dat wil ik even doorgeven.
0: Oké, okay, dankjewel voor je belletje.
1: Ja, het is programma editie.
0: Oké, okay, ja? Grand Tangier.

0: En met deze tonen moet ik eruit gaan voor vanmorgen. Grand dankie dat je veel luisteren. Bye bye, tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai. En adeki. Mwah.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes 7 kilometer file door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

mijn lieve mensen. Want boom shooting manting. Een hele goede morgen. Ik ben nog afgestemd op natuurlijk rakoki.nl. Den diehard voor de fotamilobiwang. Ja, en natuurlijk ook voor nu tot 11 uur via de Salto frequentie. En dan zeg ik ook een goede morgen voor al die luisteraars die daar op afgestemd zijn. Want boom shooting manting. Die is naar je eigen rakoki. Ja, natuurlijk met een Urmi aanzet. En natuurlijk voor Nono de geen te ernstige dingen. Want alweer voor jou, toen zie ik me even ernstig. Dat kan ik echt niet. Want ik ben altijd ernstig. Maar in elk geval een heel goede morgen naar Alassie, Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord. Zuidoost, Centrum, Baroan, Bonsuito. Die niet te vergeten. De zieken weer winst van harte beterschap. En natuurlijk, die Aladdin senior burgers, maakt niet uit waar jullie zijn. Ook voor jullie een hele gezonde week toegewenst namens de hele team van een Rakoki. Ja, baya, maar bifloko, want je moet nagaan. Vijf, hittet ik me, ja, baya. Hoe doen anderen dan? Maar in elk geval een hele suite groet. Met Bargi Aladdin.

lobby Arkiman en ook to volgens mij go morofara natuurlijk nu barding signora burgers van Bonchuit Odi maak

passie en vooral Den Haag. Ik doe hele de groeten. Net om je barrio wat die dat we ook samen met Omro. Jawel, ik zie jullie wel later. En mijn barrio lobby familie heeft me ook toe een bon sweetie. Odi? Meneer Frey, doe ik ook de groeten. Verder doe ik de vergeten moeder. Mijn baro allemaal een boon, sweet odiëren. Mevrouw Carmen, alles goed met je? Rinja, Miria. Gezellig zeker waar jullie zijn, hè? En ook niet te vergeten, Lea, mevrouw Lucia. Wie nog meer? Mi goede, Avrij Postog, mi gado Hersila. Ik doe mevrouw Hersila ook de groeten. Ingrid doet de groeten, Ilse. Mijn bar was een boonschwitje, Odin Moend niet, mijn bar ook een boonschwitje, Odin en iedereen. En natuurlijk, maar ik had de jarige voor Tiden of voor Smittekas. Ja, want gisteren, ze heeft het eergisteren gevierd, dat was een mevrouw Wilma. Ja, viering eergisteren, maar ze was in principe gisteren jarig en is de. A biggie missie, a biggie missie, jawel, tapoe, 75 jaar en aan de 75, die maatje er zou zien, zou je echt niet denken dat dat leeftijd dat hij is. Mevrouw Wilma, zo lobby, wat was het leuk. Jawel, maar schiet het even, want toen precies is maar jawel, en natuurlijk een... Vandaag aan ook bij het. En ook bij het is wel begonnen bij mevrouw Wilma. Mevrouw Wilma Plet. Jawel. En natuurlijk vandaag. Dan heb je Monique is jarig. Monique Asmus is vandaag jarig. Tiedena in geboorte die. En dan niet Monique alleen. Dan heb je ook Lucien Bouwman die vandaag jarig is. Bouw. Wie versteer je ook toe? Imro Plein. Wie versteer ook toe? En je hebt nog meer mensen. Maar echt. Is mij een beetje ontgaan. Dus me vergeet die interesse van mijn notak dat me vergeet om de diepe in te zeren. Maar daarom maak ik mijn kaart in die zin. Maar het moment is dat ik alle de jarige zo boem in die wangse abwang presentie voor vier. En abwang leuk zijn voor vier. Je zult vier dat tijden naar mijn idee of mijn mekent tot mijn idee. Ik doe naar jou. Take you day naar de lobby en geef een verjaar missie. Nanga ding verjaar Masra. Ja, even hoor, want je moet nagaan. Ja. Gide verjaar missie, nanga ding verjaar Masra natuurlijk. We wensen de wan boom voor kracht, gezondheid, wijsheid en kennis en geld en veel zegen. We zien gomiti alle ding lobby wang DC. En natuurlijk, dat kan ik het niet. Ongezien voorbij laten gaan. Ja, want de verjaar Masra na nga misi furu tim si de wan fu a wiki samsa komit SD, komit TD, Tamara en din di se koda we bargi de ala mala. Wa hip. En natuurlijk dis me poti spesrutu di de wan sang verjaari ap wan san fu vier. En vooral di de nga wan samisabi dichtbij. Nee, daar gaan we op. Ever, hijo. Oké, mensen, dat want ik wens je wanda, also dan zangen we een CBTK.

ja wel, en dat ontakie dis bedegi alla de jaar gesang verjaar die wiki samsa komiti tide en komiti den deisa en kon dat ontakie namens rakoki un tek un dei en maak jullie er iets moois van. Maar zeg, zo leuk van ons heb toch dat zo'n ding, zo'n sandy en wakker gepaard, dan ik van ik kan lafo zo je kreeg. En dan precies lekker van je op een sand voor vieren. Zo ook toe, wantrouwen natuurlijk, en dina sari ook toe. Maar dat is het leven, daarom ik alibi in moest vieren. En op een creatief, op een mooi actief op saiyude. Maar dat weet je zelf toch. Weet je dat, zolang ik moet eten, als je door een prestige door ons, is het altijd leuk geweest voor jou, weet je waarom? Je hebt een lekkere gehad en die beweegt lekker met jou mee. Toch? En dan zo, alibi, moest die ik altijd presteren, moest dit op een eerlijke kring vastzien. En dan zo, je ziet atrasie ook toe, Petra Wang en Dinasari. En daarom ik me nog mag nekie, alobi wali sipsa ook toe. Natuurlijk, Harold Blokland. Ja, want ik praat hier maar in breken. Ja, wie vrek uit? Blokkie en ik, wie vrek uit? Goed, en dat want ik, ja, Harold Blokland natuurlijk gecondoleerd. Namens na een heel team voor... Momentje. Ja. Namens na een heel team voor Asago natuurlijk, want je bent er ook, you know what it do. We condoleer je naar Alassie voor je ma. En zo ook doen we kolender. We condoleer anyone, lobby one, sa a de in zo'n penitenti momenti, in zo'n sari momenti. Dat want dat we a heer team voor a koki. We zijn a krachti, a lobby gi, a la de lobby one dat die sande in na moeilijk moment, die si un taki dongru momenti. Weet je, donkere momenten, dit zijn ieder namens de team van Rakoki. Gecondoleerd en speciaal voor Harold Blokman natuurlijk, rest in peace, je lieve moeder, je liefde, kracht en warmte zullen altijd in onze harten blijven, dankbaar voor alle mooie herinneringen. Dat want ik een programma voor Harold Blokland, familie Blokland, natuurlijk dit is op dinsdag 11 augustus. Dat ik abi singinetti van 7 tot 12. Dat de na tweede Kekerstraat 46 met als postcode 1104 VB naar in Amsterdam. En op een woensdag 12 augustus dat je abi naar rouwplechtigheid

afscheid aan van 1 uur na Univret Roetske straat 103 postcode 1076 EE na Uni Amsterdam. En natuurlijk de ter aarde de ter rustelegging die om 3 uur en natuurlijk

0: de ter rustlegging die om 3 uur. En natuurlijk, weet je, als je een lieve mama bent, dan blijf je voor altijd in al je kinderen harten. Ja, wat is zo mooi voor de mama no demoro, dat al lobby, weet je, al lobby voor mama, dat je ziet een presentatie in de pitching, van de pitching economie, man, om de schijn. Maar weet je wel, maar dit moest de echt en dit voel ook zo, zo aan. Zo kracht die me winst, wie voor ik ook in winst, je familie Blokland speciaal natuurlijk Harold. Boom voor ook kracht die en natuurlijk we poti wang nummer ja zo ge in die wans, maar dat na voor fleur je op. Want le vol sabi, doen we bij comfortan ja. Ja zo nou een piste we kon daar meki. A piste zo op jana grond op ne kon go bu om nangen. De kon go boom kring eerlijk om nangen. Kaba. Any one sense you do which you think you want, sabi, of which you go do in bakadoro for the no, I knap front or to fame. Na te a momenti doro, da you eshi. Ma blokland, namens ons allemaal hier en natuurlijk ook na Asago. Boom furu krachti, make this make moro, echte, echte kring en eerlijk lobby op binnen uno family. Ja, en dis na special to the one. Sandina Pintensi Dati.
1: That one that suma sabi sabi.
0: Weet je wanneer je een poko zoekt? Weet je dat je een kapoko dat je aka blokje? Of nou een wintje poko mijn poti? Oké. Let me look here. Oké, okay, man.

wel. En natuurlijk, het was wel een kort. Abisat wel. Maar die zie je zijn go in een rechte voetje op, weet je wel. Want ja, want meestal, je weet, ik weet het niet, maar kon ook goed om ze die pinatorie dat je maar wel die bad net zo. Dus blokje namens Uno Jans en namens naar hier team voor Asago, je weet het. Boom voor uw kracht en mina voor uw tegen Asago blokje. En het moet ook gaan. Jawel, mijn lieve mensen, dat we het hier om dit in de witte afgestemd naar tapo rakoki.nl fosfouwaka. Alassani boom. Jawel, en dan gaan we kijken hier, zomereditie 2026, de Kolenkitkrant. Jullie weten dat we hier een krant hebben. Toch? En natuurlijk, doordat die voorus maar die eten aan vakantie en een paar gaan nu pas met vakantie. Dat is het mooie van. Dus daar gaan we niet te serieus bezig zijn. Wat ik ook wil, Samuan Chako, ook toen afzien ik me, ja, eerst Kolenkit. De buurt, Punt de Kolenkist, is in volle bloei.

and that we the mister sang ipsa ko lukunja so ele mi barwa lo bi wang wan bon chuit o di lili me se no mo chuit o di gi bi godu yo hot ma here ho ja de buurtpunt de kit is in volle bloei. Buurtpunt de kit groeit steeds meer uit tot een fijne en gezellige plek in de buurt. Brief me. Het is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen doen en nieuwe mensen leren kennen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Er is voor jong en oud iets te doen. Denk aan een spelinloop voor de kleintjes, taallessen, activiteiten voor jongens en meisjes. Ontmoetingsmomenten natuurlijk voor volwassenen en zelf radio maken met verhalen uit de buurt. Weren. Sinds kort is er ook een koffieochtend. Op maandag, woensdag en vrijdag ben je van 9 tot 2 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Je kunt gewoon binnenlopen voor een praatje. Man kan de Japanse aan voetakje maar thee kon ik in Brokanga vieren. Nou, luko wans maar zomaar de gos donji als mijn probleem. Want kado dik na unu wei tak taksani. Luko boom, de kifiri na kidat na dapim de ego dapi. Maar no go zomaar, mi bari. No tak mi no bari. Maar goed, dat alles heb je hier in de kolenketenbuurt. Dan kom ik eens wat heb je. Nee, natuurlijk. Iemand go maar go na wans masanjeer si, toch? Mooi. Lijkt het je leuk om mee te doen? Of wil je een activiteit starten? Vooral Jana in West. Dat je ook te doen aan zo'n je kon in Araki. Want mij dat naar na Krintakiba. Juist, Fawaka. Want mij dat hier naar Krintakiba. Te kof kon doen aan Sam Jaso, sabi fa je kon doen, vooral of je djers mee, want adjers begin de lobby, maar djers later de Sam via de uitdaging, dan im sabi dan, dat sma de gewend voor mij dem tien to, want in berikan dat je berikan, mij gaat een soort zin, go maar jap, dus dem tien, want zei mij dem schrijf moro bij djers, dat adjers nek, maar goed, ik zou zeggen van, laat niks je weer houden, aan momenten is je dat die op een stief activiteit, die def kon zitten aan Sam Jaso, je kon kankanja in Sibu en dat kom je doen wat je doen moet. Wat hier is voor ons allemaal. En no lukufulibisma lobby, lukuf gado lobby. Toch? Dat na mooi wang. Daarom is het altijd leuk hier, want alles maar ja zo sab dat die a belangrijke wang per krachtig moto. En na dat na maar. Weet je dat we ook hier het speelgoedbank Amsterdam hebben? En natuurlijk is de speelgoedbank Amsterdam nu ook voor gezinnen met een stadpas. Dus het kan zijn dat hij naar wang, hoe noem je dat, een pasje, ik kan gotieke voeding of noem maar op. Misschien heb je dat niet, maar je hebt wel een stadpas. Dan kan ik kan gaan naar natuurlijk speelgoedbank, want ik ga naar speelgoedbank. Geloof me, ik ben zelf geweest. Ik weet niet hoe het nu eruit ziet, maar die me bij God dat bij is echt een supermarkt. En een supermarkt niet met voeding of wat, maar alleen met leuke kinderspelletjes. Echt waar. Dus lijkt het je leuk en je hebt ook verschillende poppen. Je hebt niet ook alleen witte poppen hoor. Je hebt ook donkere poppen daar. Dus mijn mensen, vooral ons aan je moest even zeggen, wat zeg ik heb gezegd. Nou, nu zijn dit op en alleen maar andere mensen genieten ervan. En ik zie onze mensen niet echt 1, 2, 3 gaan. Of misschien wordt het jullie ook niet gezegd. Maar ja, zo naar een even kijken. Speelgoedbank of die go. Voor informatie, apenstaartje speelgoedbankamsterdam.nl. Daar krijg je alle informatie die je nodig hebt. Geloof me, natuurlijk kan je het kopen. Maar waarom ga je het kopen terwijl je kan met de kenjoen? Denk boensam taki. Je wilt meer informatie? Ga gewoon kijken naar www.speelgoedbankamsterdam.nl. En je mag ook kijken gewoon naar info, apenstaartje speelgoedbankamsterdam.nl. En dat zorgt dat je potiepje ook toe in een blije systeem.
Ja, voordat je moet nagaan en voordat die bewoners vrouw zich moeten ja, dan natuurlijk liefdesbrief schrijf, kom niet koolheid. Maar ja, mij dat nog schrijf, nou liefdesbrief, nou echtscheidingbrief, mij dat schrijf. Maar wat dat is. Vele mensen hebben toen een liefdesbrief geschreven. Wat, ja, allemaal leuk wel, allemaal leuk wel. Maar die heeft mij nog bij de liefdesbrief, bij de scheidingbrief. Dus wil je meer dat u wel leest over de briefjes aan Bedeja? Ik hoop dat die mensen die zaterdag hier waren, dat die allemaal laten komen kranten mee. Want onze krant is ook leuk, er staan leuke dingen in. Weet je wel, je juist weet je nou op een i-krant toe. Woon voor ik naar erin, waar je ziet van wauw, weet je wel, of het dit wordt, dan wordt het toch wel mooi. Snap je? Dus zo. Verder zie je van, en ik denk dat wat los maak je in je buurt nu, aan moment zou een straat in, zeg maar, een wilsang. Dat krijg je ook nu tegenwoordig, hier is het een hele tijd hoor. En dat krijg je en, ook nu, laat maar zien, tegenwoordig een gezeger bij. En natuurlijk wat degene gedaan heeft of zou geen meer betekenen. Daarom zegt men geen straten een gezicht. Dus in bereken dat die baya. Abu mi di nwa kon pasi want abe sa de wan san yer of de bepot mi wan mi betan si wan pasi pe wan man sa fenitak mi bikis ma da head di me che wan biji foto fe. Maar goed, maar je ziet dat na Torino, dus de straten van de Kolenketbuurt, ze hebben allemaal een naam. Dus enkele senior Somijn van de Kleuk, want dan zie je een foto van senior Somijn en dan zie je wat hij betekent heeft. Tijdens de Max Havelaar tijd, want de Max Havelaar die staat ook daar en Tim Karanin dat hij dat weet je in zo timide, ik denk Indonesisch tijd sang walosan bibsadap. Dus vele van deze mensen sang de jazzelin in de buurt, dat krijg je dat geschiedenis en dat is op zich mooi, want dat zo je zie je leren aan no sabi ospelen oma John Botaki aan no sabi etron sabi. En natuurlijk zijn ze begonnen hier aan de seniorsemeester. Baja, einde tijdperk, baja, ruimte voor iets nieuws. Dus je moet nagaan, daar is helemaal een, alle TTT's, dat je dat. Denk je van, hebben de mensen wel hier gewoond? Weet je, hebben de mensen wel hier gewoond, maar het is best wel mooi. De vernieuwing van de gebouwen aan de Seniorsmeinstraat en de Schapherderstraat bereikt een belangrijke mijlpaal. Alle 222 huishoudens hebben een nieuwe woning gevonden. Ja, daarmee breekt een nieuwe fase aan, namelijk de voorbereiding van de sloop. Voor veel oud-bewoners en omwonenden is dit een bijzonder moment. Ja, moet denk ik op kunt aanvoelen. Het betekent afscheid nemen van een vertrouwde plek in de buurt. Tegelijkertijd maakt dit ruimte voor nieuwe woningen en toekomstbestendige Kolenketbuurt dat, want dan kijk je morgen tranga. En dan vraag je af, want ja, want toen was het weer verschrikkelijk, maar vele zagen er goed uit. Maar boem, allemaal je poer, want dan poer alasani. En nu op dat dit maar die ziek is, dit schreef je. Want weet je wat zo erg is? Behalve dat we een buurman voor mij deden door haar heer sloopt, zijn die ziek je. A man chadin ga kruto te toch a man kon dide is dat want a kan lasa sak of a wina sak a himal. Dat mino sabi. Maar je weet maar nooit. Ja, maar zei je dat eigenlijk? Want mensen die zijn de in een probleem dat nou. Want ik kan me voorstellen, je woont ergens, je woont al jaren daar, dat gewoon want to sma. Daar want tafra dapi, of des dan de helder, of de voeranga, je weet wel. Dat is mo te kwa na sasa nego no, want mensen zijn niet belangrijk, want is maar vind dat of dem takangas, maar asan langa bere. En des man na tegi de langa bere tori voor no. Dus wat gebeurt er? Even kijken, let me watch the time. Want zo is hem dit apatak takis toro. Ayurep samija. Oké, jawel. Want je ziet dat hij amang door ergernis, die man heeft 60 jaar in zijn woning gewoond. En op een gegeven moment moest hij eruit. Amang tjagwa kruto, amang tjago disi, tjago dati. Was ook weer te eerst. Amang bewaaieren niks. Tangalanga. En die man was goed op moment altijd een man bij Loba uit, ja. Kootak in bij Kare, afel heet hij in meet, vooral te mego fit gimme igisani, maar dat zou ik.
Des da kwam tiye so abeche ala den stuko gimi. We da nou aman di ne o se re kepsa. Ama na suko de suka aman. Na blerdo di de kwa si dat hi. Aman di ne o so. Ne fin barika ima la aman di ne o so. Da mwen obe makala gide ma wanti no. Kon kir mi na wanti. Kanto. Maar in elk geval, je ziet dat Unome grap.

0: nanga api story dati. Tede man konta ta idee dati. En eigenlijk men moet het ook bekend maken. In oka ap one groep zoals doen op beslist bijna gie 300 man. Dus 5 à 6 mensen op beslist gie 300 man dat i was loop dat. Ik vind van bereid is maar wens wat jaren voor van hier naar die sopsa. Hierover praten we. Maar nou einde dem kon doen ik boe. Maar ik denk dat Rotsi die van geleerd heeft. Trouwens ik weet het niet er want abonnee body is not gangster, brief me tigo da beta pas so so gangster face is my ichi. Hoewel de per beer pot wan lachen face, maar je ziet direct met wie je te maken hebt. Dus letter op, weet je wel, niet de taki gong genoeg informatie, want je moet nagaan, de man is naar breed, man, dat behalve dat hij dat de man is ook gewoon urgentie of gide entra jongen want dat soort urgentie en dan komt het wel haastig je moet wel niks moet alleen de dood plaatsen poepen dat moet en in om de je van zorgen voor ook je een groep verband dat wordt eerder gehoord weet je wat zo iemand tak je want een piste die de man is best in papieren of brieven die onder van ja jullie moeten de reut wat hoe noem je het urgentie naar tenen als zo'n ding en of in een film als zo'n ding daar heb je een probleem hoe kan je nou weer die 50 smoke bezet dat je ja nadat je moet zeggen dat je bezet dat gebouw dat heeft die man. Dan doen we het en dan natuurlijk, dan mag je vragen stellen. Ik weet niet of de lobby Arkeman bij Arke, want daar had ik ook een van die gasten van Rosdeel daarna, ook hier in de studio. Want dat zou dan komen naar de tak man of dat. Weet je, is enkele keer of je het wel vindt, maar het gaat ook om je netwerk ook. En dat zou dat je nodig hebt, maar uit, dan gaan we praten. En dan, is je, dan vraag je eigen afbakatiek bij Abataki, maar wat is jullie dan weer houden voor bij betrek dit man erbij? Want I just leave it my own probleem. My God. Hij heeft niet het probleem, no, de uno no e firi. Boom. Maar goed, dus ik zou zeggen van, jullie in een situatie dat je no niet de man loopt. En ik kan stel me voor, want je hebt mensen die gelijk hebben voor huis. Want de man kon je solitaire man kon je maar zeggen. Je bent kan begrijpen vooral of je dit kunt zo in schuld naar die man. Dat in je wang, je bijna je wang, dan ik zou beter je wang, je mezelf niet de noodje, je arke alasan sade, dat je maar je hebt ook rechten. Vergeet dat niet. Je hebt ook rechten te ego om de PC tori dat hij. Maar goed, en daarom ik met je dat boven voor ons maar proberen het ook anders te doen. Ik sprak hier met, ik denk een Esther Fabriek, portefeuillehouder. En een Abba portefeuille voor ja, zo ook in de buurt. Bedenk maar dat ik geef ook de goede informatie wat je allemaal nodig hebt. Dus ga met dat soort mensen praten op buurtcomité. Doe dat die en die mensen denken van ze geven je een bedragje, maar is een soort oproeppremie, dat moet je weten. En dan zet je vloer en gordijnen, dan mag je zeggen dag. En dan moet je het zelf doen. Dus een wantralisie, onzakona, tap, waarom worden de gebouwen gesloopt? Eigenlijk dat mijn naam staat, want het is maar niet aan dat ik bijna sloop om sloop. Of hoe vind je oordeel, zit mooi in jouw aankom. En voor degene die daar komen, maar ik kan wel zeggen, de seniorse mijnstraat wordt een van de mooiste straten. Dat mag ik wel zeggen. Die wordt echt een van de mooiste straten. Dit is eigenlijk Messaar Aflet Max Havelaar. Want die staat alleen in eentje zo knap dat is zo'n kwam bruin. Die luk en geboden heet ik aan de stond is mijn committee. Maar de stond hadden mij gebruikt op alle de model. Midden Tigua, Turkije, Marokko, je ziet alle de soort ozo. Dat is een Marokko. Maar goed. Ja, goed, dan gaan we weer terug bij je. Hijo, yes.
1: Madonna.
0: Ja, hijo. Alas maar sap, Anna hijo na nga poko disi. Madonna, saye dusa. Anna sabi ko, no? Ja, mijn lieve mensen, dit is naar jou egi rakko, die dat toen aan monde disi. En ik zou wissen dat die eigenlijk, we zijn nog lekker in een soort vakantiesfeer. En dadelijk is het ook, hoe noem je het, regelijk, hè?

apa ya. Dan tuan taki unde afkastem natulak tapo rakoki sandu tebeleusro tot 11 uur ook to via asalto frequentie. En hier 11 uur dan heb je Emily van der Linden. Sa iko na ha programma terug in je kracht. Is ook een aanrader. Je re of je wani fo sabi tref morboom. Want die sabi dat die winst sa yo do. In een alibi of sa yo do maak nu uit. Of je nou sabi schreef je doe bruya san of je doe verkeerde san. Sabi je schreef je. Nee, sabi dat kan je nou de 100%, maar zeker 99%. Toch? Goed. Dat wan taki of me luko even sang even sa jazo na Westmore. Dat zie ik van een groen cadeau. En zo want ik een groen cadeau. Dat je had een je hebt een gezin hier Basie en die deed big motto of dego vaak naar Marokko natuurlijk en natuurlijk hier heb je plantjes of soms nemen ze plantjes mee dus die zo die tikken die een plantje mee ze hebben ook vijgen bomen ze die tikken mee en toen hebben ze een takje hier gegeven aan een wanting planter ja zo tapen in Abirti aan de voorkant. En zo die Gewantaki en natuurlijk heeft hij het gepland. En wat heb je vandaag de dag? Jawel, ik ben een Marokkaanse boom heb je hier. Deze vijgenboom ontstaan uit een takje uit Marokko. Ja, maar is gedoneerd.

aan de buurttuin door de familie Elbassi. Dankjewel, familie Elbassi. En natuurlijk uit de pistorie dat de produceren wat mooi zijn. Want we zijn van de koffer de man, denk ik. Ja, man, dat want ik ook zaterdag 12 september in Maluchi van Veegeboom kom. Maar ik had hem ook te kwaad aan Araboom. Ik denk ook te kwaad aan Araboom plantje, dan moet je alleen konja gieten. Hi boy. Juist te bom. Maar goed, zaterdag 12 september 2026, dat zei Abidja. Dan vieren we samen de feestelijke oplevering van het nieuwe kunstwerk van vrouwen van West in de Kolenketbuurt. Jawel. En natuurlijk, het is een hele mooi Marokkaanse kunstwerk. En de kunstenaars Narges Mohammadi, Sanas, Jamina, Nimera en Ra, zie je? En natuurlijk een standbeeldhouder, Mathis Niklas. Je ziet na één samenwerken, toch samen bundelen, kijk hoe fijn het is. Maakt er samen een bijzondere beeldhouwwerk. Het kunstwerk laat een gesleurde vrouw zien die zichzelf losmaakt uit een bloksteen. Je ziet al. Dit is aan een koffer gewoon log toe. Dit is hoe we bedenken. Power voor dat disco. Ja, uit een bloksteen zo. Boop. Ik ga vrouw knappen. Ze haakt zich los uit verwachtingen en vooroordelen en maakt ruimte voor wie ze zelf wil zijn. Ja. En nadat hij toch, je ziet dat hij alle faciliteiten doet in best. Ja, ik ben wie ik ben. Alleen even voor een minuutje buiten. Weet je, want dan nog niet kunnen, want dat ben je zich aan verschuld, hè. Want die onopend was aan, nou, eerder dat ik ga door, hoor. Maar je hebt soms maar tappen was aan, eerder dat, zolang je dat door, kan die eerder die door zien. Figi eerder voor, hè. Tamara bakati, ik moet ook door zien, die heeft de kamer verdoren, hè. Ik wil niet, ik wil zitten morgen voor. En dan wil ik dat op ook toe. Boom, aan de stafvastigheid, hè. Want je stap van je, ik moet je verhoren, verloosen, verhoren, verloosen, die potentieel. Dus alles aan belangrijk en alles aan die prins pari. Natuurlijk, of je wat me kan dat mimi lobby Arkiman zei, Arkiman wil het meemaken, mijn lieve luisteraars. 12 september 2020, tijd van 2 tot half 4. Natuurlijk, allocatie naar Bosselommerweg 260. Bosselommerweg 260, natuurlijk. Zolang Iwani more informatie over haar pistool, die ze hem de kunst afgestemd ook toen naar Tapo Ra Kokino ze heeft zij zo kort ik een krant, die het staat er ook in. Dus vergeet niet, 12 september, dat maar op een kunstwerk op het Jatapaplein. P, je ziet een gesleurde vrouw. Ik brok ook moeten uit een stoel dat want ik niet kon je en I come to stay. Ja, en nadat hij dus bij nieuwsgierig komt gezellig, kan ondersteunen op die story dat hij. En buiten, wat zal meer ook toe je ziet dat hij, nou, dan is zo'n probleem, want hij abonneert op naar 40.000 of naar 1.000. Maar de schwing waar hier bij die ze abragagas, van je migada boeit afvara. Want. En nog erbij, moro deed hij en nono deed hij, maar hoor wel een taxichauffeur naar in Marokko. Want ze man dat doen, de man dat rijden, alle de jong. En minuut dat fase. De steek aan haar boter dat bij de man kan zijn, ik wil bakken met die schoen en gewoon een klipjes, maar de man draai ik onder. Maar goed, mijn mensen, we arken wel poko en bakken naar poko dat hij. Dan, om de bakken in die na traaier, want weet je. Wow, goed. Ja, ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en nu ook via de Salto-frequentie en dat is 107.9 FM. Zo, oké. Ja, nu tiden na hiko, nou maar bij hiko.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde.

0: Lagewater komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

11 uur via de Salto frequentie. En Emily gaat door om 11 uur tot 1 uur.

0: Patsy!
1: Jawel, dankjewel, Hugo Galanman. Jawel, en dat van Taki, dit is bij de Hugo Galanman, de Oro CD. Na Sami Anetiki, na Dati Mi Edo. En dan gaan we natuurlijk even hier luisteren.
2: Gemaakt door bewoners, voor bewoners. www.rakoki.nl

Pensame. Jawel, mena dismensa. Dat want aquí un doro baka na tafuna frequenti fuju igira koki punt nl. En natuurlijk, we want opnames dat sami mus pot ete kongi de lobby arkimang fujere. Maar nou volgens mij het apart gedeelte dat weet je, want dat wil ik ook sami de actueel in de gesprekken sami voor in de committee na a weekend zo over abefak over wat gebeurt er voor mijn geboorte. Sa ipsa fos miko behalve dat we zien dat die uit de voor story zijn om betakken voor na PC story die zie wat gebeurt er voor mijn geboorte, verschillende dingen als ik doe soort sila plan you abi of de you abia want het gaat om jou. Weet je, soort zielplan, een soort boskop hoe je kiest voor koeën en dat niet. Want je kiest een boskop, maar soms sta je zo lang

kostbaar. Dat je komt aan de andere kant van de sluier, want al leven die kostbaar, dat weten we met z'n allen. Het is niet iets dat je lichtzinnig terzijde schuift. No, no, no, no, no, na serieus tori, tegen je tak over bepaalde sani. Natuurlijk, me je met moeite, want je moet je constant op, dan heb je mijn eigen mening, dan heb je mijn eigen fasie van mijn zin. Snap je? En het kan zijn dat je zang op te maken aan die soort van die zee. Ja, je hebt het ook, maar je ziet het anders. Maar dan met Barry van Boon, Sweetie, Odi. Zo je ziet dat die aan de andere kant van de sluier staan vele zielen in de rij om naar onze aarde te komen. En dat zeggen we toch vaak. Veel meer dan er op onze planeet geboren worden. Je ziet, want dat want ik iets om met Napo in haar rij. Anga om in geboren, maar dat de jaso de aan de eigenlijk dat kotaki duizend sma zwanger. Vooral nu die in attendie kan de 600 gogopoeren. Maar bij wijze van spreken, omdat na eigenlijk na ding ik bepaal. Weet je, als ik zo begin met deze slappe vrouwen, laat ik dat mezelf nog maar horen aan in. En het komt zomaar hoor, aan een mimiki. Het is een soort natuurlijke selectiemechanisme wat er daar gebeurt. Geïnteresseerden staan natuurlijk in een figuurlijke rij. Je steert dat ik naar Piwarij, dat ik zal een figuurlijk. Maar ik zal eigenlijk naar miljoenen, want Libisma leidt en per dag. Ik heb ook niets mee geboren en dat ik er alle dingen geboren zijn. Alle dingen konden zijn de samenleving, dat per dag. En dan was ik op twee geboren. Nou, boom voeren, boom voeren, boom voeren. Weet je, maar zo zie je van je zielenplan. Voor je naar de aarde gaat, maak je als ziel een plan. Een levensplan op zielenniveau. Je stemt af op je lichtfrequentie die je verworven hebt en bepaalde manieren waarop je dit licht verder wil ontwikkelen, verfijnen en uitdragen. Hierbij passen spirituele levenslessen en bepaalde ervaringen die voor jou waardevol zijn. Ja, toch maar eigenlijk naar de stand voor jezelf. Daarom zeg ik als mens, hou je bezig met goede dingen. Hou je bezig met een stand van ontwikkel je. Nu hoor je bezig met een stand van eigenlijk je achterstand. Weet je, hoe liep deze aan dat hij? Dat liever je ons doen, vind je het wel interessant. Als je dit eenmaal helder hebt, ga je het een en ander concreet uitwerken. Je betrekt anderen bij je zielenplan. Van je betrekt trouwens naar je zielenplan. Zodat je zeker bent dat je plan zal slagen. Daarom ik je betrekt anderen bij. Niets laat je aan een toeval over. En daarom zeg men toeval bestaat niet. Je kiest voor ouders, broers, zussen, levenspartner, mogelijke kinderen, vrienden en vijanden. Prettig en onprettig. Dus alles aan zijn kobitini. Libina Sansan zit hier wacht die ook bij het naar jullie niet. Jullie. Weet je? You leende dat Allah sanisa you emiti dat donkba. En daarom ik dus met dat in Iran. Kost je zelf, want je heren, want is kiesreis, die teet dat bepaalde reason tegen jezelf. Allah sanisa noteer, Allah sanisa noteer. Iriki is kies op dat nou een grapje bij meki. Teet door dat pisa heren. Nee, zei hier af een grapje bij daarom ik teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, teet, Meka uno. Maar goed. So you see dat eigenlijk alle sansa ekong, de wansa you see leki feyant, eigenlijk alle desma dat confirmit. En of is op alle desma sansa tegen me, dat you see sma nanga alle soort titel, onprettig, feyant, prettig. Dat is die alle mensen als mensen. Snap je? Dat in een loke wan trafasie. Je zorgt dat je verschillende mogelijke routes kunt volgen in je leven, zodat je altijd aan je zielenplan tegemoet komt. Ja, behou. Dat betekent dat je met meerdere zielen afspreekt dat zij je mogelijke partner kunnen zijn. Je met meerdere zielen contacten. Zodat je meer met meerdere zielen contacten hebt, dat kan zijn.

Je kinderen. Dit is eigenlijk alibi mooi gevaarlijk, want eigenlijk wat ze je hier vertellen. Je maakt bijvoorbeeld, je maakt afspraken aan meerdere zielen. En daarom maak ik tegen je afspraken aan meerdere zielen. Ik weet niet als mensen het hebben. Zo lees je, ik kan tak naar een was, maar als je was, maar dan denk ik van, hé. Hey, Jezus, mijn sabbat, maar die is lange jongen. Zij, overeenkomsten, die man. Weet je, jij gaat verder denken, jij gaat verder denken dat ik ga doen met Sabas, maar die is ergens van. Maar je weet maar nooit. Of in a tenzone BDT, dan toe, die zijn make afspraken, kan die make afspraken voor de vrienden, juist maar zijn de friends for life. Je weet je, zo lees je dat toesman, die maar zijn afspraken die je al gemaakt hebt. Zo heb je altijd voldoende alternatieven om het pad te volgen dat bij jouw zielenplan en zielenmissie past. Ja, want dan moet je nagaan, het moment dat je alleen maar nieuwe mensen tegenkomt, dan ga je dus even ontwikkelen, want to trasani. Maar anders zomaar, daarom ik dit zeg, maar het takje, alles aan die abiwarede, alles heeft reden. Weet je, maar pas als je bepaalde dingen weet, dan is het dat, hé, nou werkelijk, jongen, dat kan ik zeggen, maar dat kan ik in brieven dat dat is zo. Adieu, make it better, ja, zo, familie is zing. Als je je plan gedetailleerd uitgewerkt hebt, wordt er aan jou als ziel gevraagd, is dit wat je werkelijk wil? Ja, toch, je moet ook toegeven, bijvoorbeeld, je denkt dat samen. Minowan play moro yung a play this we play minowan play a play this moro man. Je denke. Je moet nagaan. Er is een onzichtbare energie dat is aan is door Eluki. En pas of je de 100% zeker dat ja minowan e moro. Ja is dat want aquí, zolang dit geen 100% ja is, blijf je aan je plan sleutelen. Dus dit zeker. En dat tweede zeker, dat ook toen je kiezen kracht. En daarom ik zo smel. Tegen iemand man broken en was aan direct. En was maar ze had die brom, dat broken direct. En dan bap, bap, bap, bap, bap, brief me draai ik op je bakken. Omdat dat was aan nego, zo toch. Dus maar dat ik aan nego, zo je abis draai ik op bakken. Weet je, in ding, boom. In daarom ik dus mee tak denk boom voor si piki. In denk boom en of i tak ja, dat want tak ja is je ja, laat je ja zijn en laat je nee zijn. Want dat moment sa idee in een sub 100% of na ja, dat want tak je dan sleutel eten, je dan twijfel eten, dat mee god moet ik dat, weet je wel. Dan ben je dan maar, je moet ook uitkijken, want soms mate je iets doof is ding, zo dat je dat bijna vergeet je jezelf. Je houdt zodanig rekening met anderen. Zo trust maar je, je hebt zo trust maar dat je vergeet je met daardoor je nooit die op een concrete antwoord gejuist reactie of een pikkie. Maar ook toen te adoren echt ja toe. Het moment dat jij met 100% ja voor je zielenplan kiest, is het keuzemoment van de vrije wil van je ziel. Snap je? Er is nog once, maar nog kan je ja, je doet zelf. Weet je, je vrije wil. En weet je wel, een vrije wil, zo, Abby, weet je wel, je moet er ook mee kunnen omgaan. Want of je nou man go om dan ga je vrije wil, boy, je ook geen probleem. Want ik wil niet zien, je investeert, maar je investeert verkeerd aan je ding. Ja, dan ga je leven in. In het menselijke leven heb je ook op menselijke niveau een vrije wil. Als mens ben je vergeten dat je een deel van je ziel bent en dat je op dat zielenniveau een plan hebt waarvoor je in vrijheid hebt gekozen. Als mens ga je van start en raak je geïnteresseerd in van alles en nog wat. Of misschien ook niks. In het meest voorkomende geval laat je ziel je de eerste 30, 40, misschien zelf wel 50 jaar vol de ruimte om ook je menselijke wil te mogen vervullen. Dus als jij wil boogie jumpen,
zeg maar flink geld wil verdienen of doelloos wil lummelen, dan laat je je ziel je gang gaan. Tuurlijk, als je wel wat naar keus zou je niet toch bij je Dubai, je go Dubai. Je normaal die ben zo. Doe wat je niet laten kan, de botaki. Maar dan komt er toch echt de periode waarop je in je leven de kant van je zielplan wordt opgeduwd. Dus inderdaad, na op een toch die een bepaalde ding. Want dat want ik zo'n streef op een sigo, dat je dat jong go go go go go go go go. Weet je, dat is na je egisani. Ja toch. En daar zie je van dat je zelf ook niet meer omheen mag draaien. Soms gaat dit heel vloeiend, soms gaat dit gepaard met een stevige reset in je leven. Ja, ja en alles maar op het moment dat hij omgooit de boel voor dat hij je troep is. En dat je op dat team gooit om dat je je reset systeem voor jezelf alleen je komt bij een balance. Je kent vast wel mensen die plotseling hun huis of baan kwijt zijn en dan ook nog eens in een scheiding liggen. De Nasaritori, dat zijn momenten in je leven waarin je een reset doet. Want of je nou doet dat, je van koers verandert met als doel beter uit te lenen met je zielenplan en zielenmissie. Want je verstaat dat of je tegen dat troep zijn, enkel je veroorzaakt dat je van binnen vindt. Dan next snap je dat je vreugd mama op. En te met dat je dat eigenlijk wel allemaal kon je voor jezelf. Nou kon je niet veel komen zijn, dat ik mis aan je die. Nou, ik kon voor jezelf. Je ook dat zomaar toe. Ja, moet van mijn eigen toe. Look in het spiegel, look jezelf. Make a change in the mirror. Want na dat je het doen. En het doen dat je het kan vertrouwen. Het doen zou je doen aan jezelf. Omdat je vaak niet weet dat er een diepere reden achter dergelijke reset zit, kun je jezelf als mens enorm tegen deze verandering verzetten. Ik wil dit niet, want zo lees je... Nee, wat ga je? Je bent een beetje ongeduldig met jezelf. Je verliest dan enorm veel energie aan dat verzet. Je ligt op dat moment vanuit je menselijke wil overhoop met je zielenwil. Overgave aan je vrije wil op zielenniveau kan dan een hele klus zijn voor velen. En waarom het een hele klus kan zijn voor velen? Vooral tegen nooit die horen bezig aan jezelf. Ik heb geen grapje, kon je niet schrift op de passie. Ajo, wanneer je deze overgave aan je zielen, aan je zielen wil weet te bereiken, krijg je weer de wind in de zeilen. Je bent hier immers met een reden. In de dag op een grond op zomer. En je ziel zal je helpen hiermee in aanraking te komen. Dus, hoewel de grond in de eerste instantie onder je voeten verdwijnt, mag je erop vertrouwen dat zich een nieuwe basis zal vormen waarvan uit je zielenplan in werking kunt stellen. Rustig blijven ademhalen. Ja, nobruya. Overgave en vertrouwen, go with the flow, is dus het beste advies. En dat kan een hele uitdaging zijn als je leven onderuit gaat. Hou moed. Je begeleidt jezelf vanuit dat hogere zielenniveau. Dat is dat overzicht wat je als mens in deze fase kwijt bent. Je bent niet de enige expressie van je zielenlicht. More dit. Jouw licht is onderdeel van het licht van de bron. Wat we ook wel een... Het is met de God, maar of het de God dat je breken moet tegen, maar weet je dat God doet lijkt toch? Jehovah. Nee, lijkt. Ik kan karen, maar ik denk dat ik abra Jehovah. Je ziel... Wat man moest komen bellen op me of kon tegen me wat nonsens. Want ik weet dat de one to say ark of koko tegen me dat zei me wacht toen. Hoe kan je dat? Zo, even kijken. Je denkt nu misschien dat als dat je als ziel maar een klein sprankje licht bent. No. Vergeleken met de enorme bron die alles bevat, maar het tegendeel is waar. Het nauwelijks te bevatten, zo groot en omvangrijk
als dat van je zielen ligt is dat. Want dat kan op 10 toren en op 10 toren, want je komt jezelf. Weet je hoe belangrijk het is voor het regel je zand voor zich. En je hebt soms maar zo'n regel, zo'n massa niet.

Mate gom in, dana wan problem. Le da bena abwan wan sma fano do sama luku in, de zie luku ala sma trasani da wan sma luku yu. Das me konforter yu sa yu mus danga yu sela. Wana so abena asan konta. Hmm? Love me. Mahot. Of Godoro nanga na pistori dit het is nauwelijks te bevatten, zo groot en omvangrijk als dat je zielig is. Want je ziet dat die eigenlijk, je hebt zoveel sani zijn man, shanga ay mafiri de en a roket aan Godoro, je lichaam draait door. Dan ik vond het dat je de wereld draait door. Net zo je toe sani, ta roka initi, want of this stop, ik ba opoyai. Op het moment dat je als ziel beslist een menselijke ervaring op te doen op de aarde, blijft het grootste deel van je zielenlicht aan de andere kant van de sluier. Je gebruikt maar een klein deel van je zielenlicht om zichzelf hierin te beleven en te ontwikkelen. Omdat je goddelijke licht een ervaring is, een ervaring te laten opdoen. Sterker nog, dat deeltje licht dat je naar de aarde laat gaan, split zich ook nog eens in verschillende delen. Hoe werkt dat? Stel je eens voor dat je een lichtstraal door een prisma laat gaan. Dan zie je het licht onder een bepaalde buiging als regenboog naar buiten komt. De lichtstraal heeft zich voordeel in een regenboog bestaande uit verschillende kleuren. Deze man zei, hoorde bezig naar een pistorie die sap me. En weet je, ik ben de instraat naar laatst, weet je. Dat je loko go naar loko. En dan vond ik het zo mooi dat, of je ziet, als een napvis boom voor ons, maar ik sta met een paar mensen, ik kijk ernaar. En dan kon je dat, hé, en dan alles maar, hé, loko, want dan weet je wat mooi regenboog komt tevoorschijn. Echt met mooie kleuren zo in elkaar. Maar je praat met mensen, is dat meer Lucas aan die, maar ik snap dat is maar langer zo'n napoen, no beetje. Tenminste, schrijft dat, kijk, dat is wel mooi liggen. Dan ook een vestig ding, dus je ziet dat die. Zo lees je, hoe alle kant de, hoe kan ik nap zeggen, als je, en hoe dat wordt wansen, maar je hebt een trafasie van je city, voor komitas aan die, en zowel me ook, je hebt een trafasie, zo kan je me niet denken, als je dat schrijft. Dus je ziet een verandering, volgens mij. Dus je bent niet de ander, je naar je. En dan probeer voor de wantrouwen toe. Dat is Revi. Want eigenlijk, in die Libië of je probeert voor de wantrouwen, dat alle sans dat je doet, net zoals je onder me. Kotaki, ik zet iets Revi, ik zet iets Revi, ik ga bij alle sani man, vanaf kooi te komen, ik bij alle sani. Dat energie troon. Gerda. In Berika, alle sans dat je doet naar Gerda, je ziet in Berika, je hebt geconfronteerd. Kan je dat je echt niet naar Diana? Dus dan ben ik een plek Gerda met bijna 10 jaar. Je komt verantwoord, toen is Revi vaak aan dat je bekend is Gerda. Zeg Gerda dan aan je op inkomen. Nee, maar dat zijn dingen. Zijn enkele keer zien gewoon en vooral omdat Uno niet staat erbij stil. Dan lijkt zo bijvoorbeeld van, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld van, je ziet dat je niet zo, je play heel veel belang in de one trust, maar alles aan zijn anders. Doe in a body in a trust, maar denk in a trust, maar vier en vooral Uno de meneer Karning. Maar in elk geval, tang de Yusrevi, want enkele te Uno de Yusrevi, dat je op one trust verantwoord toen aan Yusrevi. Nooit hier de meetak ai en ai dan dat de man sabi dat na ai ai gomorovu en ai in zee snap je aan u one day des in berikan dat die you know you should have kan jarusu tapi self you know sabi no dat want tak ru jarusu kan koma de bi akri pak moto da bena yo den kasma potsan di lukas me na speakri de lichtstraal heeft zich verdeeld in regenboog bestaande uit verschillende kleuren licht. Zo gaat het ook als een straaltje van je zielenlicht de transitie maakt om door de sluier te gaan. Een straal van je zielenlicht split zich in verschillende stukjes licht. In verschillende kleuren zou je kunnen zeggen, jij, de mens die hier nu dit
jij de mens die nu bijvoorbeeld is doen in Arke, ik die het zelf doe. Het is dus maar één stukje van de oorspronkelijke lichtstraal van je zielenlicht. Ja, hetzelfde geldt ook voor mij. Die is nou een tien sprankje voor een zielenlicht zou dat doen. Want ze meer voor mijn zielenlicht, een helder man. Want mijn roken heeft dat geen, jawel, een helder. Dat eigenlijk, weet je wel, als je zo bezig bent met jezelf, hoef je niks te doen. Is kies reverb voor verplaatsing en breathing. Want zo lazy of you not stop yourself, libies mij lay you om de tuin. Vooral wanneer het om gevoel gaat. Door je vier dat, toch a knap dat we draai you en manipuleer you. Nee, dat waarom aplet je toe. Want dat daar manipuleer je naar de beest. Dat één kan denken dat hij niet nog zou zijn van me kan manipuleren vrij. Ja. Ik bereken jou zo wat je denkt. Ik zou zelf mee, dat zou zelf. Want ze blijven je manipuleren. En het blijft, en het blijft, en het blijft maar doorgaan. Weet je, het blijft maar doorgaan. Maar goed. Zo je ziet dat in de familie taki is bijna alles aan je zit te luisteren of je doet. En dan een team PC je doet nog maar voor een beetje light Sunday om je heen. De andere deeltjes licht die op deze manier gevormd worden, geven tegelijkertijd met jou ergens expressie aan hun unieke licht. Toch? En voor het geval je nu denkt, hé, hey, dan kan ik die andere deeltjes van mezelf dus tegenkomen. Ja. In theorie kan dat. In de praktijk zal dat niet gebeuren. Want dat werkt alleen maar heel verwarrend. Dus op dat hogere zielenniveau zorg je dat dit niet gebeurt. Is je want zeker klaar na wan zichtbaar in afweer je idee naar a tracé. Weet je, we gaan even over naar een muziek. En na bakana muziek, dan ben ik. Weer bij jullie terug en ons abit hier naar Higo beurt. Higo! Ja, hallo. Momentje hoor. Ja, wie?

En natuurlijk doet meneer Jacob de groeten. Ik neem zo met in contact met u. En die ene meneer Cairo doet ook de groeten. Hij weet wel wie ik bedoel.

ja wel grand tani goeie maak. Maar wakker man, ik ben al helemaal wakker. Goed mijn lieve mensen, die de lobby van Sande afgestemd is naar jouw koki. Sande voor Artifolisi in de Wiki op de maandag. Dinsdag heb je Monique, maandag heb je Urmi en Emily. Dinsdag heb je dan een Monique. Heb je Urmi weer op een vrijdag en Tamara. Maar natuurlijk Tamara Wijngaard, van bekende VJ, dat ik kondre. Via in Draaikunst. Hele goede VJ, Tamara Wijngaard. Dus Tamara kan je hier wel horen, maar in een tijdje kan Tamara is weer ergens anders stappen aan het bodem. Dit is Tamara waar je ook bent, zo lobby en blijf je goede werk doen. En geniet veel, want je werkt hard. Voorzit in Egi Sanko. Maar je doet het en het loopt heel goed. Natuurlijk, en Tamara is er op de vrijdagen. En ik ben het zo af en toe weer op de zaterdagen om de ene week. Want Rassane heeft doet dat. Goed, mijn lieve mensen, en natuurlijk zijn we er nog tot 11 uur ook te beluisteren. Dit is zo naar voormorgen. Ongeveer zo'n 18 minuten op IT tapu na frequentie voor Salto. En dan natuurlijk Gide Lobiwang zo'n Guidoro naar Emily. Terug in je kracht, ik kan dat jongen, ja, ik dans heel weekend, ik vier zo brokken, kan ik dans, ik dans aan een verkeerde energie. Woi, nou zo kan ik niet om zijn energie weg. Dan natuurlijk, dat is door Arke Emily de Jange, is schreef in Weetje Plado, schreef op dat, weet je, nu dit jaar zo weet ik over asiel, broken, eigenlijk weet ik over inhoudelijke en uitvoerende. Snap je? En je weet dat zo'n sani, tegen zo'n in een man voering uit in een fysieke vorm. Maar trassan die wel, en daarom kun je dat te weten dat dit alles aan praat in deel. Maar voor rond op PC is af een van de stukjes licht, die uit de ene zielestraal vorm aanneemt, is je hoger zelf. Ja toch, want zo lees ik dit op frequentie, serieus. Dat ben ik nog maar begrepen, PUD, en daarom zijn dit soort dingen bijna soms. Ja, men praat niet erover, maar nee, want ik kan maar erover zijn, maar ik ga ervan dat altijd anders bij Tronsapi en zo lees je, we zijn allemaal weer wakker. Maar nooit dat we activeren ons reefje, toch een week ons reefje, want daar gaat het om. Vele van ons die ai op je wakker je takkie, maar je is ribete. Snap je, omdat in wiki de knop moest draaien, wiki via haar bewustzijn, via Komoro, kring. Via sap dat eet, en alles maar er want je hebt zoals maar dit op alleen. Maar je hebt sommige mensen die zich nog steeds afvragen, maar weet je maar hoe, weet je. En daarom is het belangrijk om te gaan lezen. Kun je bijvoorbeeld samen dat denoteren, ga zelf kijken. Minas, Samechi en Samet vinden dat hij die zich kan checken, want het is belangrijk voor ons allen. Maar niet dat je het zo moet overnemen. No. Daarom ik minus doen, ja. Ja, toch? Zo. So, dus eigenlijk dat, yes, die Yusrif is dat eigenlijk. Want de PC zijn eigenlijk uit asielstraal, want in berekenen, in het heeft zo. Nou, om mijn kant, Rico Alibisma na zo, maar daarom ik heb bom voor onderzoek jezelf als mens. Go onderzoek zo maar je. Niet wie ik ben. Mina Urmi B. Dat moet ik ba. Dus no weer hier aan mij. Go look zo maar naar je. Dat is sweetie talk, want dat ik op zo maar naar je. Weet je hoe blij je bent die ik op zelf moro? Hij is nou een jongens, maar je sabi niet liever, maar een voordeel voor een jongens, maar ze leert sabi niet zelf. Hij is niet meer moro uit aan mij, hand in hand. Jangen. Snap je? En daarom is het belangrijk. Ga jezelf opzoeken. Nog een zoek me op. Goed dat ik heb me. Want mijn loba pistool dat. Goed zo. En natuurlijk, deze houdt over zich. Je is een hoger zelf voor jou. Na één eeuw over zich op alle levens. Heeft ook weet over eerdere levens.
en vorm dus de schakel tussen je ziel en je diverse stukjes zielenleeg. Want Allah is, dus reciteer, tegen door is als een mooi, maar dat natuurlijk niet voor jezelf. Dat enkele dat je ziet van je mind, ik weet een soort golfvorm. Ik tek alle soort vormen aan, de akontika juiste vorm aan, want dat want ik idee dat papa zit toch naar jou in de. En dat tactica vorm aan je gewenste vorm zijn die in je mind, want dat is maar expressing dat die in je mind, weet je wel, dat je lukupe ik kan voegen toe, kan de in kim pieces aan je vooruit in het dagelijks leven, om kim denk ik, dat ik dat me kan doen dat je toe, hey, dat me kan doen dat je toe, snap je, dus het gaat allemaal om jou. En ik ga om mantrawa. Allereerst zijn ze allemaal op hetzelfde moment gevormd. Dus dat want ik wat is gevormd op hetzelfde moment. De andere stukjes zielenlicht die vanuit dezelfde straal zijn ontstaan, hebben drie overeenkomsten. En nog erbij drie overeenkomstige eigenschappen. Allereerst zijn ze allemaal op hetzelfde moment gevormd. Yes, ik bereken, dat is... A one tori chara tratori, a one tori chadri tori. We know that the kaba. This yes, she that a one tori, a den dri tori, the enkelijke, the ontstaat op hetzelfde moment, a kiss forming. En hetzelfde gaat ook in het innerlijke bij jou. Twada dora sada in se. Die oorspronkelijke lichtstraal van je zielenlicht ging immers op in één. En hetzelfde moment door de sluier heen. Je ziet dat hij eigenlijk naar aan de wei kooi niet, maar daarom ik hem dit op balans toch. Want of je nou dit op balans, toen ze voor zijn, zoals mijn man, Mikado, mede voeroe, Mikado, wai. Snap je? Rustig, want je tekst zijn je mancha. Je noemt tekst zijn je mancha. En zo is weer abinus systeem, wel onnodig zijn. Echt, wel onnodig zijn in je systeem. En doordat de onnodig zijn in je systeem, je belet dat bewoon stik precies. Dus bijna ja, zoals mannen zou ik aan dat goede steampot. Mannen, dona wat er. En dat heb je zoveel mensen. Ja, zoals mannen, wat dus wat ik aan ons zang emit, je na fa je gona na sa emit. Om, dat is oor suma na je. Dus kortom, betekent dit dat al jouw expressies van je zielenlicht ook op hetzelfde moment geboren zijn? Ja, meestal wel wordt er gezegd, maar niet per se. Tijd bestaat immers niet echt. Jere tijd bestaat immers niet echt. Dus als het voor jouw ziel beter is dat een bepaalde stukje in een andere tijd terechtkomt, dan wordt dat geregeld. Ja, toch, je verplaatst dat stukje dat hij toch wel naar je controle neemt, Sabi. Dat me gado, ay boy, a pistori di chogo is abi bijna voor jaar geleden bij Wankang, her, maar me bereken, je weet toch, dit is eigenlijk na jegi vorm na las aan het zeggen doen. Maar im sabi, je voor mama me gado, wie nou man, wil je zei open zo, dat ik gado open die, zo de jompe de ino takke in de grand tani, de jompe da straat, ik bade, koi de da gai telefoon, ay, en ik zal dus maar dat nog op die oude man te heeft, zei er, boy, of iets is officie, man, die is refabrieker, boy, als maar dit, we kan gewoon van je klap. Nu zag ik iets van Steve, van mijn man, kompje, van kompje, dat ik zo'n van Fouji. Oh, het gaat gewoon boemper naast van mij, dat is absoluut van voor even de lange, dat maar, snap je? Dus alle dit soort

Indici waarover ik het heb zijn heel dicht bij ons allemaal. Weet je? Alle desandis die dicht bij u. Alla, deze activity go onderzoek zomaar naar u. Echt, go onderzoek en tico onderzoek zomaar. Dat tico sabi zelf. Dat je ziet dat bijna heb je niemand nodig. Ya kuans ma fanu da wan segi ya krakti awan se wiki man se enkel ka wan se koini firi awan se sori dat no go dape problem dape wis de fesi den onspana e wenki en so langa ye gi respeki na dati dat wan taki ye gi respeki uktu na yourself man lek so be taki sami be tak net ye chi dati wan tu overeenkomste tori regel city dus als het voor jou ziel beter is dat een bepaald stukje niks aan betak net in een andere tijd terecht komt dan wordt dat geregeld noem ik grap, noem ik spot en dat ben je chi, jij bent niet om mee te grappen in een kon zomaar te grond tapu in een de zomaar toe. Een tweede overeenkomst die alle stukjes zielen licht met elkaar hebben, is dat ze hetzelfde moment hebben dat ze weer door de sluier teruggaan en zich weer tot één zielenstraat zullen bundelen. Is hij? Dan denk ze toch naar ik ja, want ja, biepje, alleen die gwaas kor, bababababab, o zo legi. 5 uur is op allemaal kon terug, alleen die is voor een bakka bakka, prrrr, hier gezin is weer thuis. En hetzelfde gaat ook. Weet je? Verander, als hij nog dit toeval ziet. Daarom ik of je de koe boeit zo leed je actie. Maar ik ga de maat zo maar leed. Dus vaal je bier toe zet die zo. En als hij naar iets zegt, ik moet hen of je listen carefully, you will hear. Deze zorgt dat er regelmatig intern overleg is. Ja. In de rechtszaal van het geweten wordt er voortdurend zitting gehouden, wordt er ook gezegd. Als het echt niet meer werkt voor een van jouw stukjes zielen ligt en deze niet meer verder wil leven, dan zullen ook de andere stukjes terugkeren en zich weer herenigen tot een zielenstraal. Je ziet als een eenheid samenwerken, samenwerken. Maar hoe kan het dan dat we dat steeds zo hebben over dat een normaal vrienden in een huis reizen, dan die snel loopt, die is eigenlijk weer je kunnen omhoeven omdat we de mond verlegen. Voor mijn archiradio nu kritisch, dat mijn archipelen worden, dat ik hoop dat onze abde wordt, dat boel dichtbij omhoeven, dat u dag zelf uit. Kom er kom iemand vorm in iemand te vorm. Voor dat kom aan rasani in plaats dat mi tak dat. Weet je, want enkel door dat toen ons zelf waaien we met gewoon met winden mee. Echt. Toen ze voor zijn idee. Voor bijvoorbeeld zijn mee, zijn wie, zijn weet je, zijn weer doek, zijn enkelijk. Het brengt ons verder van huis en onze onderman poort er niks aan. Om leren nou voor denken, weet je, om denken nou positief. Daarom ik blijf zeggen, het weer abo mijn telefoon, want ik was onder boek om beren tegen mij dat hij. Oh, nou moet ik zien, dat wang. Mijn actie, dat kan dat hij. Voor je open je moet dat kan dat voor woord en trafas in mijn waaieren. Mijn waaieren dat in om tak onder dat wang, van je denken dat ook aan ta wang. Weet je, dan denk ik dat we stappen verder kunnen zijn, ook wat betreft je inhoudelijke aladisansang die in jou. Weet je, als er na awang e activera trouwen, awang e activera trouwen, en dan voor allemaal dan denk je positief. Nee, natuurlijk hoef je niet altijd positief te blijven, maar hou het voor jezelf. No praten, want die apwantus ma jongen. Koolba pistool dat jongen, maar desma misschien op een moment dat ik weet je krijgt het alvast een beetje warm, maar je laat het zomaar. We moeten gewoon anders omgaan naar jezelf, zo naar je omgeving. Dat is waarom sommige mensen in de bloei van hun leven plotseling overlijden. Ze gaan akkoord te stoppen met hun leven omdat een van hen niet echt verder wil. Waar je beetje ja of een zorg ik van mij gaat door de warm alles aan die moet zorgen wil leren. Hoewel voorzetting van hun leven wellicht best van waarde was geweest en andere mensen jaren in coma liggen, ze wachten tot alle deeltjes bereid zijn terug te keren tot de zielenstraal. Je ziet, en daarom heb ik je zo smijt, ik noem maar mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen, mijn
In a one gonna light it one cherry kiss. In a de complete one in die really bete ergens anders aan grondtapo. Is dan ga je lekker in een wachtkamer, dan ga je daar zitten wachten. Totdat het trouwens er voor abraka abra zero dus in mijn kang in hier. Maar goed, denk aan Tori, het gaat om jou. De derde overeenkomst is dat alle zielendeeltjes aan dezelfde spirituele levensles werken. Dus je doet meervoudig ervaring op met een levensles. Dat heb je, want dat ben je sablibis, maar toch. En waar het leven voor jou misschien heel lastig is en je maar niet helder krijgt hoe je handig met je levensles omgaat. Want je hebt trouwens een man dat hij eigenlijk is aan dat je wat hier probleem. Terwijl na je les, maar je doet niet naar je les. Niet doen, ten aan je zijn niet klaar, want of je schoen of je niet betrouwen. Dat want dat je ten aan cirkel zijn je reform en ik wat web. Dat je dan kan je in je reform naar uitgang bakken of creëren. Kan een en ander deel van jou in een parallel leven er reuze plezier in hebben, omdat hij zijn mooie stappen zet in het meeste raken van het levensles. Weet je dat hij eigenlijk, zolang je alles aan zijn gebeurt, je denkt positief, je drangen, je schrijft je moren dat je dan niks naar aan de hand. Geen probleem, niets aan de hand. Integendeel, je ontwikkelt je gewoon verder. En het gaat allemaal om jou. Mijn lobby, brother, en sissa. Ik wil een tutorial. Het is mijn probleem dat je nog een keer met je. Ik kan kijken om je leven. Ik wil een tutorial. Omdat je bepaalde zand weekend. Dan heb ik een keer gedaan. Ik wil een keer een zand door. Ik wil een keer een zand. Ik wil een keer een zand. Ik wil een keer een zand. En na asiel vast. Ik wil een keer een zand. Of naar positief. Dat wil allemaal een vorm. Een passie. Maar je wil een keer op different. Te fasie dat want dat we bis go uitlijnen bij een balanceer bakken. Snap je? Mijn lieve mensen, dat was het voor vandaag. Dat want dat ik die alle deel op die argument zal afgestemd. Maar we zullen allemaal een sweetie, brokobiki natuurlijk. En Emily is er straks, Monique is er morgen. En natuurlijk maandag, daar ben ik er weer of iemand anders. Maar voor nu, we baren een boonsuite odi en natuurlijk een boonsuite archipriserie morofara. En we tegen toch ik neem alleen maar vreemde CD's vandaag. Mijn hoor wat CD's, ja. Oppo jeje strong elements. En ik denk dat even kijken. Wie Hans Dulver, Leonardo, Tony, Michelle en natuurlijk Nanny. Maar, en laat me zien. Oh, ik zie ook een bekende naam hier. Maar goed, ik zet hem nu. En dan wil je morgen varen. Even kijken. Bam, bam, bam, bam. Mijn groet, ontekwa, mooi, sweetie, wiki. En ondrink genoeg. Bye, bye. Zo, lobby.

0: En volgens mij zit Eddie Veldman hier achter.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Al voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino, dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn...

zoeken. Het proces is heel belangrijk. Want als je het proces niet goed in kaart krijgt, waar kwamen de problemen vandaan en wie heeft daar op welke manier dan ook aandeel in gehad, is de methode, deugd dat op de 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Nee,

zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9, onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band, Jan Kosje,

0: De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurde.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Schatjes, gaat je doet rustig aan. Tranquilo, het is 9 minuten over de klok van 2 en dan ga je steeds afgestemd op Maart Radio via Karim en FM. En daar kunt u ook via televisie of radio of telefoon Maart ontvangen. Weet u dat toch een beetje te lastig, dan gaat u naar www.radiomaart.nl en dan ziet u live staan. Klik op live en je hebt gelijk het station te pakken. Telefoonnummer 020-471-4291, het welbekende nummer van de Radio Maart waarop u mag reageren, staat voor u open, zodra als mevrouw Vaardenburg het sein geeft. Dus alsjeblieft nu niet bellen, mevrouw Vaardenburg geeft het sein wel. Lucia, ik groet je, Fijde, Fijtang.
1: Maar ja.
0: Wat heb je gegeten?
1: Ik heb niks gegeten.
0: Want je zit steeds te kouwen hier.
1: Nee, ik niet. Ik kon niet, ik eet niks.
0: Ik ga de Luca vrouw me vervoeren, toch uit elkaar
1: nee, schat, ik weet dat ik niet mag eten tijdens de
0: uitzending. Oké. Okay. Dan poeren dat is aan vataf. Radi begin poeren is aan vataf.
1: Ja.
0: Alla de beskoot, beskoot, hoe zonder.
1: Luisteraars, met taku odi wispo, def grond taku, met taku odi, en mi wat aksuno, uno vergiet voestor di tori e tatori, met tori, tatori, kantang. Ook die de trapprogramma's zo vinden, programma's leuk, die de programma maken. Ook die Radio Maart, maar in het bijzonder, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, die aan gebouw kan komen. Toevallig van de week zat er een vriendin van mij aan een master met de naam, met tijd die denk, om mijn lotto, om mijn zand, met preek, speciaal die Radio Maart. De tijd aan de sportje lang een maart moet dat die aan mij loopt en was van een kading. De boef niet, maar de boef trouwen toe en mij loopt dan. Vanaf het begin met de naga de aan om een jaar ik ba. Dus mij asap alles maar zo go, zo kom. Met de was aan tali, met de was aan dede, de allemaal aan bijna misabi. Dus vanaf maart begin, 40 jaar geleden, mij bij Arki Fabolde toe, Roy Risti toe. Alle die programma met van wanneer zijn ze toe met pre-poker toe?
2: Botai.
1: Alle die station bij Arke, maar in het bijzonder maar vanaf het begin. Dus alle die pijn, de smart, alles zijn voor maart midden op de hoogte. Dus daarom, mij het tang loop maart. Nu was man ik kon tussen mij langer maart. Omdat ik dat man aan normen, nee, fitie, zo leed, zo fitie. Maar toen dat kwam precies, dat is gewoon bakken het niks op zat.
0: Het is gewoon 5000.
1: Toen had toen maatjes, dus Timmy had een normaal taks op, dan is het over. Want dan meteen je van mij denken, hij denkt niet van ik denk. En zo moet het ook zijn.
0: Ja.
1: En van Sma, de jongen Sani, we horen niet Ati. We horen als van nee Ati, aan het boom.
0: Je bereikt er niets mee, Lisa.
1: En van Sma, de jongen Sani, we vertellen hoe Sani. Ik ben verjaar Satra. Frida, mi akwang nek fumi masra, ala di mi nang ebel.

0: Attack Tante Lucia, my son did it. Met dat ach je lief man. Zo, attack Tante Lucia school te kon net aan de deur. My son did it, 50 jaar. Voor jaar geleden, Alassi en Masra. No, de enigste zoon Alassi. Dus, we zien wakker van Alibi kan de. Dus if you are trouble, we slang een ma, we slang een sa, we slang een suma, we slang een doei. Probeer voor takken en tak zijn dit api, ati die takken uit naar een. Dan is het weer anders. Nu hoor maar kan dan af je, alle jaar, een van jaar mee begon, dat ik ook een boom naar mijn familie, anders maar zo op trouble. Om me, ono hoor vijand, alibi satu, we zien. Na anderhalf jaar geleden, mijn schrijf las mijn boy, en God doosriep, en kies van acute hartstilstand en dit. Dus Alibi Chateau, en ben op 59 jaar, en ben ik prennie voor gewassen, en tas op 60, en vrouw wordt op 50, en zo'n 25, en ben gewoon een heergroep. We zien van Alibi Chateau, en we gaan een wiki naar Dubai, en gewoon een zoon daarbij. Ik ben een klein beetje op 10 meter op mijn jaar. Ik heb een wiki. En deze komt er ook. Maar wiki is een bakker aan dede. Want die bakker moederdag aan dede. Dus alibi zat u luisteraars. Onder met trobi naar elkaar. Dat is braden naar sa. Nechten, neven, mati. Onder met trobi. En onder met trobi om man toe. Of om vrouw. Onder zoet elkaar kiri. En kost elkaar dra. En ook boer, de weet maar een lukunu, dat we regeer dat boeien, we regeer naar kwak, uno dween. Ef aan een go, ama abe vrouw, of wat, u liba man een vrouw aan rust. Ef aan een u echt, een liba vrouw kon tek u. Dus luisteraars, dat na mi eerste zand sa mi wan tek u, uno met trobi na amakandra, alibi satu, tidee jere, als maar net mee jere dat Breveld deed het toe. Mijn best sabi.
1: Borger.
0: Borger Breveld deed het. Net mee jere. Mijn best sabi. Alibi satu luku. Ama be lasse tu futu. No meer lasse anu. Borger deed het. Borger zielen rust en vrede. Dus alibi satu luisteraars. Uno met trobi na makandra. En van zand de. Un tak eerlijk tegen mekaar. No hoi gri makandra. Want je de boef zo lees anders maar. En de hoi gri no dwing. En vriendschap nog de dan weg. Wie ben de boer aan een dame? Alle zeemien aan een bede. Alle prinspen ben gewoon bij pai. Zo weer gewoon bij pai. Dit met pai, bij pai. Maar nooit als man ego in een portemonnee. Mijn Lucas aan go, mijn Lucas aan zo, mijn schoten. Maar men zie dat ik
1: gewoon. Mijn schoten kan tegen gewoon tegen. Nee. Mijn naam niet in de jupai.
0: Mi zie dat als maar de alle jaren was er nam. Dus dan miskoot als maar man, als maar nog op contact moro.
1: Maar voor zich gomoro varen?
0: Ja, misschien.
1: Onversteer ik toch? En we doen dat wel een lispeetje passie.

0: wens mevrouw Vaneburg die weg, krakt die naar Bontoor Gezondheid.
1: Ja, dat tapa gaat weer peertje. En op deze moment peertje morgen. Moet je zakken.
0: Dat is dat wat moet je bij jou. Ja, en op de naam.
1: Maar dat je me kan dat laat bieden hier.
0: Die bouwen dat er is, heb je tak tak tapa laat een peertje. De ene bakken vrouw deed.
1: De ene tapa gaat laat aan.
0: Ja, in elk geval dus aan kracht hier naar een boom voor gezondheid. Hé, dat was goed. Stinter, stinter.
1: Ano ja.
0: Suma.
1: Ano ja.
0: Potent tapa vloer,
1: jos. Ano ja.
0: Potenta Pablo, metero te tengo
1: dance. Suma, ano ya na perona.
0: Pero sora boy.

0: allerbeste mevrouw Van den Burg. God rijkste zegen.
1: Mag ik nog zo brutaal zijn? Hoe jong ben je geworden? 79.
0: Hey Joko.
2: Hey jong, ja. Jongen, hey jong.
3: Zeker weten.
0: Hey Joko, 76.
3: 66. Je ziet dat aan de kant.
0: Klaar je tap tak.
3: Nou, waar rimpelen, Abi?
0: Dan ben je bent onder dat pit. Dan ben je bent onder. Ik ben
4: maar
0: dat is
4: een Maar luisteraars, ja, we komen over een programma.
1: Ik zou net reageren op jouw ding. Mevrouw Lisa, ik heb nog niet gegroeid met haar dit jaar.
4: Nee, wacht er zo meteen.
1: Ik heb voor jou gekocht
4: om te
1: zijn money werk.
4: Ja.
1: Ik ben kan boren, maar de trust me met een bike ding. Dan boren om tien bakje geven me in een kan
4: boren.
1: Maar
4: ik kan boren hier 3 kilo, dan ben boren die mannen erin toe. En je loopt niet echt niet van je takje. Mijn meeste vrouw, en dat er is op 100. En dat er ook. Want, bedoel je, die vrouw die zei, wat ga jij er, hè?
0: Oh,
4: ja, vrouw, en dat is vrouw van club, nee, vrouw. Ik zie gewoon dat, hè. Ik denk je direct, hallo. Je kon, ja, man, je kon klessen, de vrouw, want allemaal aan af me.
0: Oh, pero le anu, je anu furu.
1: Ja, mijn anu furu, ik heb daarvoor naar met mijn haar, ik kon eraf en toe. Want hij loert mevrouw, die anu moest kon eraf en toe.
0: Nou, mijn wat ding.
1: En als je het aanpijt, hè.
0: Nee, mijn wat ding, mijn metang wat dame, Annie. Dus mijn probeer tegen Annie.
4: Ik hoop dat hij zo gelukkig gaat, Annie. En dat Annie ook lief die. Ik wens je al het beste. Annie, hij is een lieve man, dus je moet ook lief voor hem zijn. Als je hem beetje goed behandelt, gaat hij ook goed voor je zijn. Want Harry appam begin voor, maar appam ti ati. Harry nou een boemang. En we snap dat Harry nou een boemang, want september mannen zijn goede mannen. Mijn man is ook september.
3: Hij is nog macht. Is haar vrouw die zag geluk? Haar vrouw is haar geluk.
0: Je hebt een goed bij jou, je hebt een perro, je hebt een takkoord wat op kade nummer.
4: Een
0: perro, die kan gewoon niet. Toch
1: kan dat niet, hoor. Goedemiddag, dames en heren. Ik wens jullie een goede luisterplezier. En wij gaan onze best doen om een prettige middag met jullie te maken. En ik hoop dat jullie goed reageren erop. En zo zal lobby met wie je nu. Ik hoop dat jullie zo hoort met de Peru, die lobby.
0: Zo, so, bradanga sa, mina hari. Met taku alamala odi. Met bar edi odi. Met bar safety odi. Dat de mensen met snappen taki, dape toos, napo, dape na kenker, wegi, afentu, wegi, tor. Met baru alamala odi. Met tak mevrouw Annie odi. En de chinfe ook to met tak de odi. Trans mino sabden, met bar de alamala odi. En ik hoop dat u elke programma, want dat programma is kachoa mooi, fatu aka leuk.
4: Ja.
0: Mokar want u nummer juno, de nummer sa mokari, voor sa programma Big Act. Dat na po kan start wan pti money di de programma makers.
3: Zulik me.
0: Maar, Lisa, Lisa.
3: Oh, Timmy.
0: Na uno, wij kade nummer zo is, tenminste de Arki Radio de mannen, kade nummer.
4: De bus tordi tore tatori
3: tori inom loko tawa inom loko tawa jullie doen het goed.
4: Norman heeft zelf gezegd verleden Harry, ik eta keer Arti Norman taki a programma voor nu na eerste programma se etwe de na programma we kar ofra oso we accidents maf doner a pro atak en daarom a programma voor ne halde meeste money op.
5: Mooi toch? Dat, norma, dat zei ik, tijd er was aan het doen in omloop het rasman.
4: Norma betekent toch dat poepprogramma
0: nee, omdat om dat toe de bezig
5: ja, maar begrijp je, Harry. Ja. Begrijp je.
0: Maar dat moet zeggen dat we libatoris, dat we gewoon op de rekenen, dat we ook als tortmapjes aan de programmamakers. En dan maar naar LL NL 48 Rabo. En dan nummer naar 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 de naam van Stichting MCC Mart. Mijn kadernummer zo rustig, omdat mis heb dat kunnen walos mij klagen dat we kadernummer, toen zo snel en dus man had geen script en zijn zo snel. Dus dat ben ik met doe allemaal rustig, dat allemaal kan teken pen en kan teken ten dat script rustig. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. Daar heb je 3-0. De baka den 3-0. De pot 6. 0. 3. 7. 8. 8. 0. Ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Dus die jij kapot, ik kapot, twee poli kapot. Maar nummer zijn elkaar nodig. Je kan kapot 10 kolen of 15 kolen. Je moet pot 50 kolen. Die moest poten dat na fu ubaya gebouw. Gide pitani funu seika baka unu. Dat de awan principe. Dat de awan principe ghost don't chillen na de strefi. Den abgonin principe smaka e yagi den tak de meki bari na de santore kaka. Gebouw samat eskuf pot giden. En dan nekene nummer fa gebouw na. NL 04 Rabo. En nummer na 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6 ten naam van Stichting MCC Maart. Maar per pot kenmerk if you want make the mass of you want lof unu unu mag die money zomaar weg via uw rekening. Want die na de soort weer de man. De kamer, de stort aan money tapu en tori e chatori. De pot bakas development tori e chatori. Development, de pot gebouw. De usab dat aan money is na fa gebouw. Maar je moet pot 50 euro. A money aan of unu. A money naf de gram chinfunu na de chinfunu se ka bakasa. O tanja na Nederlands aan ogwe. Dat de awan presi de kase de pchingo want ala so sano de rapef duara ano dansi uwan huiswerk o de verkadering ka yorup de madu verkadering wotakang ausrefi dus akobou naf ala sani multicultureel akobou maar onderhoa ma kusukuf ersfu bayama dus kupot wan pchimoni Pina gado sarunu, uko doro, da ko bay akobou. To bayeng, da ode seke dat de gram chin funu nga de chin seka baka. Do hore bung, na le fa, suri, well, suri fasan de aspe a museum de. Ama se dra museum na sukra. Na sukra tok? Ano fe se sukra de? Na fe se sukra de dra sara pe tapar marga.
4: Solta? Nee. Meneer, van meneer Bakka, meneer, van meneer Bakka.
6: John Leland.
4: Nee, aan de zoeken.
0: En aan je zoon is er man.
4: Nee, want meneer, uit Coroni.
0: Coroni? Nee. Nee, maar dat vind je zoeken aan je zoon is er man. Volgens mij.
4: Je bedoelt Suriname?
0: Nee, ja.
6: Dat
0: was
4: Suriname.
6: Dan
0: dat zoeken aan je draaien.
4: Ja, maar wat drama is draaien?
0: Laat zo'n voor sukra is draaien en sukra is draaien.
4: Oké.
0: Dus dat met Samiwa.
4: Kan
0: deze manier ook zo dadelijk zijn? Kan de Samiwa leg uit. Leg van mij dat je Luca gebouw. Dat zo Uno toe bij Wan gebouw. U moest Luca gebouw toe. Dat u kan doen in een man. U nog wacht dit aan mijn brokken dagrong. dat we komen begin lo lo lo taxa opsa. Alles aan zie, misschien zijn

0: na fan to fora lugu sukrano wa masa metak e kenak na wa no mati mi ma asi iskudu da fu ako bau da metak okay da me kama dua ma wa e fa ma be den nama kala ma be bor ko melanga da goro da pe junu ma do data de da pe dudu san inama da blef dat lefan dus dat me bodo ko bai wa ko bau ek me ku ondro amang ko no lip de stan su ma
1: e kala na su on Suriname. Mais nous avons fait nous, après trois années, mais faut savoir en Suriname. Mais d'ici à Kabou, d'ici à Biwang, à Kabou, d'ici d'après mi dubitro, dimetro, d'après mi hor mi feja, dat ben je 50 jaar geleden, 51 jaar geleden.
0: Ja,
1: dan hoor mi feja. Aten dat die temus sandrigi gasodro, dat trapu dan een trapu steil.
0: Ja, ja.
1: Vind een boeie teumer van hier, wie de benieuwd heeft de pot leef.
0: Ik heb een potwallet.
2: Ja, alleen.
0: Dat naar Jere Mijere.
2: Ik heb nog iemand gesproken die zegt: dit is alleen.
0: Maar Mijere, hij doet zijn best voor Apanti, voor Andro Apanti, Charapanti, Muaka. Dus het is goed. Dus ik voel een tweede panti, de organiseert Trasan Dape. Want Dape is nog maar Gomorra. Maar dat nou een museum.
1: Ja, ja.
2: Met kwakko komt er een museum.
1: En volgens mij niet, dat is niet dat we morgen toe, hè? Want voor zich bij Kajura gebouw.
0: Ja, maar nooit maar wat museum daar loopt ook toe voor Blakaman. Dat nou wat meneer Esaias het draait.
1: Dat niet bij wat, aan meneer dat mee bedoel.
2: Esa.
1: Esaias.
0: Michel Esaias van.
2: Ja, Michel.
0: Michel.
1: Michel, ja.
2: Wat Michel dat nou, ja. Een young boy.
1: Ja. Ik
0: heb draait als aan dat betaal.
1: Sukra draait
2: toe. Sukra draait groot.
0: Sukra naar direct. Sukra naar direct. Party. Dus de mij jurt bepaalde zijn naam aan zijn
1: meer. Oké, maar dat
0: wist ik niet. Dat meer, maar dat is niet. Oké, oké. Om een jaar in
2: mijn vrouw. Vrouw.
0: Okay. Ja. Dus de, if they doe dat boe, dan met dat ook. Doe dat boe.
1: Ik was
0: mij
1: de boe, ik moest wat deren toe.
0: Ja, daarom.
1: Daarom.
0: Anders, if aan de bedden dat peda op kado, belas apantis ook toe.
2: Maar zo zijn we.
0: Ik
2: ben basai wan taki. Ja, samen wan taki, maar actie Lucia maar ook kasi.
0: Ja.
2: Voor toch mi condoleren van Biggie Mang in de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja, natuurlijk.
2: En meneer Borge Breveld is gisteravond van ons heen gegaan. We kennen hem allemaal van One People natuurlijk. En vele goede dingen die hij in Suriname heeft gedaan. We condoleren de familie en wensen heel veel sterkte. En speciaal voor hem heb ik een liedje van Broek Benton uitgekozen. Going home in his name. Mm-hmm. En een bijzonder condoleer ik ook mevrouw Beljot, die met zijn broer getrouwd was. En de rest van de familie uiteraard. Going home in the name, in his name. Van Brooke Benton.
3: Friends talk about me. But really, I don't really care, 'cause I'm gonna own his name.

0: Yes, I'm going home in his name. En, ja, maar ik ga een vragenrondje nou even maken, dan komt de rest. Ja, uiteraard elkaar. Ik vraag eerst aan Lucia. Lucia, wat betekent de burger voor jou? Naast One People heb je hem ook voor andere dingen gekend, televisie?
1: Nou, ik ken burger toevallig.
0: Ja.
1: Want zijn vrouw is mijn zwager, is zijn zus. Dus ja. Mijn zuster is met John de Jong getrouwd en zijn vrouw was John de Jong.
0: Oh, okay.
1: Dus ik ken burger van hun.
0: Ja, maar die vader heb je ook gekend volgens mij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dominee ja. Breedveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus in elk geval, I Want People heb ik gezien in Suriname.
0: Ik heb hem geloof ik wel 3 keer gezien. Ja.
1: Dus,
0: in de bioscoop.
1: Ja. Een film dat bij de was spannende film.
0: Ik ben kreeg het
1: even. En de acteur zat bij pre in een film dat die toppie.
0: Met nakkie want ik heb mijn kapot toe gehad twee doen.
1: Amma van jongen.
0: Ja, we hebben er allemaal mooie herinneringen.
1: Ja.
0: Behalve Perotti. Hij wil niet zeggen, zeg.
2: Nee, is niet waar. Ik heb
0: je zit zo van me, wat is dat? Dat wil zeggen, je gaat niet zeggen.
2: Ja, maar... Ik kende hem niet persoonlijk.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ik wil ook op One People.
2: Heb ik ook gezien.
0: Ah, laat maar. Het is ook hier op televisie gedaan.
2: Even.
0: Ja, gaat u gaan.
2: De laatste keer dat ik hem gezien heb, ik wist niet dat zijn benen...
1: Ja.
0: Ja, klopt. Hij zat in de rolstoel, hè.
2: Was hij met een programma. Hij was op veldje. Waar is hem aan het interview, maakte ze een video van hem.
0: Mooi.
2: Toen heb ik gedacht, is hij het of is hij het niet?
0: Ja.
2: Ik dacht dat Odi me kon burgeren geven, maar dat was alles, want ik ben niet bevriend.
1: Maar je kan wel praten.
0: Ja, ik heb het niet meegemaakt, maar toen ik in Nederland was, was mijn broer zijn assistent als cameraman. Dus mijn broer, mijn jongere broer heeft hem wel goed gekend. Hij werkt ook voor de STVS, toch?
1: Ja, maar hoe heet dat? Maar hij was een paar uur tijd, niet zo lang geleden, was hij toch ook hier bij Maart?
0: Ja, ik heb dat programma niet gevolgd, maar ik heb het wel gehoord.
1: Ja, hij was ook hier bij Maart, ja.
0: Dan gaan we naar Harry. Maar ik zat Wassan van Manto, die man was een van de grootste zonen van Suriname.
1: Ja.
0: Hij heeft meerdere dingen gedaan, documentaires.
3: Ja,
0: One People. Vertel, midden benieuwd.
3: Dus te bigger look at film. Te bigger look at film.
0: Ja.
3: Te ama oka oso. Ama vrouw te eindak at een...
0: Rubia.
3: An a Rubia man.
0: Dat ben ama vrouw.
3: Welke alfa ama.
0: Oh ja, weet je geen.
3: Ja, oute dat die wat telegram die na atrapu. Da ma olis, da ma tegat kafa imata. Was man ama kasin ek wel een mimma. Fusen na akko.
0: Ja.
3: Da moment te ama ik doro senang. De dama de. Dus dama kamata made de nama in de man.
0: Oh ja?
3: Ja, toch hier.
0: Ik kan me niet zoveel meer van herinneren hoor. Dat is heel lang.
3: Maar waar film? Alleen denk je aan mijn drama.
0: Echt waar?
3: Dus je maakt zo'n 50 lees.
0: Nou, ik grap.
3: Maar Bama was zo, zodat
0: ik heb mooie herinneringen aan
3: Bama. Zodat ik me denk aan mijn potafilm. Zodat mijn dokter kon zien als je me look af film uit hem was en je denkt weer aan Suriname.
0: Maar dat je kreeg, no?
3: Maar kreeg, dat film, dat ik
0: kreeg. Ja. Het gebeurt helaas vaak.
3: Perotti ableti, omdat de steeds is er naam. Wat los maar bij de mannen bejaarden terug dat de borok weer naar Holland. Omdat de mannen maar
1: zo goed zijn. In zijn naam?
3: Ja.
1: Dat kan ik me heugen hoor.
3: Maar leg je uit.
1: Juist is maar bij de naam alleen maar zo.
3: Nee.
1: Jana Holland is
3: bij de naam. Nee. Arki. Op het moment als hij kon zijn dat de man dus naar eindig bouten zo of naar bekend voor was. Het was hard in Suriname. De man ben geliep de man naar de man. Ik de man naar boven de thuis. De man heeft nog een contact op naar de man. Maar hij liep de man op.
0: Oh ja, maar dat is erg.
3: Nou, wat hun is daar niet boy taki. Amanda, Amansan, mijn brin naar bouten. Ze ben kon in dat. Dat boy taki. Abreti. Dat zo man kon. Dat nu amant tak no. Mika taasen lang. Dan ik kan zorgen, mijn mama kan beren, mijn mama. Wat onder Santoki, nou een probleem meer. Die een berisma zo met samen aan mijn kostuum voor berisma.
1: En
3: hoe was het?
1: En de ondersantoki, en de santoki bepaalde berry naar begrafenis. Hé, wat is dat deze aan die? En de santoki bepaalde. En de santoki bepaalde naar begrafenis. Familie dit jaar, dan die vier personen bepaalde. En dan die vier personen bepaalde naar BP bepaalde om in je paard.
3: Arki, santoki begides maar ook doet. Tap aan tap voor steun ding aan begin brief 5 dozen of 3 dozen.
1: Het hangt vanaf 5 wat tegemoetkoming.
3: Ja, aan begin man. Want het was ondraaglijk in op mijn berries.
1: Ik heb mijn lijken dood in Wassen in een lijken huis. Ja. Dus maar ik denk dat ik denk.
3: Omdat hij maar dier voor berries, maar dat is mijn haba money. This man about money, this that's how I do. I mean, the pipeline, forget it, that don't know.
1: No, mommy, no, forget me, ma.
0: Yeah, that's for the instant now, that means up for my grandma and my ma. I be up on phone, so my grandma be there now, and up. En dat was de grootste.
1: Ja, ja, ja, ja, klopt.
0: Op een gegeven moment allemaal long, dan was maar zo'n paar maanden. Dat trabberaars op de Holland, tikke dochter Sofie Redmanstraat, toch? Maar de situatie in de nakonde, en mijn ma be de verpleegster, dus ze had. Dat, daar hebben ze een potje voor ambtenaren of vijfkaren. Contact voor mensen die in het ziekenhuis zijn. Dan minna mis sago, dat ja, mamma, verzekerd, ja, zo. Want ik moet mama vrouw. Amon is zaka zo, je gaat niet deze spijker meer van kunnen kopen.
1: Tijdens boot, dat heb je poer. We hebben
0: spijker, alles aan die contant.
3: Maar dat betekent ook wat op een gegeven moment, wat president Beko, maar ben je
1: soms... Tijdens boot, alle nullen heb je poer.
3: Ja, wat me... Wat tell me om mijn moeder te doen? Dan ben ik het te doen, zo kolo de libeja man. Wat zijn mijn blik later? Naar te kolo. Ja, maar ik kan wel kolo doen.
1: Maar Arkino missa, wezen bedassen, naar de missa bij verzeker wezen. Missa dat ik aan de accident om me naar verzeker, bijna zo hard stilstaan. Zo weinig aan money bij.
2: Ja, verzeker in elkaar beer. Wees maar eens daarna. Maar wacht even, we zeggen over Suriname. Laten we het terugbrengen naar. Nederland.
0: Ja.
2: Hier in Nederland, weet je hoeveel van ons lopen
1: niet
2: die
1: niet
2: verzekerd zijn?
1: Maar daarom haal je het mannen.
0: Maar de Maiberi, ja. Ja, ze zijn de ones in de Maiberi.
3: Ja, nou, maar om eens mama kon naar
2: beneden.
0: Nee, en ik hoef van mij, je gaat 1, 2, 3 of 4.
3: Ja, maar om eens mama kon naar beneden dat.
0: Alas, man.
3: No?
2: Nee.
0: Oh, nee.
2: Nee. Je hebt land in Berio, ja.
3: Alas, man, maar kom.
2: Is dat nou als mijn college zo'n tekst, zo'n vrijwillige college zo'n tekst die ontdommeren kon
1: klaar. En je zegt niet of zo tappen.
0: Maar we stappen ook de meiberi op 1, 2, 3 of 5 berri.
3: Ja, maar we aan een land die berri naar zo'n berg gewoon, dan zeg ik bij wat ik hier graf.
1: Luke, we stappen aan dame.
0: Ja, ik kan bron toe.
3: Zij kan doen?
0: Ik kan bron toe.
1: Nee,
3: mi obron, mi obron, mi dat ebron, wama na pape mi ebron.
1: Hai, hai, want dame etaki. Ik weet een petit daar kom bij gitaar, dat een petit zes absurde begangen. Ik bedoel, jij als moeder, die petit nog actief van Libi. Dat je tata tegen de petit zes absurde doen aan je.
2: Daarvoor, jere Lucia, daarvoor is
1: me. Stom.
2: Lucia, daarvoor is me baar kreeg zo. Woi, mi gato, mi mate de. Den he baar daar. Den heb moni beer als maar. Woi, mi gato, luka, no, tu zet ik me, ja. Maar wie kon je leren kon beren?
0: Hoe verder?
3: Ja, maar dat na nou. Als aan het begin van het in de jaren 90 kom ik nou. Of aan het begin in 2000 kom ik nou. Vroeger was het niet zo. Dus maar ze de voorzien. Dus maar bij het de fonds naar Senat. Dus maar de wist. Dus maar de jagassen. Alles aan de city. Maar ze naar beren. Je kon beren als maar. In afpijn. Ook een proces. Alles aan city. Nou tegenwoordig, wel of voor mij een kondis, if je paar maanden plasteer, maar dat nog de morgen zijn.
1: Ah, verzekeren maatschappij dat gratis.
3: Dat is het, dat is het, dat is het. De maat, de insana, de maat, ik des man, dus ze nemen een loopje met die mensen. De maat, dat is het, des man. De maat, luk hoe de insere,
0: pijn, maar de maat. Kijk, luk hoe, die jaren zijn voor hen op, hè. Zijn twee broers, hè. Want ben je dat in dochter Sofie Redmanstraat?
2: Van de Geisestraat.
0: Ja, was hij, dat was die kistenmaker.
2: Die kistenmaker.
0: Ja, ja. Maar ik ben dat pa deed dat ik die bakka Amerikaan ambassade dat ben
2: naar
0: dochter Sofie Redmanstraat.
1: Ja.
0: Ik was ook allemaal niet dat ben. Niks. Maar ik nog niet mijn man kwalijk. Ik van money deed van die weer naar 60. Om eens mijn man beelden. Dan die kosten voor haar oude etan zijn.
3: Die kosten. Hé Jan, maar afval, even zal het dan money zakken.
0: Ja.
3: Je wenkt eens maar.
0: Dat is wel een beetje gedaan te hebben.
1: Dat is wel een beetje gedaan te hebben.
0: Dat is wel een beetje voor mama.
1: Ja.
3: Natuurlijk, dat is nog voor u.
1: Nee, man,
0: ik bereken toch van mijn niet zeggen.
3: Nu zei je dat ze zo maar hebben.
0: Ik kan wel een bank dat ik me aan
1: het zeggen. Ik moest bij 4000, had er 500. Dat ze een begrafenis ondernemen.
0: Ja, maar dat ben ik papa en moeder.
2: 500, dan ben ik er nog 5 voor u.
1: Ja, dat ben ik broken.
0: Dat is een fado.
1: Ik ben poer, maar dat ben ik poer aan het nullen toch?
0: Het trouwens is een faikara presie toch? Dokter Sofie aan mijn straat bij een nieuw BPF DNA.
1: Van Latijnse nee, Abi.
0: Ja. Holias.
1: Holias
0: Castillo.
1: Ja.
0: En dat wil betekenen, ik kan kosten mee, maar tien en af you. Voor één, maar dan maar
1: een af you.
3: Ja.
0: Dat is de realiteit.
3: Maar met dat betekent wat heeft Jojo aan
0: deze man. Nee, maar dat is.
3: Ik wil gewoon de werk van het allemaal koffer op te vasten.
0: Nee, ik kan gewoon BPF nog gaan.
3: Doe maar.
0: Vai kan ook aan een BP want dit.
1: Maar moet hij hier zijn?
0: Odo.
1: Voor alle begrafenissen van de
0: nieuwe. Maar dat gewoon dat die dingen niet.
3: Maar Odo toe.
1: Harry, eten Piroti, alle begrafenissen ondernemer in Serdam, hennep is de best. Ja. En bakken hennep, want hun staan niet maar de dappen. If you know up money, want ik heb mensen die het hebben gedaan. Mm. In de abmonie, ik kan het ook wel regelen naar je pijp, thuis op thuis. Dat naar meneer Fanny, naar hun staan niet, man.
3: Eetje, ik draai wat pokoe net, voor broek bent het.
1: Ja. Ja.
3: Dat kan mij, ik going home.
1: Ja.
3: Zo te horen, mama, ik
1: ga hier, man.
0: Dat is nou, sabi.
3: Zo te horen,
0: man. Ik ga die discussie niet met je
3: aan.
0: Aman takkie tak pa, ik go. Broek bent het, tak pa, ik go.
3: Is allemaal eens mijn gasten, man. We gaan tapen, we gaan lukken. Nooit meer mijn chassas aan wel lekker, maar pepepepe als of je ze dan.
1: Harry!
3: Ben je daar gewoon in dat geesten weer
1: op? Nee, Harry, tegen
0: ik heb geen probleem van te maken. Alles maar
1: weer. Harry, tegen de. Je na alle nabestaanden voor jou, je ma, je pa, allemaal in met bakken.
3: Weet ik het in de.
1: Daarom is mijn brief in reïncarnatie. Daarom zo is mijn brief in
3: zee. Omdat je in het geestenwereld bent. Je bent in het geestenwereld. Af en toe je kan komen bakken als je niet in je komt bakken. Ja? In de geestenwereld. Nou, dat was wat. Wat los maakt tjiris maar ja grond tapu. De man, je ziet aan de man, de dek is hier, je wat kruis. Dat paar maanden dat ik zie je wel kruis. Je mag zeggen dat ik weer water ja man. Dat ik mij gewoon een pan aan de stand zo. Maar man, ik moet dan naar. Aan de hemel toe.
0: Maar luister nou, Harry. Ik kan discussiëren over een sandwich, hè. We hebben in Suriname ongeveer 5 grote bevolkingsgroepen, toch? Allemaal Edwin op de invasie. En Jan Pane is Edwin op de invasie. En Hinderstan is Edwin op de invasie. En Oesra nou man. Otako afroosteren allemaal. Wij doen het op onze manier.
1: Manier, ja.
0: En als je dat jongen bent, dan hoef je de rotzooi. Niet getreurd, dan was maar...
1: Zo was.
0: De was
3: maar een ja, maar de wou een spekkie met... Omdat
0: ja, toch?
3: Omdat met tegen
0: je kinderen vooral.
1: Met
3: tegen mijn dokter, nog pastoor naar konditori, nog man naar collega. Nog kruis op de tap me kiezen, dat je schroeft thuis en zo. Mijn mati belde zo'n ekonak van spiegelen tabak kiezen.
1: Tjuba?
3: Belli.
1: Belli vrienden dede, dat van belo konak.
3: Belli, en dat kan je maar vragen. Dat tegen Efari dede, me kwam met de kwam spiegelen tabak
1: kiezen. Zomaar Belli, je hoort niet voor de kijk. Belli vrienden van Belli zeefie.
3: Belli, me begin maar even, ik kon spiegelen zari.
1: Je spooken.
3: Maar kon te kiu, dus we hebben te kwam spiegelen kiezen.
1: Me begin was koe.
3: Ataka wat is zeker dat niet dede.
1: Jere, Belli vrienden. Vrede, very friend of Napsi one day the kisses refi. Suma. Belly. Aye. A friend of Napsi
2: one day the kisses refi.
3: That's how Belly goes. Okay, Julie said. But what I eat for what me befriend, the kissing as auntie. Be befriend, the farmer. Now, the mimma, the mimma, the name, question that me the befriend of the sad moro. But begin. Mine gonna want come let me some one day this mother up in the cabin. Mine gonna
0: fall quick it.
1: He gonna want berry.
3: Yeah.
1: You go take off skate. Fire take off skate fast, ma. Fire do.
3: Mimma?
1: Nee.
3: Anyone. That may hold me. I know stop at my head. I'm attack me more for that.
1: May you fast it, Eddie?
3: Nee.
1: Oh.
3: So's my mark, so's my no mark.
1: Nee. Me, personally, we is that mimma, we is na suma, t te asma de me wakap sa met ak rust en vrede of rust sa. Mine pot be anita pa
0: edi. Ja, zoals mij bos alijk.
3: Mi bos mi
1: ma... mag niet.
3: Mi bos mi ma refeseren
1: van mis donja. Egen mag het niet.
3: Ma mis donja.
1: Ine mag bos valijk.
3: Mi ma de 45 jaar ma mis donja.
1: Ja.
3: Mi bos mi ma na edi fos akisit lapu de de ma tak do tapak. Mi bos mi ma
2: refeseren.
3: Is jouw gevoel, is jouw gevoel. En mi bos toenek, toenek. Yes, mi bos na de refeseren toe de ma tapak isi.
0: Na 5-4.
3: Missa, amigie dokter, missa na wa nek.
1: Luisteraars, jullie mogen ook inkomen als
0: jullie willen. We mogen mensen geen regels opleggen, weet je.
3: Mi bos zeg gewoon, na de edi no.
0: If you want, ik heb verdriet op zo'n fase. Ik heb verdriet op zo'n fase. Want in Oshie Moro is jouw laatste.
2: Jij mag het. Nee, maar alleen
1: manier.
2: Vind ik mijn boos was maar aan de dekba. Reden waarvoor? Reden waarvoor?
1: Het kan een boek.
3: Ja, de maakt tak zo met. Maar mis don jij dus?
2: Succes maar voor uit asma. Is dat niet toch dus?
3: Je boos asma tapen maar voor mijn boos in de feest.
0: Ja, feest in de
1: altijd.
2: Een
1: vrouw tegen.
0: Volgens mij brasa lijkt
1: het
0: wel.
1: Je moet hem niet zoenen. Hij tegen mij zoen hem niet.
3: Kijk.
1: Aan mevrouw Sambe doe aan de feest.
3: Je kunt nog een moment die mijn ma dede. Die misschien mijn ma in haar dede kiesje. Dat me no was man om collect me next uit. Next in op tegen me.
0: Nee, dat is uit.
3: Maar dus aan mij wanneer mijn boos mijn ma. Je kunt tegen mij mijn boos. Mijn boos en mijn wan boos en mijn boos. En mijn dede dat mijn pech. Maar mijn boos mijn ma en mijn dwing. Mijn boos mijn ma. Mijn boos aan dokter mijn sa. Mijn boos mijn tante en dokter. Mijn boos de voor zijn kisit tapu.
0: Voor ze gaan naar de telefoon. We hebben twee telefoons. Ik wil nog even het laatste zeggen. Het enige waar ze die beperkingen kunnen opleggen, is als maar dit nou een besmettelijke ziekte.
1: Ja.
0: Dan gaan ze zeggen, je mag boosie, je mag fassie schrijven.
1: Dan is opakkie.
0: We gaan naar de eerste bellen.
3: Daar gaat mijn mami naar, niks in mijn kaas aan zetten.
0: Ja, maar dat...
3: Ja, mijn sap zei voor mami.
0: Dan jugo zieke, dan heb je
3: dan maak ik mijn dere toe, mijn mama dere maak ik mijn dere toe.
1: Welkom in de uitzending. Ik hoor u niet.
0: Ja, komt weer zacht.
4: Ja, hallo.
1: Ja, welkom.
3: Billy.
0: We moeten nog naar de andere bellen. Want daar Jeroen zat het toch.
1: Welkom.
4: Ja, hallo met Joyce. Ik heb even een vraag. Kies mij dat deze ribitenet die Eden moest de naar straat. Die voeten moest de naar straat zien. Die Eden moest de naar straat
0: zien. Nee, dat buurman kan komen.
4: Adede nego nang e futu en berte nang e ede ego en berte.
0: Maar buurman kan komen, toen dat ze ibrari futu.
3: Nee, mevrouw, volgens mij aan de trafasi. Je no poti Eden na doro, ze. Go na doro. Die futu kan go na doro, maar Eden die poti... Omdat je dreef wel lolo zijn je dreef. Ja, je dreef berede, berede zijn.
5: De Samsa wacht die vertel.
3: Hugo, heb je dan wat camera? Wat door de talk fika go tapa balkon. Make if futu de na adoro se. Maar je ede non go na adoro.
0: Wat
3: if je ede go na pa adoro de, je dreef wel lolo berede, berede zijn je dreef.
0: Maar is ook niet verstandig, want de je kisa kouru tapie ede.
3: Maar we zijn warm. Wat zeg
5: jij, Joyce?
3: Maar mevrouw gaat die verder. Mevrouw gaat die verder.
0: Nee, zeg, de vraag. Stel aan jullie.
4: Met Sribina gaan we eten. Gewoon een... De auto neer. Maar gaan we voeten met Sribina gaan dat zien. Want dat is niet gewoon een voeten en berper. Want dat is gewoon een eten en een berper.
3: Ja, maar je moet je eten gewoon adoren. Ze adoren kan je hier.
5: Dan ben ik zeg zo.
3: Ja. Dat is dat. Ik bedoel dat dan. Ik boem. Maar ik voeten
4: gewoon adoren. Deze maat dat je even Sribina zo dat dede... Als je poteert voeten dat wat dat dede ik meteen niet adoren ze. Je moet dat je hoofd aan de kant liggen op je auto rijden.
0: Weer wat bijgeleerd. Hè?
5: Oké.
0: Onthouding.
5: Dank je
0: wel, Ronnie. Bedankt voor het meedoen.
5: Ja.
0: Ja, het is inmiddels 6:06, dus...
5: Zo.
0: Middels op Sotori. Oké, wat je want, Tori, ja. Ja, dat is voor Sotori.
5: Sotori.
0: Drie maat die bidden, hè. Met de man, ik moet toch bellen voor u. Dat de man horen van streden, man. Dank je wel. If you not want to speak to you, gegrepen die zie... Je kiest koud dat veel voor je. Ja, maar niet bij het château voorzitter. 1 gulden was heel veel. Zo gezegd, zo gedaan. De man gaat bij aan toe door je spiekering. De man gaat naar je. Rietveld naar eerste man zal gaan naar je. Dan kun je binnen Rietveld. Maar na gaat spiekeren, na gaat spiekeren. Maar hij zat de man bij weer de big jas voorzitter. Dat jas gaat onder de spiekering.
3: Dat was hij.
0: Dus allemaal dat hier de man gaat goed. Je hebt me nog de man lang. Akel did it not gravy.
3: Yeah, man, look on the molecule one sand
2: at the fall knack.
0: At the fall knack.
3: One gravy, now as massa don't appear na last tourist plan.
0: So bonyo dape.
5: Helemaal.
3: You attack na bonyo dape, ma he's dead up in the view.
2: Hey.
0: Well, that's a better.
5: Hey, was my welcome there.
0: For that, you're the minister.
6: Yeah, molecule one sand at origin HD. Akel did it not
0: have. Yeah, toch? Is about to worry,
6: Ja.
0: Dat is een bekend verhaal.
6: Ja, maar je nou, de business van Fumo, aan de alarm, met een mythori, nog eens maar een belt, dat DC, dat true, dat no true, met een goed, ik heb meegemaakt. Niemand is er meer op 12 jaar. Dan ben ik ook klimaat aangrepen. Dan mijn tante is daar actie. Maar ja, nou, ik ook klimaat bij. Ik heb je kreeg, betaal me kreeg, ja, met z'n maar. Ik zag je hem kreeg, want ik heb een traan van dat tafel kreeg, je moet wat ik niet boy. Harry,
3: nee,
6: morgen, amigo.
3: Nee, ik wil nog assassa maar tegen.
6: Afro
3: bit anta. Ya atant af. Ableti ma yuma arki ma yuma yuma srefi no contact you. Omdat yuma is ja voor drie sayo abilata no de.
2: Nee,
6: we. Maar dat nou om de me kera me lek
0: mata. Ya, no de ma contact
3: you. Imma no contact you. That make me tak me boss me man en fese de. That make me tak me boss e da.
0: Ya,
6: me
0: on to era.
6: Ya, me ne ne.
3: Niemand
0: is maar te gaan lopen dan hier.
3: Ja.
0: Nee, maar even smakje op dat van de karen.
6: Nee, eigenlijk. Overal mutant als je niet helpt. Ja. Dat moet geen tranen op het gaan vallen. Je mag wat ik je wil. Nooit meer, amigo.
0: Is dat de potsopje voor je toch?
5: Dat is wel erg.
0: Dat zorg je ook naar. Met de ringas op je gewoon.
3: Maar is dat een katja probleem toe? We gaan ermee stoppen.
0: Ja,
3: we gaan ermee stoppen.
0: Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: ask, not for a crown. I only ask for some justice, Lord, to restore what's right from wrong. Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord?
1: Lucia en haar Perot, jullie hadden een discussie over zijn leeftijd. Burger Breveld is 82 jaar geworden.
2: Wie? Hoeveel bakken?
1: Ja, if you want. 82 jaar is geworden.
3: Ja.
1: Dus je hebt het goed.
3: Ja.
1: Nou, dan gaan we weer aan tafel.
3: Ja. Luisteraars, in Den Haag, tweede uur. Het is Harry Okade nummer Baka.
2: De naam van Stichting MCC Maart. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. De pot 3-0. De bakken 3-0. De pot 6-0-3-7-8-8-0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Het nummer van elkaar nu. Dan ben je nog aan pot 20, of 10, of 15, of 25. Je pot 50.
1: Nee, banko.
2: Banko of 50, ik pot die.
1: Je taxen is zo lang, dan moet ik corrigeren.
2: Oké, dan.
1: En dan heb je nog een banko. Yes.
2: Banko naar 50 cent.
1: Dat zijn niet echt banko.
4: Aan 50 cent.
2: Banko naar 50 cent.
4: Nee, 50.
2: Banko naar 50 cent.
4: Nee,
2: dan niet.
4: 50.
2: Banko na 50 cent in zijn naam, na 50 vast kolon in zijn naam.
1: Banko na 50, getal 50. Wie is het voor de jaren dat mij tak banko?
2: Ik wil ook de naam zijn naam met dat gewoon banko. Na 50 cent mijn actie.
1: Dat ontdek je tak 50 jaar.

0: you try to make a pile of money. They are both dapper, Tory, HR Tory, developer. They are both back at development, Hobau. They stay a money dollar, the man sabi, that not Tory, HR Tory, but the man see Hobau scrippy, don't attack a money, not a Hobau. But I answer, me hope, who think it boom, who knows I can potty, who potty, what I don't give me a potting, I don't give Lucia, I don't give Norman, I don't give Perotti, I don't give HN, we potegi una kuma linga. In geval, de wang go chillen of ze willen gaan dansen, dat dappe dansen die daarin gaan go. Ze kunnen ook hun huiswerk gaan maken, want ook is huiswerk begeleiden. Dus er is van alles te doen naar multiculturele gebouw, want abifu. We kan doen alles aan dat we naar de pitani voor u. Dus dan afloos den gastraat die met is mijn baden. Dat jullie praten te hard of gaan jullie hier weg. Dus dat ik als door rustig in het neem dat de massa bi. Ze zitten daar, dappen de de. We gaan van tik de altijd dappen bakken. Dus mijn begur, hoe denk boem, gebruik uw verstaan. Dat wordt zomaar potty.
1: Harry, ja, hoe zo'n geboren vader?
0: Ja.
1: Bij deze hebben we tegen de luisteraars dat vrouw Dino deed. Want ze had iets anders te doen, maar van hieruit weer bare orde.
0: Want een ik bar ook toe, je bar vrouw Dino, ik bar een van vrouw Dino is de bakker.
2: Vrouw.
0: Had die vrouw Dino van?
2: Vrouw Dino.
1: En alle die mannen contact.
0: Van?
1: Carmelita.
0: Hoe bar Carmelita?
1: Is de. Oké, zat er aan bij Bernie.
0: O bar Carmelita. Ja, maar o bar orita pa radio Carmelita we taki ori wanna e tell me that if you are one no besa bi.
1: Ye
0: yo ku. Me tell na da e app me tak in first Lucia was Lucia fiar me tak da hotel Lucia fiar. A tell me ach Lucia fiar.
1: Ja, abe Bernie, abe Bernie.
0: En tak anet ori ook to.
1: Ja.
0: Kunam forget that, kunam forget this.
1: Abe Bernie.
3: Wat ma ana for fun ne adara. I understand it, ma.
2: Dat is mijn taxa letter, Carmelita. Carmelita.
3: Carmelita.
1: Dat is per Harriet.
3: Ja, maar wacht, Carmelita is een beetje gevoelig.
2: Ja. Ik ben een kanarite.
1: Ja.
2: Ik ben een kanarite.
1: Ik heb een koop plantjes, ik heb een kravallos.
2: Maar we gaan even naar Belles, want het staat rood hier zo echt.
1: Welkom in de uitzending.
2: Met een sap, maar
1: als jullie. Welkom in de uitzending.
2: Ja, wacht even, Lucia, rustig, rustig, rustig. Nu wacht je.
1: Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag met Eddy.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Eddy.
4: Ja, iets is me opgevallen, moet je een café zien. Kan je merk op de laatste tijd in Amerika, vooral het stuien de Mississippi en de trafoto, want alle blagapje aangenen ze, maar dus asano, is geen zuivere koffie. Geen zuivere koffie. Abtje mee bloei verliever, alle gaan ik opboen, de maai vindt je bakka scoren of bakka aangenen ze. Dus aangenen ze een Yankee, vooral het zuiden en trapeze Yankee, het valt me op dat de laatste tijd voel blagapje de maai vindt ophangen. Dus in mijn ogen, something wrong. En ook kan het blagapje aangenen ze in Amerika. Want ze aan de pleu. En de school toe, de hof is die rol toe. De school toe voor de departement in Yankee.
1: Maar u hebt het over Amerika, hebt u gehoord? Dat in de maandtijd in Suriname 200 zoveel smapreeks zelfmoord.
2: Oh ja? Zoveel?
1: Ja.
2: Dat minder je raar.
1: In de maandtijd 200 zoveel smapreeks.
4: Dat klopt, ja. De maandtijd ging, ja. De man van Yankee, de man wil lukken, de man bekende zaken, man. De tien Yankee in Amerika, in het zuiden, Mississippi. Het is geen probleem voor mij, geen zuivere koffie.
1: Maar weet u wat het is, meneer?
4: Bijna uitzending verder.
1: Weet u wat het is? Die mensen hebben goede werk, dan gaan die krijgen ze ontslag, dat is maar en de negozen kwijt, de alles aan kwijt, dat naast zijn die, zo maar, die hebben boemboem roken, is hier om eens maar terug ontslag, die is meest ribastraat niet, die is maar last, die is de last, hé, een man die zich minus op zijn moestak overheen.
3: Maar die meneer zei ze net gaat voor schoolkinderen.
1: Ja, jongen.
0: Ja, maar ik ga de
1: schoolkinderen.
0: Maar ik ben in Amerika. Maar ik ben hier.
1: Maar een man die zijn discrimineerd
3: gevallen.
0: Als je ouders niet roken, ja, wat een probleem. Je gaat scoren.
1: Alles moet je zelf betalen.
0: No, look at
1: Asana. Ik zie dat er aan de deur moest bij Alassane. Obama met Charles Obama keer.

0: dat?
1: Ja. Ik was aan het zeggen, if you have one man in Nederland, say, hey, yep, you.
0: Hey!
1: I'm look boom, you're dead now, man.
0: You're dead acting now,
1: man. And the Senas may make one for. Is I said, look up, me goes, Miss Don Denki, look up, the Senas ma. Look away, yep, there, we stand up, so we all yep, the altar. What I yep them. Ma, they do one sign in San, Miss Chino Goya Santa says to the fee. If you send money, give it, it's a time to go buy someone sign, give me. Me send money now. Kota kasa ne cost by for bed. Amane cost ni 100 euro. If mi sen 100 euro gi you pay tak to kolu fast and I have you seeker. 3000 so feel have you offer. Tak des my sen amoro low san des my sen kodi. Asane cost tak to kolu me money up offer. Mano ba di tak to kolu ba want di 500 offer to kolu gi. Daw sen ko gi you. Ta max mi sen up. Sa wo de basic. If me den asen I was passing money gim tak hari lukuno me want so asan buy asan me e go buy amoro buang me go buy engi you and Mr. Beth me buy telephone.
0: Welkom in de.
2: Ja, je mag je zin afmaken.
1: No, telefoon.
0: Welkom in de uitzending. Hallo.
1: Hallo.
3: Anne, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
3: Ja, ik wil gisteren heb ik iets gelezen op YouTube van een Afro-Amerikaanse vrouw.
1: Anne, even. Je hoeft niks uit de krant voor ons te lezen hoor. Dat kan hij maar voor je, maar dat kan hij maar voor. No, lees niks, Juno. Me beg you, no, lees niks uit de krant, Juno. Beg.
2: Nee, het mag wel toch, maar mag niet.
1: No, me ga tak nemen voor gewoon. Dat is door Arkinomos, hij lees, kon je. No, dat zou je lezen.
2: Ik doe het ook dus. Dat je
3: dat vertellen, zou man agressief zijn.
1: Meer agressief, dat gewoon zijn, want dat kan meestal je
0: vertellen.
1: Je leest wel heel programma, je smaak.
0: Ja.
2: Ja, ga je gang, Anne.
3: Ja. Nou, ik zag gisteren een video van een Afro-Amerikaanse vrouw.
0: Ja.
3: Met dingen, een wimpers, helemaal grote borstels. Ze had ook beelden van de zwangere lijf, vol tatoeages, haar benen, haar buik. Maar wat is het? Ze heeft een zoon van 1 jaar, een baby.
2: Hmm.
3: En die heeft zijn hele buik, al een hele grote foto is getatoeëerd op zijn buik.
2: Zo.
3: Ik vraag me af waar die mensen in orde zijn. En dan heeft ze dan, die jongen gebruikt ze eigenlijk als verdienmodel. Want die heeft al een heleboel volgers, hè? 1 miljoen of zo.
2: Oh.
3: Dus ja, en schrik niet, die jongen heeft meer dan 120 sneakers al.
2: Maar dan, kijk, dan gaan meerdere mensen
3: baby,
2: dit doen, hè?
3: Die in de groei is, een kind. Ik snap die mensen
2: dat,
3: niet meer,
2: dat lijkt me ook heel gevaarlijk.
3: Wat zei je?
2: Ik zeg, het lijkt me ook heel gevaarlijk, maar wat je gaat krijgen is dat meer mensen het gaan doen. Want dan denken ze er geld aan te verdienen.
3: Als ik dat dingen doe, ik neem die mensen over, hè?
2: Ja, ja, ik neem het over.
3: Dat is
2: toch
3: niet normaal meer, hoor. Echt.
0: Okay,
3: maar hier mag je niet een kind als verdienmodel inzetten.
2: Nee, nee, nee.
3: Ik weet niet, als het in Amerika mag het misschien nog wel.
2: Ja, maar met die regels van de Facebook en TikTok en al die dingen, jongen. Dat kan alles.
0: Ja.
3: Ja, dat is echt zorgwekkend.
2: Dat is zorgwekkend, ja.
0: Harry.
3: Ja, ook die jongens en benen die ik tatoeage.
0: Ja.
3: Baboem, doei.
2: Oké, dag. Bedankt voor het meedoen.
0: Dat moet dame goed zien. Dat dame tegen me zei, dat tante Eter. De Eter, actie, wie ben je? Dat ik ben zo iemand. Ik ben de peetdochter van tante Lucia. Missa tak Lucia. Als abti ligt in het me. Atak Lucia. Abti vereedet en futu. En bakken en fessi en futu. Zo zo tatuage. Atak me nog herken abti schrift. En van de karmi, mijn best heb
4: ik. Bepaalde vind ik mooi.
1: Mijn zoeken vrouw naar de lot tatuage naar de schrift. Mijn zoeken. Wat lot dat wat dat je hebt boven je mene super je mene lukt
0: dat
1: treffen.
0: Ik was bij Becky Gado. Echt,
2: maar ik vind het ook niet mooi.
0: Ja, maar het is ook vergiftig, hè? Is ook.
2: Ze zeggen het is niet waar.
0: Oh.
1: Wat is niet waar?
0: Nee, dat kan één keer dan vergeten.
4: Waterverf, aan een net voor
2: de. Ja, de voor de man bij de Oost-Indisch Inca.
4: Ja, dat was vroeger.
2: Met op dat meer aan
4: water, water.
2: Maar nu hebben ze andere.
1: Aan de next water als aan nachtgif.
2: Maar in de poeren, dat niet zo.
1: In de poeren, maar wat aan je poeren, maar in de poeren.
0: Maar
1: wat aan de water?
2: In Bromen.
4: Dan
2: ga je lezen.
1: Als aan de Inki.
0: Ja.
1: En dat is gif, ik ga kies kanker van me. Ik ga kies huidkanker van me.
2: Men beweert dat tegenwoordig.
1: tegenwoordig ook voorzien. Maar bij dit rapport is de man best spannend.
0: Maar zo
1: maar nu...
0: weer de heristie.
2: Je hebt tattoo, Harry.
1: Ja, dat heb tattoo.
2: Oh ja, dat heb
0: ja. Maar dat was nog.
1: Nee, maar blijf daar zo toe. Blijf daar zo.
2: Maar hij vrouw niet voor dat.
4: Voor staan we de ogrimaans aan. Ja.
2: Hij vrouw.
1: Nou, dit is naar mijn man en ja, man. Mijn rapport vrouw naar mijn man en ja.
2: Voor staan we de
4: ogrimaans. Maar nu is het niet meer zo.
1: Nee, tegenwoordig allemaal.
0: Nou, alles mee voor dit.
2: Ja, ja. Ik ben tegen CB Nijden. Zoals
0: mij voor dit.
2: Dan ga ik niet doen. Ik ben
1: zelfs je koos refie.
4: Maar dat is niet
2: meer voor het. Tegenwoordig mij door een machine.
0: Harry, je doet een refie.
1: Ja.
0: Wie Jezus Christus.
4: Dat ben je voor zo'n
0: refie.
1: Ja. Je Taiwan toen Nijka wang.
2: Ja.
1: Je broma punt. De apota man na ik dat je doet een
2: refie. Op geen moment in een vierde morgen.
0: Heb je
2: het
0: ook
2: de eerste, ja.
1: Ja, maar ik was maar horen man Jimmy Spama aan. Dat ben je ook een zikzik. Tap linker had met twee mannen naar rechts, maar mijn man doet tap rechts. Mijn man twee mannen naar links.
2: In links, hè?
1: No, mijn man.
2: Bij links.
1: Mijn naar rechts. Mijn duku tap bij linker en mijn duku. Maar mijn man duku naar links, go tap rechts.
2: Daar mag je uit voor hem.
1: Man ook.
2: Ja, zo heeft iedereen wat.
0: Harry, wat de assister ik op prik mijn man tegen. Mijn vrienden zijn niet gevallen. Hoe zou ik me mee baren?
2: Sommige deze de man prik ik wel.
4: Alleen. Toch
1: niet voor tatueren,
4: mijn
1: vrienden,
4: maar
1: toch niet voor tatueren. Maar ik heb mijn tatueren, maar ik heb mijn tatueren, maar ik heb mijn tatueren. Maar ik heb mijn vrienden, maar ik heb
2: mijn tatueren. Ik heb mijn tatueren alleen, ik was toen een jaar of 16, denk ik. Nooit meer.
1: Ik heb mijn tatueren. I'm 21 letters, may God forgive you. I want to go shopping. I'm a tattooer. I'm a tattooer. Nee, mijn ma is aan
2: mijn ma. Ik heb een
1: tv-modens, maar ben je wel. Mijn patak no. Karen, Karen, dat heb ik op hem voor. Mijn pak aan mijn patak, Harry, met dat ja, dat kom. Dan heb ik dat op hem voor. Dat op hem voor, dat oh, je bood go tv.
2: Dat heb je nog niet dan?
1: Met dat kan ik niet, ratje payamoni. Aan mijn bon, ratje payamoni. Dat die mensen gaan trappen, wagro. Dan heb ik mijn patak, mijn patak, mijn sojo, dat heb ik sojo.
2: Is dat nog kortie van bakken?
1: Dat is nog niet.
2: Maar nu kan je het over tattoo, maar de marrons, de man dat bij kerf toch?
0: Ja, maar je ziet het niet.
1: Ja.
0: Maar dat blijft maar in de
1: zin.
2: Ja, maar de marron is bij zin.
4: Maar
2: ze
4: doen het niet meer.
2: Ze doen het niet meer, ze zijn naar de jong op.
1: Ja, in de versie zo
4: het was stam.
2: Ja, dat is
4: allemaal
2: betekenis.
4: Ja,
1: dat was betekenis van me.
2: Maar omdat ik niet meer potent heb een geslachtsdeel, dat vrouw ik wil niet meer.
1: Aan het tattoo hadden mijn tattooeren.
4: De
1: mijn
2: kota man. Ja, nee, nee.
4: Mijn voor
2: fire
4: of
2: zo en zo. Ja, dan? Fire. Adres snel.
4: How school zetten ze niet wonder?
2: Maar bij Luko, bij Jester, de bebroming.
1: Nee.
2: Zo zag het uit.
4: Omdat is mijn kota voor fire.
0: Maar is het dan vrede?
4: School zetten ze mekaar uit de koos.
0: En die daar kunnen fire?
4: Ja, de mijn chippen. Minus zijn positie, man. De mijn chippen.
1: Mijn laatste man boy, mijn bogo.
2: Sandra. Sandra,
4: ja.
1: Casper Plas.
4: Ja,
2: best van mij hier.
1: Mijn bogo, mijn vergeten hier.
2: Maar mijn ga Rotterdam is er.
1: Mijn auto op gona.
0: Ari, abd SD.
1: P.
0: Casper Plas.
1: Satra.
2: Satra.
0: Zonde
2: bij de
1: Rotterdam.
0: Maar
2: zo. Was redelijk goed
0: gehad. Alleen
2: in de baas toer of zo.
1: Nou, mijn go steun de man.
2: Enige man is best dom. Na ambassadeur, die had vaste plek.
1: Ja,
2: vaste tent.
1: Nou, heb de Igia
4: of man dat niet wakker.
2: Panka.
0: Panka.
1: Heb de Igia once and me go out there go stay.
2: Ja,
1: no? Ah, altijd me go stay me by once and then go to the man. Me by.
4: September make an stove make if an embaka
0: pepper pot.
4: Na kasi ko mus make. Ano kam make na nga siu de so tro.
2: Da pai pefe na kasi ko.
0: It was
2: by the Indian.
0: They
2: can get said. What if you from
1: the world? Is that not?
2: So that was
1: a sub-up chin
2: wars, Masa Beja. So I gratitude.
1: So
2: I was man.
4: Yeah.
2: I was man is up the Ingi Barada.
0: Yeah.
2: I shot one did
1: it. Yeah, my cup and
2: vorige week.
1: I got an amanasuna.
2: Yeah, we did it. That is al een of twee jaar geleden.
1: I got an amanasuna.
2: Dat waren we bekend van eigenlijk.
0: I want my Ingi.
4: Dat waren de no baka.
2: Ja, vorige week.
4: Okay.
2: Neem de sap van man neem more on me prepo con gide manata.
1: No, the Ingi I want altijd met was te nemen, maar mina. No,
2: de prepo con gide man met zo hier was. Hier. Ari, dank je toe.
0: Ari, ze zetten te weinig.
2: Ano, aan pijten.
0: Ari, no,
1: Nee,
2: Ari, tak, gang aan mee.
1: Nooit na drinken een peperwater na bus met die nini.
0: Anga visi toe.
1: Na visi min ja mama.
0: Visi aan bus met die.
1: Maar mino, jamen nooit na bus.
2: Sana verschil tussen peperwater na peperpot?
1: Peperpot nou, heel tras aan peperwater aan tras aan.
2: Ja? Wat is sana verschil?
0: Agufutu.
1: A verschil na
2: agufutu. Oh, de pot agufutu.
1: Agufutu, na agufutu ja.
0: Ja.
4: Stop even. Pepper pot, if you want to make a echte one, it's with verschillende agu met die ini.
2: Verschillende?
4: Now, verschillende. Agu yesi, agu futu, agu...
2: Maar dat zijn met die dan.
0: Nee, maar ik word naar agu futu.
1: Ja, zo de maa jama van Frans.
4: Hier, arkebo. Nou, we hebben zo'n agu futu, maar het was restjes van de varken. Yeah. Maakte die mensen dat ding.
2: A toi toi je potu.
0: This ma fa
4: ya ya di you
0: di as this ma
2: sande gimi baga
4: na an nasu support gitu agun nasu support gitu
2: sana dati ba
0: ma yeri no motegi wa sani a pepper
2: hey, falcon spoon
0: a pepper pot as city my bus bora kasri po ma yeri fi wan ya me sweety this ma gayana e bore sweety
1: lugo no
4: de mate me tanta rasani
1: a tanta bi betrong wa ma
4: de mate make stove pot of fare kare baka mevrouw de Isabane heeft ons zo'n stoof, dat na komitie, stoof van komitie, en dan peper en dan zo'n zo. Dat na de Ingris, maar peperpot is er even agua, dat na.
0: En
2: of zo'n naam? Want je hier in
1: de peperpot. Nee, maar Frans,
0: ja, man.
2: Nee, maar Engels, peperpot.
1: Na Frans, toch?
2: Is Engels, toch?
1: Ja, maar na Frans, Frank,
2: in de Frans, man is dat boerie, dat.
1: De blakke man zijn dit Frans, man, dat zie.
2: Hé, tegen Luxemburg naar Duitse. Ik kan bij foto foto, agu foto heren, op Azijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar uno en meka man traf Azijn.
2: Ja, we mek. De man is potent op Azijn.
1: Ja.
2: Ik heb het een keertje geprobeerd van de Gimora.
0: Lekker.
1: Uno en mekama trapasi nisena.
2: De mafuri scooter.
1: Maar mitanta bawa masa maat kode de. De midena sena, altijd met aksama fama ka mek pepper pot.
0: Ja?
1: Altijd.
2: Met tagi, waman...
1: Peperaman jimi.
2: Waman pe minya men sweetie, voor het eerst ook in mijn libi. Na Jozef. Jozef zag ik vader.
1: No. Jozef no dora omhoef mis refschrijf.
2: Jozef zei omo jo.
1: Jozef, me kamaan kon je. Jozef tak te samen, met te samen. Amaaf Jozef, no pebre.
2: Nou, half zou wel niet.
1: Adi van om of mee?
2: Ja, maar alles mag een jampeper of jampeper.
1: Ik praat met hem om barco.

0: Tak de maf mek des ne jure was ne se nyala de khede ma
1: ya pa ni se nyak kai man tu
2: ya
1: bek sa te
3: ya ka kai man
1: de tak ka kai man tere
3: ates
1: resi di mars ma
3: water keto
0: wa was o tigri ni sana ta fa na apu ma fa fa ma
2: ya
0: de ma nya mama de bela de ma klara ala
3: ni hari di sana leto di migoal des no afen market in Peking directo ma rei la kan de komitat ukura pe sa ri kene mai go ba
0: da go meti
3: tigri bal de mij brief heilig in
0: Takasane. Maar dan verder mij vinden die griffers op mijn baan.
3: Afrika.
0: De mij kinderen bezig gewoon.
3: Ja, maar dan vind Takasane verhoogd potenties. Ja. Potenties.
1: Maar de Japanese dat voor is op de kaimantere. Want de mij dressief potentie. De Japanese.
2: Ja. Alle vrouw nou de ben ja. Voor ze oblaka man. Of de mannen ben ja kaiman. Nou. Kijk
3: maar nou,
2: de suite met
3: inzetten.
0: Alas mijn jammer.
3: Mee kan tegen. Alas maar. If you want make a potentie verhoog. Ik kan go nyan jat op Amsterdam, uit de oude week dat bij Amsterdam.
1: West.
3: Ja, bij de Jordaan, Jordaan.
2: Ja.
3: Ik kan go nyan kalaka.
1: God.
3: Deze vrouw in de Maori.
0: Ado, Jordaan ook wang.
3: Maar dan, ja, dan.
0: Nou, de delicatessen zijn nog in Nederland.
3: Ja, ja.
0: Sprengkaan.
3: Sprengkaan.
2: Ja, nee. Arkebo.
1: Mami.
2: No arkebo, sprengkaan mo manjaan.
0: Jo, maar.
2: Ja. No arkebo, isabi sabe.
0: Ja.
2: Sprengkaan en jaan blad.
3: Ja. Sprengkaan. Zo goed dan aan mij, ja.
2: Blad. Maar wat kalakan je ala sani? Wat kalakan je ala ala ala?
1: En ik wil wat kalakan je dit en dat.
3: Ander te doen,
2: ja.
3: Ja. Maar voor je weet, hè.
2: Meneer wan kalaka in je alasani.
3: Je wan koko alasani?
1: Nee.
2: Jo.
3: Meer trakteer. Ja, meer trakteer.
2: Menja sneki, Menya anas menya alasane kaca ko
3: makala kani
2: mino nyama.
1: Well, Erwin take me
2: ala me.
0: No wap desa mino nyama.
2: Mino nyama.
0: No.
3: Improbere.
1: Hari.
0: You probere.
1: Hari Erwin take me ala lese if orlog ko you or dede. Wat next si no nyama.
0: I'm out there.
1: Ala lese me I bedoel.
0: Yeah.
1: Atak if orlog ko wan mino nyama this mino. Midak mane iko la di ete dana make me dede.
2: Make
0: kawer ko. Adama sam tayi ani. Well, as manati, noti aneyang. Ane bay dringi se fo awen krip dringi. Noti aneyang, ane wanyan stratin. Egone oso, inap tak iwan wan dringi anowani.
3: Yep, just manati.
0: Deso am tak, if atak aw go doa man, what need so is, wan me akse tak kogos don dringi wan say, tak no. Mi tak de teke inap batra, tak no, no. Dus, Mino sabi ma.
1: Maar dat zijn de bezoek kon dat wij doen dan.
0: So, ja, bezoek dat en also.
1: Ja.
0: Dat en hij body en je onjaan dat.
1: Oh.
0: Maar aan ook na je also dat ja, dat dan.
3: Oh, dringen. Ook toen niet.
0: Ah, no.
1: Maar dat zo, maar die bij den patu.
3: Maar dat is op een kool.
0: De patu, dat lukt niet ja. Mino, we zijn dat dame nee doen dat dan dat die. Dat die collega's dat dame mee, dat dame taki.
1: Ja.
0: Maar de patu mi bij de patu omdat mi moest nyang.
1: Ja.
0: Adame e borne o sa dame
1: nyan. Omdek a patu na fiang ebe borsa?
0: Nee, a patu na mi fu teme bori fu mi kanyan.
1: Ok.
0: Mi gosuku de patu special fu teme bori. Wate de patu san bebay, plus la maiko, a maiko blaka ondro si.
1: Ya, maar dat na...
0: Dat de eskura ma eskura ma na plus le te man beluka man na foya de shata ma kiswam chiolo.
1: Hari, ma ala de almirium
0: patit fosi.
3: La mega tagen san fosi.
1: Ala de almirium patit fosi ere e fru... E keifa.
0: Ya, ma me mesra de ma fos na na na fasa ni na... Fasa is ne baka al asing.
1: Ale, ale.
3: Asing. Ma ik hoog graf eskura ma.
0: No, me pas...
3: Lisha, be telefoon.
1: Welkom in de uitzere.
4: Hello.
1: Ja,
4: leg uit in een grond abolitie. Als je er met koning, polisma, en met medie, en met flora, en met fauna.
3: En dan met jou.
4: Eigenlijk, tegelijkertijd de Morokonsma, Libisma, verstand, medie, en daar verstand. Maar naar Morokon, Libisma, is dat zeggen. De maakjeri neus oren. Da a brunt da zijn is er een abi. De maakjera zo'n kwemeti, de maakjera atu. En de maakjomeki die maas maal opmiddel verhoog en potentie.
0: Mami, de brie bing nasa hatje.
1: Te un zwanger atapti geboren de du diatto.
0: Pedrini.
1: Pedrini.
3: Ja, kalkto.
0: De drie
3: man. Toen dat
2: de kalkto diatto na sam sam toen dat in angra.
1: Wat die nu ku samen de beurs.
3: Schoon kalk.
1: Ja.
4: Nee, gera. Min adia tu sami mino zabi. Min tak met aki over een feit dat mijn kinderen is hoor.
1: Ja, ik begrijp het.
4: Voor met apparaat deze, terwijl nou alleen. Want apparaat als keratine na zemstof zijn met aan horen, na zemstof en met je langer.
1: Ja.
3: Ik kan je mee langer naartoe.
4: Dat is de
3: leeuw.
4: Ik kan je met een man. De masma na onzinder, maar ik is zo'n mooi met die.
1: Ja,
0: maar. Ja, maar. Dat is alleen maar door de olifant.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Olifant dat toen naar Ivor.
3: Ja. Dan nog een boomkop door hier.
0: Ja, maar dat zijn we geen olifant, Kiri.
3: Nee, maar ik schaak aan het op.
4: Ja, Ivor.
0: Ja, maar.
4: Dier zijn.
0: Ja, ik kon dier, ja, maar het was niet zo.
3: Gelukkig maar.
0: Omdat de mijn kier wel op de gedeelte met hem kon dier.
1: Ja.
0: Na de fisi sa de de bumbi ki fisi bina walfest de mai gus walfest de mai kiri de.
3: Da tada ya panel.
0: Omar, na Omar.
3: Nei de mai yam.
0: Abe begi yo.
4: Kona adori fu e fu. Kona adori fu lisha yere. The biggest man is little no hutu. That I like him so strong. It is blue. It's on the. The big one after you, Mama Court, Gabby Corral, Snicky, Zang Shift, the Kabarak Rabbiti, Ma Eret, Ekopi, Havon, Snicky, Nayer, the biggest my baby, Bisa Snicky, Nayer, Snicky, Nabiati. Yes, the dog.
3: That's very, you know?
4: I'm a big, everyone solar on sensor AI and under AI and the mark and marquee hitter.
3: But so then the mouth cone be gebruikt for potentie dan?
0: Tot cone.
3: The mouth of cone toch?
0: Nee.
3: Is er een verdedigend apparaat?
0: A man of cone, a man of meer zorg.
3: Kunnen wij in het toch cone?
4: Ja. Ja. Weet het schapen, best aan bij mij, moeder.
3: Abo, hij is op de natona.
0: Zuma, jij kan weet het schapen.
4: Nee, dit is zo pas ik dan, man. Roet, dat is en ik had je de kop helemaal. Roet,
3: ja, je hebt verteld die pabereskoot toe dat je dacht.
4: Nee, maar
0: Ik heb een paar mensen.
3: Dat me goede goeders op de rij, dier Mercedes.
1: Ja, maar dat is een paar.
2: Commissaris naar hoofd van politie daar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ben ik als school nooit naar zo'n.
1: Nee, commissaris.
3: Commissaris naar hoofd van district.
1: Ja, district.
0: Ben ik
1: ook naar Ari, daarom per u apologiar als een naam. Je hebt pas bij de commissaris dat ik desmaar.
0: Zuma! Belly.
3: Ja, zoek u Belly, no?
0: Belly, neem maar als een naam.
1: Maar
3: ik ben hier niet aan het papoten. Maar ik ben hier
0: niet aan het papoten. Ik ben hier niet aan het papoten.
3: Jan nog nooit, Ramkisun.
1: Last,
0: Unya udringi alasan uduna sana. Ena ukona uya so dat weshi sana lekwan so tu waso mender wada kais kondre weshi.
3: Nee, ama frede free.
0: Mina abel for yad.
3: Ma boli tu tak, boli frede free.
0: Mina abel for yad na abel. Me abel over at algemeen wa losma etete akse ma ite gas etak sami musgo da.
2: Hai, sami go du matkita lai walo
3: eis. Ja, maar het na camouflage
0: tu. Alas osa de kar
3: gita. De mana wat tegi tak de frede free.
0: De mana wat gomoro da pe, de mata eris da next. Oka de na
2: basi. Gere gimwa tekat no uno. Gimwa tekat.
1: Me gwe tako.
3: Welkom.
5: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, welkom.
5: Iedereen daar, Arie, Etienne, iedereen.
3: Dag mevrouw Ilse.
5: Hi, Lucia, iedereen groeten.
1: Dank je wel, groetjes.
5: Ja, groetjes. Ik heb jullie een tijdje niet gehoord.
1: Nee, we waren 2 weken geleden.
3: We zijn er altijd, toch?
5: Oh, jullie waren met vakantie.
3: 1 keer maar.
1: Nee, we waren. We hebben, Tori et Tori na nooit vakantie. Feesten, nee, welkom. Unaf maart, maart naf uno.
5: Ja, goed zo. Ik wilde even de familie Borger Breveld, iedereen de familie.
1: Ja hoor, maak wel.
5: Iedereen, maar iedereen, de Surinaamse gemeenschap, condoleren met het ingaan van meneer Borger Breveld.
1: Ja.
6: Mooi.
1: Jij ook geworden.
5: En veel sterkte wensen de familie in de komende tijd.
6: Ja.
5: Dat was het.
1: Dank
6: ook, zijn dochter is ook heel bekend hier in Amsterdam, hè?
5: Harry, ja, zei, welke die advocaat?
6: Nee, Harry zei net van, zij is zangeres of zo, toneel.
0: Nee, dat is...
6: Eén van jullie hebben het gezegd.
1: Nee, dat is Borges' dochter, hoe heet Anouska?
6: Anouska, dat is zijn dochter.
5: Ja, Anouska tegelaat, toch?
1: Ja, ja, ja.
6: Dat is toch zijn dochter?
1: Ja, zijn dochter.
5: Volgens mij, ja.
1: Ja, zijn dochter.
5: En die advocaat?
6: Die advocaat is van Anna.
1: Van die andere broer.
5: Oh.
6: Ja, Clarence.
1: En dat bent er ook naam van Trabarada.
6: Clarence.
5: Oké. Maar in ieder geval, ik wens iedereen heel veel sterkte.
6: Ja, de hele gemeenschap. Hè. We hebben er allemaal mee te doen.
1: Ja.
5: Oké.
6: One people.
1: Doei, doei.
6: De groetjes. Ilse, wanneer gaat het one people worden in dat land bij? Nee, maar het is toch waar. We zijn blij, trots op die film. Maar
5: gaat het niet worden. We moeten elkaar niet in de maling nemen. Anders blijven we
6: jammer.
5: Groep. Nee, kijk, het kan worden, maar je moet eraan werken.
6: Je moet eraan werken.
5: Niet worden.
6: Niet aan hokjes denken.
1: Ja.
5: Want de een neemt de ander in de maling en die blijft zich verrekenen. Ja. Is niet eerlijk.
1: Dat is
5: maar ja, ik laat het hierbij. Ik heb gebeld om de
1: jullie. Dank je wel, dank je wel.
6: Mooi, Tori. Volgende keer gaan we hierover praten, hoe we dat kunnen oplossen.
5: Is goed hoor.
6: Ja?
1: Oké,
6: Ilse. Dag, fijn dat je gebeld hebt. Dag. We gaan naar de volgende bellen.
1: Welkom in de uitzending.
7: Goedemiddag.
1: Goedemiddag,
7: goedemiddag. Ach, vrouw,
1: dochter,
7: wie ben je
1: daar
7: op
1: vakantie?
7: Nee, vrouw, ik heb
6: zo'n lezing,
7: ik
6: ben
7: te druk. Oké, okay,
1: dat
7: kan
1: zijn. Maar Harry, dat heeft een man, daarom ik ben druk.
6: Ja, dat is
7: zo. Harry, na enige man.
0: Anne, Wilma, daar.
1: Ik heb naar Marta.
7: Wilma, durf me naar Kenbrok en Nicky.
1: Probleem.
0: Ik heb geen missa.
7: Harry.
0: Nee, Arki.
7: No concrete paradio. Je weet je, ik onthoud geen verjaardag. Ja, ik hoorde het wel, later Ellie feliciteren, maar ik was dan even snel naar buiten.
1: Ja,
7: dus
1: ja.
7: Ik dacht, ik bel speciaal om u te feliciteren.
1: Een
7: goede gezondheid, wanneer dat toe af van Oudo. En nog heel veel na deze. En dat alles naar wens mag gaan. En ik feliciteer het hele team van Tori en Chatori Nanga. Maat Radio met mevrouw Vanenburg. En ja, dat je nog heel lang de steunpilaar mag blijven daar.
1: Ja, zeker weten.
0: Ontkruid is nog voor zomaar.
7: Nee. We zorgen voor dat we natte op tijd en we geen voer.
6: Ja,
7: hebben jullie een mooie dag.
1: Hé, hey, hoe is met je dochter?
7: Het gaat.
1: Okay.
7: Ik was laatst ook aan de pret, niet zo, hoor.
1: Oh.
7: Ja, maar ik heb het van tijd tot tijd ook vanwege mijn luchtwegen.
1: Ja.
7: En ahette,
1: ja,
7: mijn mannen ahette.
1: Ja, want ik hoorde dat je ziek was in
7: Thailand. Nee, mijn gwemoren, mijn bega Bali, dat bakanat, mijn bega Zwitserland. Maar ik ben al die tijd een beetje met kleine activiteiten, dingetjes bezig.
1: Okay.
7: En ik ben goed omgaan.
1: Mange jawang.
7: Ja, niet voor mij. Ik dacht alles aan tapoe, vensteren tapoe. Een luxe flex tapu dat pas bakken naar mijn opodensal.
1: Ja.
7: Dus ik zal zeggen, En ook iedereen Suriname gecondoleerd met het heen gaan van de heer Breegeld.
1: Oké, dank je wel.
7: Ik dacht dat die man in Suriname was, hij woont hier, no?
1: Nee, hij woont hier, ja.
6: Wie? Oh.
1: Breegeld.
6: Nee, dat is Suriname.
7: Hij was hier. Iemand zegt hij is hier overleden. Ik dacht dat hij in Suriname woonde al die
6: tijd. Ja, hij woont altijd in Suriname, zover
1: ik weet.
0: Ik heb hem een paar...

0: Nosotros le confiamos a Sino.
1: Yeah, I was okay in the studio.
0: Maar hij was hier.
2: Yeah. Oh, maar oké.
1: Okay. Zelfs de president heeft een stuk gezet op Facebook, lees maar.
2: Ja, ik zag bij Lim zo even een live, maar ik heb niet kunnen luisteren. Ik ga terug beluisteren. Okay. Maar sterkte aan de hele gemeenschap en familie Breeveld. Alle families, sterkte in deze dagen.
3: Ja, dank u wel.
2: En Harry, gedraag je met die dame, hè?
0: Ja. Ik ben lief voor de...
2: Je bent verliefd.
0: Ik ben niet verliefd, ik ben lief voor de lief.
2: Maar je bent niet verliefd op
0: haar. Een klein beetje.
2: Dat is goed, ga zo door.
3: Ze moeten elkaar maken. Ze moeten elkaar beter leren kennen. Als dat nog was. Dit is van een jongens van Boro. Dit op leeftijd. Dus dit is meneer Jompo direct in een bootje.
2: Nee, maar dat is mijn vrede dat ik me nog verliefd worden. Dat toch niet dat Harry verliefd dat ik kan lukken uit dat ik kan verliefd.
0: Nee, Marta, je hebt het aan verkeerd. Ik ben een klein beetje. Eerst aan de handen. Aan de jas, ze zitten een beetje verliefd.
2: Ja, maar een beetje verliefd en lief zijn is al voldoende.
0: Dat
2: lief zijn voor elkaar, want die jaren die we nu hier hebben zijn reservejaren.
0: Ja.
2: Dus we moeten er goed mee omgaan, dus maak er flink gebruik van.
0: Ja.
2: Is goed.
3: Oké, Maarten, bedankt voor het bellen.
2: Ja, doei.
3: Luister als zo te horen naar mijn klop.
1: Oké.
3: Zo meteen naar voren.
1: Want we zitten al 6 minuten voor.
3: Ja. Me want aku ala mala odi en gratangi di alasma sam bel me begi baka uno forgit fu stodi akabo e futori e tatori futori tatori kantang en me want bedank alasma se stor de wan se arkitu if de nama stor me tate gratangi dat de arti en dat de bel masal na programma funo en dat we mi dena star de fater fa de loba programma funo fa de la funa a young of mediation. Maar tegen den, we zijn op Anne. Anne is een prefoer voor poeren aan zee. Want Anne met Jean. Ja, een probleem.
0: Annie.
3: Ja, Annie. Maar ben je tegen?
4: Zeg, ik hoor dat je nou.
3: Annie, maar ben je tegen? En die poeren aan zee. Want zonder hem, de dames nog komen naar Tori et Tori. Dus Anne hoort niet van Tori. Ik kan me helemaal. Maar voor Tori en Tatori nog maar gehoord.
0: Dus ja, Adamo nou al lief, dame. Fisha Adamo jolo,
3: wat dan? Wat heb je met kennen?
0: No, Adamo, kon je asparati?
3: Nee, maar mee kon je jou. Of
1: mee kon je. Hoe kan dat ik ken?
3: Kom ik kennen. Ik denk
0: dat ze met me toevallen gaan, maar ik denk dat die moeten en dat kogo dat we ook aan ogen.
3: Dus je bouw af voor jaren zo dan ook aan. Arie, dus je bouw af voor jaren zo dan ook aan.
0: No.
1: Dat weet ik wat ik heb.
0: Nou, wie zou Kajos aan het drinken aan ons
1: janet? Yeshiva-dochter gaat zo voor haar ook koffie nappen in de ozen. Wat kom je bij mijn vader?
3: Nee, dat is een breedte.
1: Nee, moest eigenlijk hem zien toch?
0: Je hebt jouw breedte, dat kan eindelijk
3: aan de maffin.
4: Oké, maar even, dames en heren, ik ga afsluiten, want ik heb ook andere prioriteiten.
3: Atjee!
4: Dus prettige dag verder, tot over 2 weken. Zo lobby, de heer Perotti. Bye bye, zwaai.
1: En direct naar huis, hè?
3: In het aan, met de beurs ook omlaag.
4: Nee, ik heb ook andere dingen te doen.
1: Hij moet direct naar huis.
3: Ja, pap, die vrouw moet even leeg naar huis.
1: Is dat vrouw? Gisla,
3: mensen niet direct, koeien, hè?
1: Een vrouw is voor mij.
4: Gisla.
0: Een vrouw nog voor mijn mama.
1: Maar wij gaan ook zoetjes aan afscheid nemen. Ja. Hoe kan dat ook niet, want het is al 4 minuten voor.
3: Ja,
1: of 3 minuten voor zelf.
3: Over 2 weken, hoe stort massaal, hoe arki massaal. Even als aan deze aan de boom, hoe kan tegen hoe toe. We moeten eerlijk tegen elkaar zijn, dat is het belangrijkste.
1: Belangrijk.
3: En met dat hoe allemaal auditen over 2 weken.
0: Met dat alle mensen met Odi, Eddie, met Barry, Odi, Dave, met Baru, Odi. Alle mensen met Nasami, Snapu, Gitori, met Baru, allemaal Odi. Anne, hou je tijd, alles komt voor mij, omdat ik iets was, je DSD. Maar ja, we praten er later over. We gaan, maar ik ben nu in Amsterdam. Oké.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Lieve luisteraars, goedemiddag. Norman heeft overgenomen van Tori Chatori. Ik groet u vanuit de studio, Maarten en Gein. U hoort ze nog op de achtergrond. Lucia, Harry en Etienne, die zitten nog op het terrein. Opodoro is hier. Weer is mooi. Ze zitten buiten te genieten. Dus we moeten het voor lief aannemen dat ze toch een beetje hoorbaar zijn op de achtergrond. Dus het is live radio, zo doen we dat. Het is warm in de studio. Fans staan aan hier. U hoort een geruis op de achtergrond, maar dat moet u ook zien als normaal. Dus even wennen. Geen airco hier. Leubrans de Vaudet, Vautang. Tori et Chatori heeft u bezig gehouden met hun verhalen. Een beetje satire erin, maar ook waarheden. Lafu, maar je tik sana prakseri toe. Dat is precies programma's van Wekar Tori et Chatori. Een beetje satire. Lafu, mag. We hebben het bericht gehad. Vroekom Manting, Mikisa bericht. Borge Breveld is er niet meer. Mediaman, televisiepersoonlijkheid. Vriend van Mart en anderen. Maar hij heeft altijd gepoogd ons op de achtergrond te adviseren. Ook als we televisie zouden maken, was hij als standby om op te leiden bij Defing. Maar het is niet zo ver gekomen, dus vrij plotseling. Wij schrokken.

geraakt, hè, geamputeerd. Maar bij Duffing, hij was in voor een lach. En uitnodigingen op bijeenkomsten. Maar dat het zo woep plotseling binnen is gekomen, ja. Dan wens ik de familie, de hele Surinaamse samenleving. Want dit is een boy of Condré. Heeft een stempel gedrukt op de Surinaamse samenleving. Heel veel andere media mensen opgeleid. Klaargemaakt om ook televisie, radio dingen te gaan doen. Dus het is niet zomaar iemand. Borger Breeveld, rusten in vrede. Maar we zijn nog niet klaar, want ik heb hier en daar ook een paar collega's gebeld in Suriname die bereid zijn om hem te memoreren op hun manier. Sadesapving. Want daar hebben we het laatst over gehad in de studio hier. Dat wanneer mensen komen te overlijden, dat zullen ze neer en niks erin doen. Noti, de nefeteri gewoon van ja, hij is overleden, beri, zo aan deze, zo aan juru, klari. Maar het is goed om iemand ook neer te zetten van wat heeft hij of zij gedaan. Sadu in agrotapu zang minangayu de libiini. Dus dat gaan we proberen. De familie Anoushka, die hebben we. We hebben contact met haar. We luku zang dat man doen, maar voorlopig moet het nieuws gaan landen. Een verdriet moest Goffin en Presie. Dan komen we erop terug. Straks, Roy Jongevat heeft zich aangemeld en Lucien Karg, die twee, vooral die Lucien Karg, die heeft een fotografische geheugen. Die weet veel van de media in Suriname. Zijn vader was ook een grote mediaman, Cyril Karg. Dus een pa, Jaboy, als ik heb erover, die heeft lang gewerkt bij ABC, Lucien. En hij is nog steeds actief hoor. Dus met die gaan we even ook vragen om Borger voor ons neer te zetten. Wat heeft hij gedaan? Sabe de ing, Biggie Rocco. En we gaan op zoek, ook naar anderen. Misschien kent u andere persoonlijkheden die hem kunnen neerzetten. Ik heb Limbo geprobeerd. Limbo die zei van ja, hij kan pas later, maar niet tijdens mijn uitzenduren, want Nono Anomang, hij moet go voor iets anders, een check-up volgens mij. Die is sowieso een leerling volgens mij van Borger, Dape Akisip Tjin Kneepjes voor Afak. Dus volgens mij ziet hij hem ook als een guru, maar we horen later. Gecondoleerd, Surinaamse samenleving. Groot verlies. Maar hij heeft sporen achtergelaten. Sowieso. Borger Breeveld. Oké. Later komen we erop terug. Als u ook dingen weet waarvan u zegt van daar ken ik hem van. Los van One People. Dan horen wij u ook graag. Misschien bent u een mattie van hem. U heeft samen met hem getreffeld. U kent die tories van hem, mooie tories. Dan horen wij u straks ook, Eva Man. Marticipatie, improvisatie, dat is het programma. Mart, op de maandagmiddag. Mooie maandag trouwens, hij raakt weer mooi. En dat is dan... Hoe kan... Look, hoe zou het doen? You, Dina also, en you ook toe op je eigen vieren aan Jonsu. Informatie, dan horen wij u graag. Als u een beetje geroezemoes hoort op de achtergrond, dan is het Etienne die bezig is met het fatsoeneren van het gebouw. Want hier zien we ook, ik kan niet alles zeggen, maar Louis Brangassa, ik kan echt niet alles zeggen, maar ik zie dat er mensen zijn die zich ontfermen over. Atrasé van radio, bakassé, sa meyang a yoneshi. Maar dan tout trawang en mekwang. Er een puinhoop van, ja. Dat mag ook worden gezegd. Is niet gemakkelijk. Maar Olibeso, wat heb ik meegemaakt? Wat zijn de tories die we moeten bespreken? Gisteren heb ik zo gelachen, jong. U hoort de vogels op, vogeltjes op de achtergrond, hè?
En is de meer laf, want iemand kwam met een

0: een dinkie. En soms zijn we mensen ook gek. Maar aan de andere kant zetten ze je ook aan het denken. Ik vond het een mooi gesprek. Gewoon om kick te nemen hoor. Puur poeroferie. Niets achter. En diegene zei van... dus naar aanleiding voor Agofu Glenn naar China. Hè? Want Glenn heeft me gezegd... Een begeleider ving. Het is geen skin aan een begeleider. En een move. Nog een meter voor een. Want if... Een begeleider, een gids dus, kan hij nergens, die Chinezen praten geen enkele andere taal. Als je tak naar de dan ben ik de tak. Dus als je niet tak taal, je bent afhankelijk van een gids die de taal ook spreekt. Dus daar is hij afhankelijk van. Ik jongens, zang, jong, minimaal move. Tak me gewoon mee one solo. Nou, als straat in is zo, die tak, I bend ja to the right, go to the right, of zo. Nee, alles Chinees, klaar. Jij moet je aanpassen. Dus dat vond ik ook leuk. Maar naar aanleiding daarvan, weet je, Tori in een groep, dat was maar met een opmerking, dat keer. No. Maar zei de, vagron tapo bossi eruit. If a schepper, ben ik alles maar tak one taal. Nou, het raad al. Nou, als er aan tongo, nou, als deze tongo. Niemand wang taal de menselijke taal. Zang. Allemaal even verstaan. Wie is pef grond tapu ego? De mij verstaan u. De u kan communiceren. Hij schrijft als refasi. Hij tak als refasi. Wang kodo taal nomo. Want nu zijn er verschillende, hè? Lo taal. Snesi, Ampanesi, Ingi, Blagamang, Afrikaan. Karkong. En dat zorgt ook een beetje voor hier en daar verwarring en onbegrip in sommige situaties. Maar stel je voor, want je loopt ook dat als schepper. Als schepper noem ik gewoon fout dat je voor je alles maar je eigen taal. Je naar Zimbabwe, je takkie eigen taal, normen daar zijn, je takkie eigen taal, diep in het binnenland van Suriname, weer een andere taal. Nee, menselijke taal. Een taal waar overal Wissigwa Zuid, Bagasef, Arabië, Saoedi-Arabië, waar taal je taki. Je blakka, je taka schrifttaal, zat hem taki. Je weet die, ook toe als schrifttaal. Zot kleur je dan ook taal. Baby's geboren, baby net tak nog andere taal dan als schrifttaal, een menselijke taal. Hoe zou de wereld eruit zien? Want eigenlijk heeft het volgens mij geen voordelen. Dat iedereen zijn eigen taal spreekt. Zijn een voordeel dat meer het Aksaranatongo dan jullie verstaan. Wat voor voordelen hebben we eraan? Nou, Etienne is hier, hij is een reiziger, hij loopt grondtapu. Hij loopt lukken grondtapu, maar ik denk, nou, stel je voor dat het zo was werkelijk. Iedereen, waar ook ter wereld, één taal. Hoe? Zou de wereld dan eruit zien? Wat zouden de voor- of nadelen zijn? En dat was een mooie change praxerie. Nou, dan ja, if dat werd zo, een grondtapel was er anders uit. Want wie is me gewoon naar Bakasefu, Tokio, met tak naar de man, je kan bestellen alles aan, je kan jitori, we kunnen elkaar beter verstaan. Eén taal, mensen, we zijn mensen. Klaar. Meneer Etienne, goedemiddag.
1: Goedemiddag Norman. Leuk onderwerp.
0: Het is een gekke onderwerp hoor. Dat
1: ja,
0: is
1: maar
0: gek.
1: Toch.
0: Uit de lucht gegrepen, zomaar.
1: Toch ben ik het met je eens dat de hele wereld anders zou uitzien. Want als je kijkt, de Toren van Babel, die kennen dat verhaal nog. En toen begon iedereen spraakverwarring. Dus ooit is het zo geweest.
0: Is het verhaal waar? Het Toren van Babel.
1: Het is een Bijbels verhaal.
0: Ja,
1: je kan het niet bevestigen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee. Maar dat zouden er ook geen oorlogen zijn, denk ik.
0: Hmm.
1: Want doordat een Chinese eigen taal, die Koreaan, die Afrikaan, daardoor krijg je meningsverschillen. We grijpen elkaar niet goed, laten we eerlijk zijn.
0: We zouden beter met elkaar kunnen communiceren.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, maar een andere klok terug.
1: Dat denk
0: dat
1: ik
0: is
1: niet.
0: Nou eenmaal zo.
1: Dat denk ik niet.
0: Anders moet...
1: Al die studieboeken...
0: Zo.

0: Ja, maar het is toch leuk om over na te denken.
1: Ja, soms kun je over hele gekke dingen nadenken.
0: Nee, maar men heeft het geprobeerd, hè, met de Spanjool, toch?
1: Ja, nou?
0: Ja, ja. Het zou een wereldtaal worden.
1: Ja.
0: Niet geslaagd. Laatst
1: was ik bij een pedicure. Maar dat was een vrouw, een dame uit Venezuela.
0: Ja.
1: Geen woord Engels.
0: Oh.
1: Niets.
0: Hier in Nederland.
1: Hier in Nederland. Daarmee, ik zei, how much? Dat is er van verstaan.
0: Ook.
1: Dan ben ik hier op het goede adres.
0: Dat is nog maar 5 euro.
1: Zo, dat is wel. Dat is Abi. Daarmee, ik zei, how much? Ik zei, wait. Laat me even wachten, want ze begrijpt me niet. Dan, hij let een telefoon.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het Google Translate.
0: Ja.
1: Kijk, dan moet ik het zeggen in het Engels. Dat hij vertaalt in taal. Ja, dat is een bronfietstijl om Sarah Babagazé. Nee, dit is live radio.
0: Nee, maar de deur staat open.
1: Hoor. Ja, de deur staat open. Dan houdt ze dat voor me vast. Dan die takkie. How much in het Engels? How much it cost? Dan draai ik. Oh, dat is een rieker op prinsessa. Dan draai ik de telefoon. Give me direct. Oh, 45 euro of something.
0: Ja.
1: Maar dat heb je nu tegenwoordig ook, hè? Translators.
0: Het helpt heel veel.
1: Ja, het helpt.
0: Maar mag je het overal gebruiken? Dat is ook weer een vraag.
1: Dat is waar.
0: Die minnaar is het fijn.
1: Zo.
0: Maar ik denk als je in de ministerraad zou zitten, met meneer Trump samen.
1: Ja.
0: Iedere keer allemaal een dakje hoort telefoontje.
1: Goed. Luisteraars, heeft u iets wat u met ons wil bespreken? Een Tori? U kunt ingaan op alles wat er is gebeurd in de samenleving. Grotapu naar Lontu. Maar ik kan ook toe naar uw eigen nieuws. Hoe gebeurtenissen, bevindingen. Iets wat u heeft gezien, gehoord, gelezen. En u wilt het bespreekbaar maken. Daarvoor ben ik uit huis gekomen. Vandaag om met u hier bezig te zijn. En je weet maar nooit welke vissen naar boven komen springen. Daar hebben we het gezellig met elkaar. Socialiseren met elkaar. Straks heb ik inderdaad, zoals gezegd, Roy Jongafat en Lucien Karg, mediamensen, die hebben Borger op hun manier gekend. Zullen anderen, want het heeft een lange geschiedenis hoor, Borger aan de Noorden. Dus 82 jaar geworden. Dus Woluku, Sang Dendat Abifoteri. Over de heer Breveld, Borger. Prima. Telefoon rinkelt. Twee lijnen gaan over hier. Eentje is aangenomen, die andere gaat in de wacht. U bent de eerste. Wie bent u?
2: Dag meneer Manne.
1: Dag meneer Manne.
2: Hoe gaat het?
1: Hey, go ahead, hè?
2: Dat is meneer Dagman.
1: Je bent ziek.
2: Ja, want
1: Arun heeft beweeg.
2: Arun
1: heeft beweeg?
2: Ja.
1: Oh.
2: Maar
1: voor een
2: leeftijd, hè? Een leeftijd heeft wel een rol,
1: hè?
2: Ja, ik ben nu 72 jaar oud.
1: Ja. Nou, maar 72.
2: Ik vraag over de feest met Pabu. Ik vind het jammer dat die feest is gestopt.
1: Ja, het is.
2: Ik ben niet eens met die
1: mevrouw
2: uit Suriname.
1: Welke mevrouw uit Suriname?
2: We hebben geen winst gemaakt. Het was veel. 4 miljoen. Die vrouw. Ja. Ze zijn afgelopen.
1: Ja.
2: Dat wordt pijn.
1: Nou, ze zijn toch aan het nadenken hoe ze het anders gaan doen, man. Het is nog niet afgelopen, hoor.
2: Ik ben geweest 4 weken, hè.
1: Ja.
2: Je hebt veel gespeeld, IJsselland, alleen, maar leuk.
1: Maar de vraag is, Manne, als ze de prijs gaan verhogen, ga je meedoen om de tarieven een beetje bij aan te passen? Jopai, Gomorodiri?
2: Ik ga inderdaad, als je weet,
1: je hebt genoten.
2: Je hebt genoten? Ik heb allemaal mooi, ga je naar 1850 bij Barabar?
1: Hoe ben je niet?
2: Ja. Als hij duurt, hoor.
1: Heeft hij op in 1850 in november erg?
2: Met mijn baan mee, 1850. Met mijn alleen, met mijn

0: όσο αλλάχα, αλλάχα, εσύ είσαι τα μοίδε, αν δεν με πάει, αμα,
1: ήρθα.
0: Όσο με στρίβει, δεν μπορώ να με βάλε. Αν δεν είμαι στο μοίδε, δεν είμαι μόνο μοίδε, δεν είμαι φανά, μόνο εκδιώντα, γίνα.
1: Ja, dat is waar. Leef lekker en wees gezond. Maar nee, beterschap hoor. Ik ga naar die andere beller. Tambu era. Ai, Tambu. Dag. Dag meneer Mane. Wie ben u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ai, Norman met Lisbeth. Goedemiddag.
1: Welkom, mevrouw Lisbeth.
2: Ai, hoe gaat het met je?
1: Ah, de Vono. Ik heb je lang niet gezien. Volgens mij moef je niet in Waka.
2: Nee,
1: niet veel, no?
2: Je weet, er is een tijd van komen, toch?
1: Ja, no, maar je bent vitaal.
2: Ja, dat wel, maar je hebt geen zin meer in drukte.
1: Oké. Dat kan, ja.
2: Dus dan, ja. Kijk, bijvoorbeeld, wat ik wel jammer vind. Ik heb begrepen, maar ik heb het net ontdekt dat Mavis Staple in het concertgebouw is vanavond.
1: Oh.
2: Als ik wist dat ik een kaart gekocht heb, dan ben ik ook.
1: Ja, maar dat is een topper.
2: Ja, en ik denk dat het de laatste is. Die vrouw is al in de 80, man.
1: 80 zoveel, inderdaad.
2: Ja. Ja, dus ik heb het laat ontdekt, dus dat vind ik jammer.
1: En het is uitverkocht, nou?
2: Ja, het is voor een groot deel uitverkocht, ja. Dus ik vind het jammer dat ik die kans heb gemist. Maar goed, over die taal, hè. Hey Norman, kijk, je zit er niet echt naast hoor, want die taal bestaat er wel. Weet je, je hoort de hele tijd niks van die taal, maar... Er zijn wel mensen die het spreken. Esperanto. Heb je gehoord van Esperanto?
1: Oh, ik heb er nooit van gehoord. Ja, Esperanto.
3: Ik zei Espanol, maar het is Esperanto.
2: Esperanto.
1: Oh.
2: En nu weet ik niet meer hoor wie dat had bedacht. Volgens mij was het iemand uit het Oostblok. Want het is zo lang geleden, dus minder onthou alles, Annie.
1: Ja.
2: Maar het moet iemand uit het Oostblok zijn, een Polen, dacht ik. En die Esperanto, want ja, in zijn omgeving waar hij woonde, dan spraken ze verschillende talen, ook zeg maar, net zoiets als Babylon bijvoorbeeld, waar je het net over. En ze begrepen elkaar niet en er stonden heel veel onbegrip en vechtpartijen. Dus toen had hij gedacht, ik ontwikkel één taal die we allemaal kunnen verstaan. En heeft hij Esperanto genoemd. Maar in hoeverre dat verder is ontwikkeld, zodat de hele wereld, je behoudt wel je eigen taal, je taal van je streek of van je land, maar een wereldtaal ontwikkelen die iedereen begrijpt en die verbinding kan brengen tussen mensen, tussen volkeren. En want kijk, ook taal heeft ook wel dan een beetje, dan ben je in die politieke invloedssfeer, weet je wel, maar gewoon, hoe noem je dat, de onafhankelijke taal? Die mensen met elkaar spreken en verbinden. En dat heeft hij Esperanto genoemd. Mm-hmm. En ik weet niet in hoeverre die taal is ontwikkeld. Maar ik heb begrepen dat er wel mensen zijn die die taal wel spreken.
1: Oké.
2: Ja, dus misschien moeten we dat weer gaan oppakken. Om die taal verder te ontwikkelen. Want hoe fijn zou het niet zijn dat je geen... Dat er geen misverstanden ontstaan. Trouwens, een misverstand ontstaat bij in die e-gitaal, hè?
1: Ja.
2: Want maar begrijp je verkeerd.
1: Klopt.
2: Laat staan met in een andere taal. Dus ik zou wel willen weten of misschien in de toekomst dat men die taal verder, die Esperanto, verder gaat ontwikkelen. Zodat wij wereldwijd met elkaar kunnen communiceren.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Abu, dank je wel. Hoe zou de wereld er inderdaad eruit zien als wij elkaar overal ter wereld konden verstaan? Maar toch moet je naar boven een tweede taal toe, want dan krijg je die geheimzinnigheid. Eet je nog konkro overnomen, dan ook in de eigen taal. Dan is dat niet, die lijken verdacht. Dus wat taal, punt uit, nooit trouwen.
3: We hebben een keertje hierover gesproken, Norman.
1: Mm-hmm.
3: En toen zei ik, hoe kan het dat in de luchtvaart en de scheepvaart één taal bestaat.
1: Ja, hè?
3: En als je die taal niet spreekt, dan kom je sneller erop.
1: Ja, die piloten dus.
3: Ja.

0: Ze praten allemaal Engels.
1: Ja.
0: En of je nou in Saoedi-Arabië bent of India of China.
1: Ja.
0: Alles maar je tak Engels.
1: Dus een piloot kan gewoon een vliegtuig instappen op weg naar waar dan ook, China. China. Ja, als hij maar de taal van de...
0: Zijn hele route praat alleen maar Engels.
1: Juist.
0: Als je geen Engels praat, die mannen begrijp ik.
1: Ja.
0: De Fransen hebben wel een gewoonte om... maar dat is alleen op hun gebied, hè.
1: Ja, ja.
0: Zodra als je buiten Frankrijk gaat,
1: ja,
0: dan moet je... Ik ken een piloot in Suriname, die praat ook Surinaams.
1: Ja, ja.
0: Ricardo, die ken je ook.
1: Ja, die praat Surinaams.
0: Ja, met de passagiers.
1: Ah, ja, aan boord. Ja, ja, ja, klopt.
0: Dat is ook leuk, vond ik ook leuk.
1: Ja, maar zakelijk gezien is de, tenminste de hoogte, wanneer hij in een andere omgeving is...
0: Dat je nog mag.
1: Dat je nog mag.
0: Kiesprobleem.
1: Zo. Leuk. Goed zo, luisteraars, we wachten ook op u hoor. We hebben nog een kwartier te gaan. De andere heren hebben aangegeven dat ze zijn al ready. Maar ik ga ze pas na 4 uur bellen. Dus na 5 uur dan. Dan hoor je de setting dat te vertellen. Want ze hebben natuurlijk ook nieuws. Suriname. Toen Jonsu Mami Desref Dappé. Lucien Karig en Roy Jongafat. Dus een algemeen verhaal. En dan ook toe... nemen we Borger direct ook mee. Maar u, hier in Nederland, Nono Oesdonja, wat heeft u te vertellen? Wat is uw nieuws of informatie? Welkom.
2: Goedemiddag, heren, met Jan.
0: Goedemiddag. Heren.
1: Welkom, Jan.
2: Want al die Minosabina betalen.
0: Dat ben ik maar niet veel niks.
1: Ja. Nee, maar goed. Van jou is dat hoor, Jan.
2: Nou, was want als ben je toch hoeveel dan ouderen?
1: Toch?
2: Ja, toch. Brother, dan is man dan perfect onderling.
1: Ja.
2: Ik want alleen nou, zo toch de vertanger is.
1: Dus aan de boy happy. Next.
2: Next no boy happy. Afetti de neem no skipa.
1: Ja.
2: Want man schreef man boek aan man dat 3075 voor Christus. Dan het ten oorlog de. Dus, of naar Esperanto of naar Engels, elke Engels naar een wereldtaal. Net als scheepvaart, luchtvaart, handel naar Engels. Als je een bestel was zo uit China, neem Engels je moet zo bestellen. Maar dat is Nesis Riffy, dat drie voor taal. Maar Mandarijn, officiële taal. Toch moest het toen keer 80 miljoen.
1: Zo.
2: 80 miljoen, Akiri.
1: Zo voer, 80 miljoen.
0: Dat komt die voer, hoor.
1: Voer, hij.
2: Oorlog die afvoer in 49.
1: Ja.
2: Dan een bakadati. Akira, eigen vrouw.
1: Zo.
2: Na mijn dan een bakadati, voor een president. Ik zei maar bij Karafrouw de bende van 5.
0: Ja, ja, dat klopt. Goede boekje. O, rode boekje, hè?
2: Ja, rode boekje, dat dan nog taal dat na communistische ideologie.
0: Ideologie, ja, maar als je niet in het boekje gelooft, dan...
2: Voor Mao Zedong, Nelk Fai Babi van in Rusland, die Babi Lenin. Naar Marx. Alleen maar na idee dictatuur. En daarom is het China. China kan naar Wantal, maar toch ten oude concentratiekamp naar China.
1: Ja, ja. Oké.
2: Heb je zo'n eigen rechten, de Oeigoeren, de man dat Moxie, Torku, Moxie, Sreisi. De man is moslim. En mij dat keer, als je want dan ja, vrij. Je moet onderwerpen zich naar communisme voor een partij. En China no andere partij mee komt. De president heeft veranderd. Secretaris-generaal of van de Kardes Refi. Lek van Bakalening, Bak, Denetra. Secretaris-generaal naar de Sovjet-Unie werd dat toen. En om Poetin mee voor Sovjet-Unie, Rusland. Maar want ik had schreef, maakt die bakadie

0: Lenin na nga Stalin be abi, na nga Gorbachev, na nga Brezhnev. Nes one tal, no tak je au Frida ode. Hello, mi luku este in hengse dag na nga Japanese Day bende este.
1: Nasernal.
2: Japanese na en hengse, tu tapuande.
0: Ja. De, 9 September internationaal in hengse dag. Anopu Ingi. Hala konder pe in hengse oorspronkelijke bewoners. De kardeman dat die. De mama fion masernal. De Ingi tekelek de Egi. Egi Day. En de Japanese ben kon 9 augustus als vernang. Dus daarom de vier, de Japanese ben vier en tapu van een plein dat
3: onafhankelijk
0: is plein.
2: Ja.
0: En Ingi ben de na
2: Palmetuin.
0: Palmetuin.
2: Oké.
0: Want Ingi man ben go, de man ben je amang daar. Vrouw de organiseren 20 jaar, vrouw ga rechter. Van de rector tegen de president dat je er geen kans aan niet. Dat probe organiseren 20 jaar, dus hij moest doen. Dat probe doen.
2: Oké.
0: Want wat ingeman bevindt dat je alle den jaren lukus aan de pego boom. Maar nou, 1, 2 aman bemek naar het kabinet van president.
2: Aman boot ik aan die over.
0: Ja, dat is aman. Kabinet van president die amandat voor organiseren een heemse dag.
2: Maar hij is teruggefloten, hoor?
0: 22 jaar gewoon naar rechter tegen president dat je rekenkie.
2: Oké.
0: Weet je, maar het mooiste vond ik tegen alle jaren al bijna vanaf 76 alle president en regering alle jaar de belofte Ingi dat ik grondrecht ook kom. Nou, meneer Adin en mevrouw Jennifer Simons, president, de potent op een lange baan bakken. Dus, de no de ete en asan, wat een probleem na voor een heemse dag na erkenning voor de rechter. De man die de man had 5 kilometer per de tang. En de inheemse tak no abusi na funu. Dus uno een beperking. En een probleem na mevrouw Meulenhof bij haar vorige regering bij benoemd van commissie Meulenhof. A vrouw tak 3 partijen, de Ingi, de Maron, en de bedrijf. Dus dat is het probleem. De bedrijf, die heb je de biggie bedrijf, de chin bedrijf, de go-to bedrijf, de man die zoekt, go-to naar Udo. Dus de man dat want, de eigen rechten die de aanbiedbaar, die regering die. Dus dat zijn voor de inheemse. Een president is normaal los op te doen, no one om doen.
2: Prima. Ja, ik moet gewoon een trabeller zeggen, wacht hier lang, maar of hem rond af, of hem rond af, Jim, ja.
0: De hoorde inheemse voor de gek.
2: Oh, zo. Okay. Abon, dankjewel hoor. Aydag, u bent er. Bedankt voor het wachten.
4: Ja, Maar meneer, u praat wel lang, hè. 7 minuten, ja.
2: Hoeveel minuten? U heeft geteld ze, nou? U telt ze.
4: 7 minuten.
2: 7.
4: Meneer Rabel. Ja. In elk geval, ik lees dat het niet goed gaat in Zuid-Afrika, hè. Met, er wordt dus gedemonstreerd tegen buitenlanders, dat er weer verkiezingen komen. Ja, het zijn 878.000 vertrokken migranten. Is gebaseerd op registratie van de landen waar de migranten naartoe zijn teruggekeerd. Ja, Zuid-Afrika heeft een deel van hen uitgezet, maar de meerderheid keerde uit zichzelf terug of werd daarbij geholpen door het eigen thuisland. Ja, dus een Malawi 56.000, Nigeria, Ghana, Mozambique, al die landen daaromheen. Meer dan 1000 van hun burgers hebben ze teruggenomen. Ja, de uittocht volgt na maanden oplopende spanningen. Het anti-immigratiesentiment bestaat al jaren in Zuid-Afrika, maar leidde vorig jaar op demonstranten blokkeerden voor ongedocumenteerde buitenlanders de toegang tot klinieken en ziekenhuizen. Mm. Ja, dus het gaat allemaal heel... Het is een anti-buitenlandse sentiment daar. Ja.
1: Cool. Ja, het heeft ook een... het heeft ook een beetje met die ebola te maken natuurlijk.
2: Is dat het?
4: Ja. Ja, en,
1: ze willen niet zomaar mensen meer opvangen.
4: Mm. Ja, omdat Zuid-Afrika ook al decennia lang de grootste economie op het continent is, trekt het daardoor miljoenen arbeidsmigranten aan. Oh. Ze vinden bijvoorbeeld werk op boerderijen, in restaurants, de bouw en andere laagbetaalde sectoren. Ja. En die actiegroepen die demonstreren, want ze vinden dat migranten hun banen pikken.
2: Mm-hmm.
4: En de publieke opinie verder onder druk zetten ze. In een land waar ongeveer 1 op de 3 mensen werkloos is, vindt die boodschap weer klank. Ja, dus hoeveel migranten precies in Zuid-Afrika zijn, dat is niet bekend. Maar volgens recente cijfers stelt het land 4 jaar geleden 2,4 miljoen buitenlanders op een bevolking van 62 miljoen.
2: Dat is behoorlijk, ja.
1: Maar dat is 2 miljoen toch niet?
4: Dat hoor, ja. Dus de actievoersgroepen stellen dat het werkelijke aantal migranten veel hoger ligt. Ja, en sommigen hebben... Zuid-Afrika is het land met de hoogste AIDS, hè? Cijfers.
2: Ja, nee.
4: En er gaan dus mensen weg en hun medische dossiers, die worden ook niet meegenomen en zo naar hun thuisland. Dus
1: nee,
4: dat is ook, hun behandeling wordt ook niet afgemaakt. En er zijn dus die anti-immigratieprocessen gaan gepaard met huis-aan-huis campagnes, waarbij groepen volgens mensenrechtenorganisaties migranten bedreigden en aanvielen en hun huizen of bedrijven in brand staken. Vaak ook van migranten die legaal nog erbij, hè, in het land verbleven.
1: Ja, dus ja.
4: Het gaat heel heftig aan toe.
2: Ja, ja.
4: Dus Nasari en de kinderen worden ook, als die teruggaan, die worden dus uitgebuit natuurlijk, hè.
2: Mm.
4: Vorig jaar zijn er 4000 kinderen uitgezet ook. Ja,
2: zo.
4: Dus dat is allemaal niet best.
1: Nee. Maar het gebeurt in Europa ook.
2: Ja, dankjewel Anne voor je bijdrage.
4: Alsjeblieft.
2: Dat is goed. Ja, wat zei je, Etienne? Het gebeurt ook in Europa.
1: Het gebeurt een beetje in Europa ook. Kijk maar wat nou in Spanje gebeurt. Hoeveel doden waren er? 200, geloof ik.
2: Oh, die vluchtelingen. Ja. Die zwommen. Hè,
1: ja, die kinderen, die jeugdigen mogen blijven. Mm. Maar die worden ook verkracht en gaan alles mee. Ja.
2: Mm.
1: Ja, het is een moeilijke tijd wat dat betreft. Vooral met deze droogte allemaal.
2: Ja. Hé, maar die droogte neemt de ernstige vormen aan.
1: Nou, zeggen na zondag en dan krijgen we fikse buien.
2: Oh, want wat je ziet gebeuren, en dat is in het Caribische is dat ook het geval, die mensen willen niet meer gaan werken.
1: Nee, niet zo.
2: Die maken collectie, zeggen ze. Trouwens, nou ook maar, vooral in de bouw. Ze kunnen de warmte niet aan, dus daarom lopen die landen ook een beetje. Werktemperament, dat tempo. Door een song word je niet zodanig actief. Hè?
1: Ja, het tempo is zakken. We zitten al een heel stuk op televisie erover.
2: Klopt, het kost ontzettend veel geld hier in Europa.
1: In de economie ga je het merken.
2: Ja.
1: Hebben ze vandaag ook al een deel vrijgegeven.
2: Hmm.
1: Zoveel procent van de economie zal achteruit.
2: Ja, mensen melden zich ziek, massaal.
1: Ja, maar je kan niet verschepen ook. Hè? Water is te laag.
2: Ook dat. Dus het kost aardig wat.
1: Maar ik heb een lekker half uurtje met je gezeten, Jan.
2: Ja, en nu wil je richting je huis gaan om gaan kopen.
1: Precies.
2: Ik weet wat je doet op de maandag.
1: Het moet ook gebeuren.
2: Zo is dat, Jan. Zo is dat.
1: Maar ik ga luisteren, want je hebt interessante gasten straks.
2: Ja, ze gaan het over Borger hebben en ook misschien over andere dingen in Suriname.
1: Ja.
2: Abou?
1: Oké, bedankt.
2: Dankjewel, hoor.
1: En groeten alle luisteraars.
2: Mooi.
1: Ja, want er al is bakken.
2: Ja. Dat was Etienne Wicks, heeft mij bijgestaan even hier. De hele middag is hij hier vanaf 1 uur is hij er meestal. En dan assisteert hij Tori Chatori en daarna gaat hij op de maandag. Zo tegen 4:30, 5:00 gaat hij koken. Aboe, tot straks, luisteraars.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go before la sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.
4: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Luisteraars, welkom terug. Tussendoor had ik een gesprek buiten de uitzending met Edgar Boegroe, Burgos, Travassi. 60 jaar lang in de business. Heer Edappe, 60 jaar lang is hij actief. En volgende week, donderdag, hebben we een afspraak, de confrontatie, waarmee hij bezig is en hoe het kan dat hij het zo lang heeft volgehouden en nog steeds actief is. Gisteravond heeft hij nog opgetreden. Ataki. Dus dan weet u dat. Inmiddels gearriveerd. Raymond Dalvoer. Als don, rustig en wacht hij. Een microfoon dat net klinkt, boom. Jouw microfoon heeft een lelijke brom.
1: Zo.
0: Ja, hoor je het niet? Hier in de koptelefoon.
1: Ja, een zware brom.
0: Een hele lelijke brom. Dus meneer Zapsijp, zijn aan de microfoon, ja. Maar we nemen een andere hoor vandaag, desnoods. Ja, neem die aan de overkant. Die. Ja, lastig. In de loop van de dag ga ik naar het dorp zien. Ik wil horen zodat hij wat ze zei kon gaan zeggen. Luisteraars, zo gaat het in het leven. Hij heeft het bericht ook gestuurd vanochtend. Als Kiseng. Meneer Dalvoer zijn naar bericht gekomen. Inmiddels samen bij Kiseng Batu. Maar desondanks, u ziet dat bericht wat snel binnen een samenleving. Omdat Borger niet zomaar iemand was. Dus een personality, boef Kondre. En heeft een wezenlijke bijdrage geleverd. Eigenlijk, het is een soort man die is gwe. Mie Veniane, dat nam je bij de regeringsleider. Dan met een familie voor zich toch, Sadewani Luku. Dan Unwetakere, we nemen het over. Zo iemand heeft het volgens mij wel verdiend. Saadu. Vooral in Rocco, journalistiek, radio, tv, film, een soort goede mooi. Zijn die dan? Ik vind dat overheid, if de man, als ze bij machtig zijn, maar familie hebben beslist. Want nou weet ik niet of hij hier of daar wordt begraven. Terwijl Lusa Borgerlijk, Sarnamang, hij pendelde tussen die twee landen. Dat loop ik onder.
1: Zeker.
0: Ras echte Suriname, 1973 teruggekeerd. Gwe, tak nom, in Otanja. Men go bom, ik onder op. Maar nou, hij deed het in Holland. Wat nu? Hier begraven, Fratruskestraat. Of Suriname. Ara, kom, het is een tikkie, kom. Boef Kondre. Als het kan. Maar goed, de Jeremie, overheid en Arki, via de Abdes, maar zei Arki, dat daar zegt hij wat, ja. Moeten we wat doen? Ja, dat kan kloppen. We gaan kijken wat we kunnen doen. Prima. Luister, als ik voorlopig hoeft u niet te bellen, want ik ga rechtstreeks naar Suriname bellen. Laat mij even, meneer Dalvoer, even groeten. Hoe gaat het met u?
1: Nou, het gaat bij mij prima en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook de trouwe luisteraars van Radio Maart de groeten te doen. Ik heet u allen van harte welkom.
0: Ja, hoe is het nieuws bij je overgekomen vanochtend vroeg?
1: Ik had de informatie dat hij al niet lekker was.
0: Oh, dat had ik niet.
1: Ja, ik kreeg het van een goede kennis, maar mm-hmm. Het is niet, dat ga ik niet in de uitzending.
0: Nee, niet doen.
1: Maar ik kreeg een informatie dat hij lag er niet goed bij. Mm-hmm. En hij was speciaal daarvoor, was hij ook hier in Nederland. En vanmorgen stuurde hij het bericht voor me dat, dat hij is getransformeerd. Hij was verlaten. Ja. Sari.
0: Ja. Dus, hoe ken je hem? Eventjes in uw eigen bewoordingen en denk je vieri?
1: In Suriname had ik hem heel goed gekend. En, op een gegeven moment kwam ik hier en hij bleef meer in Suriname. Dus dan heb je dat contact niet als dusdanig. Maar we hebben een keer in de eigen kerkje, er was een evenement in de kerk. Speciaal ter gelegenheid van hem. En toen was hij daar met zijn vrouw. En jij was er ook. En we hebben hem toen zo met zijn rolstoel en al op het podium getild. Ja. Zodat hij op een waardige manier het publiek kon toezingen. Niet alleen, maar ook toespreken.
0: Ja. Ja. Ja, hij deed Satchmo na, hè?
1: Ja, ook.
0: Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong.
0: Kon hij goed doen, hoor.
1: Dat kon hij goed doen. Als ja. Geen ander, hè?
0: Ja, man. Heel goed. Morgen, Breveld, we gaan het over hem hebben. En we gaan nu rechtstreeks bellen naar Suriname, luisteraars, waar twee radiopersoonlijkheden zitten. Dat is Roy Jongafat en Lucien Karig. Die twee hebben verstand voor mediatorie. Volgens mij is Jongafat ook door hem opgeleid. Hè? Dat is zeker, maar we horen zo direct. Die zijn al op standby. Dus maak een verbinding.
2: Waar maar?
0: Ja, va. Roy, Jongafat.
2: Rustig, mooi.
0: Mooi, mooi, mooi. Hey, Guerra. Hey, Usari, Udasari, Ptunso. Vanwege het overleden.
2: Udasari, maar natuurlijk op Brita kan man gerust.
0: Juist.
2: Isabi. Maar Udasari, dat kan man wel niet wonen, maar man altijd op deze gedachte. Altijd, ja. Maar geweldig, man.
0: Mooi. Mm-hmm. Gecondoleerd, je bent niet alleen, je bent daar met een andere radio-wetenschapper. Bijna eigenlijk een Takaraman, zo ja.
2: Ja, hij is even naar binnen gelopen naar het kabinet van de president. Hij moest wat afgeven.
0: Okay.
2: Wat spullen. Hij heeft namelijk een boek uitgegeven van het planbureau, de geschiedenis van het planbureau. En hij heeft al jaren geleden een kalender gemaakt met alle grote zonen en grote dochters van Suriname. Mm-hmm. Maar dat is verleden tot en met een bepaald jaartal. Is op een kalender verwerkt.

0: advies als het ging om andere soorten programma's. Zoals bijvoorbeeld programma's over onze bossen. Of een programma Monday Night. Hij had een heleboel bijdragers. Ook bij die andere afdelingen. Maar met name bij de nieuwsdienst was hij prominent aanwezig. En ik ben geen journalist. Ik ben geen opgeleid journalist. Ik ben een ICT-man. En ik kan relativeren. Ik kan exact denken. Ik heb een wiskundige achtergrond. Ik kan goed relativeren. Dus, en ik heb aanleg om. Ik had aanleg, want ik was ook al in toen ik een jongetje van 18 jaar was. Werkte ook al bij Slagveer, terwijl ik op de middelbare school zat. Dus ik had een beetje al belangstelling voor dat vak. Maar ik had er geen kennis van. Lucien is al terug. Ik had er geen kennis van. Dus op een gegeven moment, toen ik bij de SCVS kwam. En eindredacteur werd, kon ik het werk wel aan, maar het tempo waarin ik die dingen moest doen, was nog niet goed genoeg. Dus de eerste maand, als die uitzendingen van het nieuws moesten beginnen, die moesten altijd om 7:30 stip beginnen, dan begonnen ze bij mij, onder mijn leiding, pas om 7:50, dat is not done. Maar ja, het is nog niet zo strikt als in Holland dat reclame tijd zo kostbaar is in Suriname. Maar ik begon laat. En Dat kreeg ik commentaar van Borger. En zijn commentaar was dan. Ik zei hem van, hoe vind je mijn nieuws? Toen zei ik me even lang hoor, het woord dat ik moet uitspreken. En zeg je nieuws is poepennieuws, Roy. Poepennieuws. Ik luister niet naar dit nieuws. Dan, ja, maar het hele dag benieuwd naar poepennieuws. En je begint ook nog laat. Je snap je nog? Dat ben ik dadelijk. Dus ik ben harder mijn best gaan doen, snap je? Oké. Na 4 keer te hebben gehoord dat het poepennieuws was. en ik niet op tijd begon. Begonnen er wel veranderingen te komen. En een van de belangrijke dingen ook van hem. Ik dacht allemaal bij Atibro. Dan gaan we toe. Want toen bakker heb ik kom. Voor lekker uit. Voor ons mek zo. Dat borger na veel man. Dus dan ben ik ook raak. Maar dat door een zee man. Want kon lekker STVS maar uit. Voor ons mek zo. Terwijl. A kennis die ze naam. Toen is ook maar voor mek veel. Is dat wie? Dan. Die dan maak maar. Dan ben ik ook maar. Wat vind je van die mannen? Sorry voor het woord, maar dat zijn allemaal punchwassers, man. Punchwassers.
1: Ja, dus.
0: En weet je, hij was een man, wanneer je in zijn omgeving was, dan, en je moest werken, dat was het serieus. Dan ga je nog een anekdote geven. Ik leerde die man kennen. Ik kende hem van die film, maar ik had hem nooit persoonlijk leren kennen. En op een gegeven moment was die nieuwsuitzending, dan heb je de regiekamer. En de regiekamer heeft regels. Snap je? En ik kende die regels niet. Dus ik kom enthousiast binnenstormen en hij is bezig met dat nieuws te regisseren. En ik kom luid binnen en ik begin iets te zeggen. En hij zegt, hou je mond, man! En hij is groot, maar echt als een teamboy. Waarom ik zeg, nou, waarom wil ik op teamboy, joh? En de hele consternatie daar in die regiekamer. En die hebben die jongens me naar buiten gebracht. Jong, overal, no. Regels die naar de regiekamer. Dus oké. Na die uitzending ben ik daarop doorgegaan. Ik heb me voor een schuldiging aangeboden. En natuurlijk, en zo leer je. Hè? En ook een van zijn geweldige dingen die hij had. We hadden het programma Man Tintaki pas gemaakt. Was pas ontworpen. We waren bezig ermee. En hij had de regie daarover. Want hij wilde het goed laten verlopen. Het was een laagdrempelig actualiteitenprogramma. 'S morgens begon om 7 uur. Of om 8 uur. 7 uur of 8 uur. Dan hou me ten goede. En, en hij had de leiding, dus als het interview klaar was, als die uitzending gedaan was, dan had hij een soort evaluatieronde met iedereen, en ik zeg iedereen die betrokken was bij die uitzending, dus ook de schoonmaakster, iedereen. En dan stonden we rond een tafel, en dat Borger had die kennisvragen, dus algemene kennisvragen voorbereid, en dan gaf hij iedereen een blaadje en een pen, en dan stelde hij de vraag, wie is de president van, ik noem maar wat, Albanië? Wat is de hoofdstad van Curaçao? En zo testte hij je. En dan nam hij die antwoorden mee naar huis. Dan kwam hij de volgende morgen. En wanneer je een antwoord had gegeven dat niet klopte, dan sprak hij erop aan. Eerst serieus en daarna nam hij een kikker op. Hmm. Maar op die manier leerde hij ook de mensen betrokken raken bij die productie. Hmm. Waardoor het ook succesvol was. Ook zelfs geld van achter het nieuws. Dus als het gaat om die man zijn kennis over televisie, filmzaken, heeft hij een geweldige bijdrage geleverd. En ik ben een exponent van, ik ben een van die producten van hem. Hij heeft me gevormd tot wat ik ben bij de STVS. En hij heeft er veel tijd in gestopt en hij zag mijn potentie. En ik ben hem

0: met Mart Radio stuur ik ook die uitzendingen voor dat ik kan volgen. Dus ik ben echt een grote zoon verloren. En ik kan niets vertellen over zijn periode voor 1980, want toen was ik in Nederland. Maar Lucien heeft hem meegemaakt op een andere manier. En hier is Lucien, ik krijg Lucien.
1: Mooi zo. Dankjewel hoor. Lucien Karig, Fafi. Lucien. Hey, go ahead, Fafi. Long time. Nou, long time, een jaar geleden op een meeting, ja, ongeveer. Maar goed, ik heb je neergezet als een wetenschapper, radiospecialist.
0: Een wetenschapper?
1: Ja, maar terecht ook, want jij bemoeit met media in alle facetten, toch? Alassanisap voor radio, televisie, reclameman. Je schrijft boeken nu niet meer, nou, boeken in Chagonet over de geschiedenis de prominente van Suriname. Vertel ons in het kort wie Lucien Karig is. Wat heb je allemaal gedaan, vooral in de media? Kort, en dan ga ik trouwens ook wat dieper op zaken in. Media.
2: Wel, nou, ik ben geboren en de media kan niet helpen. Mijn vader was de radiopionier, mijn ouders waren de radiopioniers van Suriname. Vroeger was je Radio Afros, dat zonden 2 uur per dag uit. En toen kwam mijn vader uit Amerika, afgestudeerd als journalist, radio, krant, televisie, want televisie bestond al in Amerika in de 50er jaren. En hij heeft het toen gebracht naar 18 uur en begon toen serieus programma's te maken. Dus ja, van huis uit in de media. Groot gebracht, Vrije Stem. We hebben toen ook onze eigen kranten gehad, Onze Natie. Verschillende kranten heeft mijn vader gehad. En jarenlang met zijn beste vriend Wilfred Leonard, samen redacteur geweest van Vrije Stem. En daar ben ik ook opgegroeid van. Als kind ging ik daar en op mijn 18e werd ik bedrijfsleider van de Vrije Stem. Nadat ik van de grafische MTS het eerste jaar heb gedaan. Wat je alles van boekdruk kreeg. En terwijl ik bedrijfsleider was, werd ik door Wilfred opgeleid tot journalist. En ik ben toen in 1977 ben ik naar New York gegaan. Heb ik marketing en advertising gestudeerd. Aan hetzelfde instituut waar mijn vader ook opgeleid was. En toen ik terugkwam, ben ik op mijn 20ste. Ben ik toen begonnen met de krant Sunday Speaker, Sunday Mirror, een weekkrant. Met mijn vader en mijn moeder en een heleboel andere vrienden. En later schreef mijn vader die hele krant vol, want hij had dat ding gekocht. En een politiek ding ervan gemaakt. Maar ik heb veel reclame gemaakt, veel marketing gedaan. Ik heb een filmopleiding ook gevolgd in Nederland. Tenminste, videobelichting, montage, al dat soort dingen, regie. Maar ik had al een groot deel van film had ik al gehad op mijn opleiding in New York. En ik heb hier een heleboel dingen uitgegeven, tijdschriften. Samen met de moeder van mijn kinderen hebben we hier 4 jaar lang een blad gehad, Peking Fusernang, voor kinderen en hun opvoeders. Dus ik ben mijn hele leven in de media bezig geweest. Vanaf 1979 werk ik part-time voor ABC. En ik heb Borger leren kennen. Lang daarvoor, eigenlijk. Ik heb hem in de 70er jaren leren kennen. En Borger was een hele goede vriend. Een van zijn beste vrienden was Ruud Mungro. En Ruud bent hem iemand. Dus via Ruud en via mijn vader en Dobro eigenlijk ben ik in contact gekomen met Borger. Dat was altijd een goede band. Dus ik bracht mijn spotjes bij STVS toen hij daar werkte. En hij heeft me tot 2 keer toe complimenten gemaakt omdat ik spotjes had gemaakt. En hij hield van de belichting. Hij zegt, jongen, ik zag direct dat dit anders was. Weet je, want al die dingen krijg je ook op je opleiding voor film en tv. Dus ja, en het sound deed ik altijd bij Ventu Studios, bij mijn zwager Anton Sangayang. En dat was ook een goede vriend van Borger. Ja. Dus ik heb Borger eigenlijk gewoon, ja, mijn hele leven gekend, niet dat we bij elkaar de vloerplas liepen of zo. Maar altijd als we elkaar tegenkwamen, was het altijd nice. We konden vaak nice praten. Over media, vooral over film en dat soort dingen. En that's it.
1: Oké. Je hebt me sprakeloos gemaakt hoor, want je zet het zo neer, schoon alsof je het hebt opgeschreven, maar het komt gewoon uit je hoofd. En daar ken ik je goed van. Maar tussendoor, je hebt een boek afgeleverd net of een krant. Wat heb je gedaan net? Wat moest je doen?
2: Ik heb een boek in opdracht van het planbureau heb ik een boek geschreven. Over het planbureau, ontstaan van het planbureau en zo. Vanaf na de Tweede. En ik heb het niet gehoord bij het planbureau alleen hoor. Ik ben begonnen vanaf na de Tweede Wereldoorlog. Tot eigenlijk 1975. En dat heb ik ze net afgeleverd met een heleboel historie die nog niet bekend was in Suriname.

0: zoals ik zei, mijn historische dingen die ik uitgeef, doe ik altijd allemaal onder de naam van de verzwegen geschiedenis van Suriname. En dat heb ik in dit boek ook weer naar voren gebracht, hoeveel dingen verzwegen zijn. Grote helden van Suriname die verzwegen zijn. En ik ga een beetje verder geven in het boek ook een stuk geschiedenis van het onderwijs van Suriname.
1: Ja, kan je een tipje van de sluier geven? Wat is verborgen gebleven, zoals?
0: Ik heb best bij een aantal helden heb ik ook genoemd in het boek. En een ja, soort levensbeschrijving van ze gegeven. Dan heb ik het over mensen als Otto Huiswoud, een eerste Surinaamse communist. Meneer Wijngaarden, Louis Doedel, meneer Biswamitre. Meneer Biswamitre die was de eerste Surinamer die in 1927, dacht ik, een proeven van een onafhankelijkheidsverklaring had geschreven voor Suriname. Dat zal dat soort dingen zijn, dingen die men ons nooit verteld heeft in de geschiedenisboeken en ook niet op school. En nog een heleboel andere dingen, grote Surinaamse helden die grote helden in Amerika zijn geworden en nog steeds geëerd worden jaarlijks in Amerika. Maar we weten het hier niet.
1: Jammer hoor, maar we gaan er wat aan doen, we gaan een verbetering inbrengen, die is nog aan taan zo man.
0: Ja, dus daar had ik ook al twee keer een historische kalender uitgegeven, waarbij ik voor elke dag van het jaar tenminste één historisch feit uit onze geschiedenis vermeldde. En er zijn meer dan 580 feiten of zoiets in de kalender, historische feiten, waarvan een heleboel totaal niet bekend was, hebben die dingen niet op school gehad. Maar ik hou van dieke research, is mijn hobby.
1: Dat is
0: ik heb
1: je
0: het geleerd.
1: Je houdt van dieke.
0: Het is een vak geweest, maar het is mijn hobby geworden. En ik doe veel research naar historische dingen van Suriname.
1: Mooi. Heel goed hoor.
0: En, dus in dat kader van media en zo, had ik dus vaak leuke gesprekken met Borgen. En ook hele leuke momenten gehad met Borger en Dobro en Ruud Mungro samen. De gekke momenten gehad met ze. Ruud had ook in die film gespeeld, toch?
1: One People, ja. Yeah.
0: Als One People. Als
1: Norman. Als Norman. Ja.
0: Ja, dus als die twee bij elkaar waren, ja, ze lachen gieren brullen. Weet je, zo. Ja, ik heb hele mooie tijden met hem meegemaakt. En voor mij was Borger, ja, dat is voor een heleboel Surinamers, een grote held eigenlijk. Weet je, vanwege de dingen die hij gedaan heeft, niet alleen One People, ook het opzetten van die filmacademie. Hij heeft veel gedaan om Surinamers zoveel mogelijk te leren over televisie, over film maken en al dat soort dingen. Dus, ja, that's it.
1: Ja, en nu is hij in Nederland overleden, terwijl we weten dat hij een troetroe kaka-sernama is. Hij wil, hij wil daar zijn eigenlijk, maar goed. We weten het niet,
0: maar jij beslist niet waar je bent.
1: Dat is waar.
0: Is ook in Nederland overleden. Lachman is ook in Nederland overleden.
1: Klopt, inderdaad.
0: Al die grote Surinamers.
1: Ja, ja.
0: Helaas overleden. Waarom?
1: Ja. Jong.
0: Ook mensen die helemaal niets van Nederland moesten hebben, sterven daar.
1: Goed.
0: Maar hij was daar waarschijnlijk voor medische dingen.
1: Ja.
0: En dat is een of andere culturele activiteiten. Want hij was ook een goede zanger, zoals je weet. Van de hele familie Breveld zijn muzikanten. Ook. Waren altijd mensen van gezelligheid en plezier.
1: Oké.
0: En oprecht.
1: En oprecht,
0: dat is
1: belangrijk. Mooi zo.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: En ook hun liefde voor Suriname, van allemaal, was super oprecht.
2: Tante Lucia.
1: Goed. Wie nog meer? Tante Lucia?
2: Tante Lucia is de enige zus van Borger. Dat is Tante Lucia, zij is dominee, prezes, vrouwelijke prezes. En die heeft ook de stempel gedrukt op deze maatschappij door haar bijdrage te leveren in de opvoeding van kinderen, in het stroomlijnen van problemen, door het zijn van wanneer mensen leed hebben dat ze er is wanneer iemand sterft. Dus is echt een geweldige vrouw ook, snap je? Mm. Hans Breveld, die is ook een geweldige broer. Snap je? Clarence, Drink en Clarence en Karel. Nou, geweldige familie. Jammer dat hij is heen gegaan. Wij rouwen allemaal, maar we houden als gedachte over iemand die vrolijk was, iemand die in het leven stond, iemand die graag wilde leven, ook dan trots zijn handicap, dat hij zo enthousiast was om te leven. Hij ging overal naartoe als hij maar kon. Ik heb hem meegemaakt bij Jean Durham, thuis op Jean Durham zijn jaardag. heeft die moeite gedaan om daar te komen. Dat is geweldig, man. Echt een geweldige man. En we moeten hem blijven herinneren als een van de grootste zonen van Suriname. Die echt een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons land.
1: En een geweldige acteur ook, hè? Goede acteur.
2: Ja, geweldige acteur. Ja, geweldige acteur. Ja, daarmee wil ik afsluiten.
1: Mooi zo. Goed, maar toch meer weer hoe het zo, jongen. Want ik weet dat jullie hoe lopselen. We zaten hoe lopselen aan zodanig dat we volgen kritisch. Wat zijn de dingen die daar gebeuren nu op, in Suriname op dit moment? De highlights. Wat? Beide,
2: wel, er zijn een paar zaken die spelen. Op dit moment. Eigenlijk vind ik dat Suriname worstelt met haar voorbereidingen. Voor die ontwikkelingen ook met gas en olie. Daar zijn we nog niet helemaal goed klaar voor. We doen ook nog niet de juiste dingen. De president is nu bezig om te proberen om richting te geven aan de beloftes die ze heeft gemaakt. Na een jaar is duidelijk dat ze niet heeft dat er geen beloftes zijn ingelost die ze heeft gemaakt. Sterker nog, ze heeft gezegd dat ze geen beloftes heeft gemaakt. Maar als je alleen maar naar de slogan kijkt voor Kinka-systeem, dan is dat een van de grootste beloftes die is gemaakt. En dat systeem neemt Kinky. En weet je, eigenlijk focussen Surinamers zich niet meer op wat mevrouw Simons zegt of wat het parlement doet. Omdat het alleen maar in mijn ogen en in de ogen van de meeste mensen die ik spreek, een poppenkast is. Snap je? Dus sommige mensen hebben niet eens die persconferentie van mevrouw Simons gevolgd. Ik ben bijvoorbeeld een van ze. Ik was niet geïnteresseerd omdat ik niet wil horen wat ik wil, wat ze zeggen. Omdat het niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. Ik kan liever mijn mond houden en mijn bijdrage leveren. Daar ben ik positief bezig en ik verzorg mezelf geen hartstilstand om te gaan ergeren aan die dingen die ze doen. Het is nog steeds rommelig. Toch? Het is nog steeds niet goed geregeld dat onze financiële wereld, onze financiële infrastructuur goed op orde is. Dat we straks zaken kunnen doen met het buitenland. Toch? We hebben het risico om straks financieel te worden geboycott of geboycott. Dat we nergens meer terecht kunnen. Dat we geen correspondent bank kunnen vinden in de wereld. Die zaken voor Suriname wil doen. En dat zijn de belangrijke dingen. We hebben een generaal comité gehad over zaken die in het openbaar moesten worden gedaan. En waarom? Als we mogen geloven wat meneer Sam Passalvesan zegt. Omdat een bedrijf van de NDP de schade heeft veroorzaakt waarschijnlijk daar in het gebied. Toch? En als daarvoor een comité-generaal moet worden gehouden, dan zijn we, waarom zijn we dan bezig? Snap je? Dus we zijn niet tevreden, maar we willen niet meer klagen, maar we weten dat klagen niet helpt. Snap je? Dus we willen vooruitkijken. En vooruitkijken betekent, dat betekent alleen maar wat kan jij betekenen voor dit land. Ga niet kijken wat de regering doet, want dan ga je ergeren. Ze doen die dingen niet goed en niet de juiste mensen zijn op de juiste plekken. Toch nog steeds niet. Wat ik doe, moet je op 10 voorbeeld. Moet je op 10 voorbeeld. Het binnenland van Suriname, Barada. Als je met een helikopter zou vliegen naar bepaalde gebieden. Ik hoorde maar de Marowijnrivier zijn helemaal gecontamineerd. Helemaal vervuild. Die Fransen klagen erover, maar we doen geen ene moe. De parlementariërs hebben geen tijd om dat dossier op te pakken. Ze hebben tijd om het dossier op te pakken dat een vrouw als president is bekritiseerd. Snap je? Daar hebben ze tijd voor. Maar die dingen die ze moeten doen, dat soort belangrijke dingen gebeuren. Ik hoor het binnenland is zodanig vervuild. En die schade die wordt aangericht is zo erg. En niemand doet er wat aan. Toch? Omdat mensen worden betaald om daar hun voordeel te halen. En er zijn een heleboel mensen die schuldig maken aan deze praktijken. Waardoor je een keten hebt van corruptie, corruptievelingen. En je kijkt grafiek op de breek als anti-man. Want keten van corruptelingen moet je als barrière overbruggen om het probleem op te lossen. Toch? Ik zou zeggen, als ik aan de macht zou zeggen, ik zou Frankrijk en Brazilië vragen om hulp. En die hele reuten met teut daar in het binnenland opruimen. Snap je? En zorg dat ik op een goede manier mijn binnenland kan bewaken. Ik zou ervoor zorgen dat ik mijn grens op een goede manier ga bewaken. Ik zou ervoor zorgen dat ik dat ding van Tigri, dat ik daar mijn aandacht aan ga besteden. Want er worden beheersdaden daar uitgevoerd zonder dat Suriname daar iets aan verdient of iets daarvan weet. Terwijl er afspraken over zijn gemaakt. Maar daar wordt niet over gesproken, men geeft het over futiliteiten, snap je? En daarom kan ik de bestuurders van dit land niet serieus nemen, snap je? Die mannen gaan op reis à la dol. Ze moesten laatst naar het binnenland gaan, maar ze gaan niet omdat ze daarvoor geen daggeld krijgen. Dat suggereert iemand, snap je? Ze zeggen af. Maar als ze naar Amerika moeten gaan of naar Curaçao moeten gaan, dan gaan ze allemaal massaal. Omdat ze daggeld krijgen. Weet je, dus
1: So.
2: Let me know. And Milak so now that does mean feel.
1: Yeah, yeah.
2: Next as man you know. Alam mo rin mo moro chance rin.
1: So.
2: That does my talk you. So my chances in kegu sin eh pero you the price is hoog. Die winkels die price pile out in die winkels, sap je? Die straten zijn smerig.
1: Maar ik hoor dat de koers is gestabiliseerd.
2: Straks komt die droogte. Straks komt die droogte. Dat zou je afvragen. Die droogte komt, zijn we voorbereid op wat gaat komen. Straks gaan er stroom, onderbrekingen komen. Hebben ze daar oplossingen voor? Communiceer met ons. Want als het straks zover is en die dingen zijn er, maar niet zes, gaan mensen ontevreden zijn. Wanneer mensen op straat gaan hiervoor, dat ga je horen. Snap je? Maar ik ga je eerlijk zeggen, als het Surinaams volk niet bewust wordt van het feit dat ze deze mensen die 50 jaar lang het land hebben, allemaal, VAP, het BABOP, allemaal. Als je die mensen weer een keertje de gelegenheid geeft om te regeren, dan vragen ze zelf om. Dan gaan we nooit vooruit komen. Hun kindskinderen gaan pinaren. Want die rijkdommen van Suriname worden gewoon verkwanseld omdat er geen plan is. Hoe lang vragen we niet om een blauwdruk van Suriname? Hoe we dat geld moeten investeren? Er gebeurt geen moer, snap je? En dat is de teleurstelling van vele Surinamers. We gaan veel geld krijgen, bokken geld. Maar wat gaat met dat geld gebeuren? Het gaat in andere mensen in zak gaan. Nu al profiteren op bepaalde. Nu al profiteert één kleine bepaalde groep Surinamers van de ontwikkelingen van oil en gas op zee. Maar de man van de straat, die merkt er geen. Niets van, die gaat het ook niet merken. Zolang het bestuur niet verandert en de mentaliteit ook van de bevolking niet verandert, gaat het in Suriname nooit veranderen. Geloof me, dat krijg je in 2030, diezelfde shit. En dan gaan we klagen, weer gaan klagen op die regering, terwijl wij ze daar zetten. Ja? En daarom zeg ik, de politiek is het probleem van Suriname. Dus de politiek moet je wegdenken en moet iets anders voor in de plaats komen. Want als dat de belemmering is voor de ontwikkeling van je land, en je gaat er steeds meer door, dan ga je die spreek van Einstein krijgen. Je wil, als je niets verandert aan dat ding wat je doet, en je vraagt toch hetzelfde resultaat, dan ben je een gek. Snap je?
1: Hmm. Okay.
2: Je vraagt een ander resultaat, dan ben je een gek.
1: Prima.
2: Dus, dat is wat er gebeurt in Suriname.
1: Nou, ik heb genoeg gehoord, we houden contact. En we hebben te zijn tijd weer het overborger Oloko zou gaan doen.
2: Hoe zit het weer bij jullie?
1: Prachtig weer, een mooie morgen aan het Jan Onoma. Jammer ook vaarlijk aan het zo'n morgen aan zou abdappen ook vaarlijk lekker jammer. Hier hebben we.
2: No, als we nou, ik doe dat echt zo. Maar Bromie,
1: dat van Lucien is interessant hoor. Volgens mij moeten we een programma aanwijden.
2: Is goed, dan zijn we, moet je hem bellen.
1: Ja, ik ga bellen. Ik ga afspraken met hem maken. Aboe, interessant. Ja. Meneer Raymond, die mensen zijn niet tevreden aan Suriname Tangano, jong. Deze mensen staan midden in een samenleving, maar wat is er? Wordt er niet genoeg gewerkt daar? Is die president een beetje aan handen en voeten gebonden? Dat duurt lang.
3: Laten we beginnen bij de opmerkingen van meneer
1: Roy
3: en die anderen. Ze zijn daar.
1: Ja.
3: Ze hebben een goede observatievermogen. Ze proberen de zaken in een bepaald perspectief naar buiten te brengen, hoe zij dat zien. En niet zij alleen, maar ook delen van het volk. Tegelijkertijd zijn er ook wat activiteiten waarbij je kunt zeggen van men is bezig om toch enigszins de pijn van het volk te verzachten. Het is niet echt duidelijk zichtbaar.
1: Mm-hmm.
3: Men kiest voor ontwikkelingen op een niveau van infra. Je ziet dat bepaalde openbare wegen worden op de schop genomen. Die worden, zeg maar, daar wordt eraan gewerkt.
1: Ja, van de Hooghuisstraat.
3: Dominiestraat.
1: Mm-hmm.
3: Maar Tegelijkertijd zijn er ook issues die spelen die nog ondersneeuwd zijn. Terwijl juist die issues, die behoeven echt mensen moeten... Het volk heeft informatie nodig wanneer het gaat om zaken die het daglicht niet kunnen aanschouwen. En waar de regering...

0: zich niet duidelijk nog heeft uitgesproken. Dan hebben we het over de
1: vergiftiging.
0: De vergiftiging van in Saramaca rivier.
1: Ja.
0: We hebben het over het kwik.
1: Ja.
0: En we hebben het nog over andere zaken bij de politie. En dat zijn zaken die... Je kan deze zaken niet behind curtains gaan bespreken of behandelen. Dit behoeft... Het moet een open venster zijn.
1: Ja.
0: Het volk moet weten wat gebeurt er.
1: Maar er wordt gesuggereerd...
0: Mm-hmm.
1: dat de daders van die morserij daar met die vissen... Mm-hmm. besmetting, of hoe noem je dat? Een vergiftiging.
0: De vergiftiging van de vissterft.
1: Ja. Die is bekend.
0: Dat maar, heb ik ook begrepen, ja.
1: Maar ze willen het nog niet openbaren omdat het... ja, man, dat ken je net. Oh, NDP, man.
0: Dat heb ik ook begrepen, ja.
1: Zo, dan is het ook niet clean.
0: Nee.
1: Ja, dan boom, want nee. Als president, je moet direct dat keer naar Norman Dwasani. Norman, je komt voor het gerecht. Ook gezorgd moet dat je ruimen op, of wat dan ook. Maar kon nou een statement.
0: Ja.
1: Maar niet zeggen, doen alsof er niets aan
0: nee,
1: de hand is.
0: Het mag niet zeggen.
1: Ik kom in oppositie, ja. Ja, klopt.
0: Je moet spijkers met koppen slaan.
1: Ja,
0: het volk moet het zien.
1: Maar volgens mij... misschien kan ze niet zo gemakkelijk handelen vanwege... misschien andere gevaren, Zaminanga Yuneshi.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan, ik weet het niet. Maar dit is...
0: Ik kan me best voorstellen dat er misschien een bepaalde timing daarvoor is.
1: Mm-hmm.
0: Dat je het op een verantwoorde manier aanpakt en ook naar buiten brengt. Maar het zal niet lang mogen duren.
1: Maar net wat je zegt, het moet niet gaan sudderen.
0: Het moet niet gaan sudderen.
1: Dan zwelt het zichzelf op, hè?
0: Dan gaat zijn eigen leven leiden.
1: Juist. En als er nu nog iets gebeurt erbovenop...
0: Ja.
1: Dan krijg je escalatie.
0: En dan gaat men gewoon een vergelijking trekken van... Hey, net wat die meneer zei, meneer Karg, van... Hij vindt dat het erger is dan onder Santoki.
1: Ja.
0: Dan kan je die
1: aan elkaar getrakt en Roy.
0: Roy.
1: Ja.
0: Maar dan ga je... We kennen ons volk.
1: Mm.
0: Zo gauw men ontevreden is, is men gauw ook geneigd om uitspraken te doen.
1: Ja, maar als je de stuur, Akotaka stuur overneemt, je draak onder een no en je kinka systeem, dan ken je je volk ook. Dan ken je, het moet niet te lang duren. Ben ik Sik Simon, ben ik de Masik Batak Meuroko. Maar nu een jaar, misschien zijn we toch nog steeds ongeduldig, ja. Kan nee, want die tak, hier en daar wordt er gewerkt, Saramaca-straat, Van het Hogerhuisstraat. Maar financieel, economisch gezien, volgens mij, hebben ze het nog steeds moeilijk in de winkels.
0: Ja, want dan kom je op het gebied van de productie. De productie is van groot belang voor een natie. Uit jouw productie moet er deviezen gegenereerd worden.
1: Mm.
0: En toch heb je het gevoel dat die deviezen niet naar de staatkast vloeien.
1: Ja, je hebt de neiging om naar mij te kijken terwijl je naast je microfoon praat.
0: Ja.
1: Dat is heel goed, dat zijn bellers.
0: Ja.
1: Twee hebben zich aangemeld. Wie bent u? Welkom.
2: Ja, met Jan.
1: Ja, welkom Jan.
2: Nou, kijk.
1: Laten we kijken wie die andere is. Wie is die andere? Welkom aan de andere kant.
3: Goedendag, met John. Ze gaan wel ook klagen. Alles aan de mouw. Alles aan ons go want. Als aan de rok of zo.
1: Oh. De mamus wacht op tien zitten, nou? Wie deed het, John?
0: Ben het, John?
3: Ja, ze gaan wel ook klagen. Alles aan ons go want. Ze gaan wel naar patiëntie.
1: Hoe wacht hij?
3: Dan denk ik als aan de go nooit.
1: Oké. Dat naar uw antwoord en uw reactie tap zei je eren. Oh, John Goodman.
0: Meneer John heeft neergelegd.
1: Kort en krachtig.
0: Jammer, krachtig.
1: We moeten wachten. Geduld. Deg zegt hij. Oelop klagen toen zie. John. Jan is weer aan de lijn. Jan.
2: Ja, nou kijk. Ik vind dat meneer Jong Afat een beetje een bluffpoker speelt. Afgelopen maanden als je hem hoort, dan zegt hij, ja, klopt niks, dit en dat. De regering, deze regering... zit met drie partijen van de vorige regering. NPS, PL en ABOP. Dus het beleid kan je niet veranderen. Het is gewoon het beleid voorzetten. Van alleen de leidende partij in deze coalitie is niet VHP, maar NDP. En NDP... jammer voor de president, heeft al, de partij heeft al sinds 1980

0: van NDP. En daarna alle keren dat ze in de regering zitten, Weidenbosch, meneer die overleden was, is nu, was voorlichter van Weidenbosch, Borgen Breveld. Dat weten we toch allemaal.
1: Ja, ja.
0: Dus in Suriname wordt niet naar de partij en de partijleden geluisterd, maar aan de vriendenkring rondom de leider in de verkiezing, de leider na de verkiezing. Dat is het probleem in Suriname. In Suriname betalen leden geen contributie, dus ze kunnen niet eisen dat hier, daar wordt de partij geroepen op een congres om ons te vertellen wat ze willen doen. Wat is hun verkiezingsprogramma? Wat is hun regeringsprogramma? Deze regering is op basis van zetels binnen 10 minuten die nacht van de verkiezing samengesteld.
1: Binnen 10 minuten?
0: 34 zetels moesten hebben om de president en vicepresident te kiezen en parlementsvoorzitter en vicevoorzitter.
1: Hmm.
0: En daar is het probleem in Suriname. Die grondwet is verkeerd, want die grondwet zegt binnen, na de verkiezing, binnen een maand, moeten de parlementsleden, dat is begrijpelijk, hun zitting nemen. En na de verkiezing, binnen 2 maanden, moet een regering en president gekozen worden. President en regering samengesteld worden. Dus met die 5 minuten die ze gesproken hebben die nacht, hebben ze op basis van zetels een afspraak, maar niet op basis van een regeerprogramma. En dat is met die alle regeringen tot nu toe bijna in Suriname.
1: Ja. Jan, ik bel je. Jan, dankjewel voor je bijdrage. Ik ga naar een andere beller. Thank you. Dag, u bent erin, welkom.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, oké.
1: U bent?
2: Ja, ik ben Willy.
1: Welkom.
2: Ik wil aan meneer Jan zeggen, bla bla bla bla bla bla bla. Surinamers zijn praters, zijn geen doeners. En wanneer ze doeners zijn, alleen maar wanneer het om iets negatiefs gaat of om persoonlijk gewin. Goed, damikba. Nog ga ik het over Borgen Breveld hebben. Ik vind dat deze man een staatsbegrafenis hoort te krijgen. Want deze man, wat hij met zijn film, met die mevrouw, die Amerikaanse mevrouw, wat ze daar geopenbaard hebben. Het is onbeschrijfelijk. Dat de Sanama Ai no opo, of no one opo. Meer kan ik niet. Ik kan alleen maar zeggen, hij verdient een staatsbegrafenis. Dat is wat ik u wilde zeggen.
1: Dan heeft u het gezegd. Dan is het ook gehoord.
2: Dus,
1: dank u wel voor uw bijdrage hoor. Ja. Hai, dag. U bent erin. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag Norman. Hier heb ik contact met elkaar. Geschiedenis heel belangrijk. En alle dingen die je praat voelen, omdat wij Surinamers niet overdragen van geschiedenis van ouders, voorouders. Je staat weer naar de ouders toe. En dat is heel belangrijk. Ik moet net, is dit in een beetje kondre. Ik ben een beetje moe, maar ik ga mijn kondre voelen. Abuku sama presidi a president mega man kon ho ruan li sinja en sera buku ja di uno.
1: Duidelijk. Boom. Oké. Okay. Ja? Misa door.
3: Oké. Okay, thank you.
1: Tabu. Dag. Borgen Breveld. Oh, ik weet. Nee, misschien wil jij ook wat zeggen over Borgen, hoe hij mij verkent van die Finfing. Maar dit is ook iets hè, dat mensen vinden, voelen, dat zo iemand hè, als Borgen iets meer verdient. Hè? Een standbeeld. Andere tak, nou. Oh, staatsbegrafenis. Maar we zien het wel. Het gaat rollen. Oh lolo. En ja. We zien. We wachten. Joe, Zij op morgen straks op Njonsojono in Saranatamatuno.
4: Ja, maar dat haal ik zo van mijn tablet.
1: Ja, oké, okay, mooi.
4: Ja, ik heb het nu onder de knie. Vroeger ging ik het opschrijven en vertalen, maar nu doe ik het rechtstreeks.
1: Jo, je groeit dat hoor. Dat is oefeningbaar kunst.
4: Aldoende leer je
1: zo. Zo is dat, ja.
4: Maar ik was wel benieuwd naar... meneer Karag heeft aangegeven dat Suriname nog niet goed voorbereid is wanneer het gaat om de voorbereidingen betreffende olie en gas. En ik kreeg de indruk dat hij wel weet hoe dat anders voorbereid moet worden. Maar jammer dat ik... Dat hij zich daar niet heeft uitgelaten, want ik ben benieuwd daarnaar. Want ik heb de indruk dat hij dat weet. Tenminste, dat hij informatie heeft van... hij merkt dat het land niet goed voorbereid is... Maar ik krijg de indruk dat hij dat wel weet.
1: Ja, maar je moet die twee mannen niet verwarren. Hè? We hebben Roy Jongafat.
4: Karre
1: gaat het meer over Borger Breveld.
4: Ja, maar hij heeft ook...
1: Ago en Tabakondre toe.
4: Ja, hij heeft ook wat gezegd. Wise. Hij heeft ook gezegd, voordat hij klaar was met zijn commentaar, had hij erover van... hij heeft de indruk dat...
1: Nou, ze hebben de neiging om te luisteren. Dus if Roy, if je Arki het, hè... Dat kan ik ook verduidelijken aan vraag die ze voor collega Raymond. Ja. Want misschien heb je inderdaad een idee van hoe ze zich moeten gaan voorbereiden. Dat kan het.
4: En dus, misschien kan de regering wat hebben aan die plannen. Of naar zijn idee hoe hij daar tegenaan kijkt.
1: Oké. Okay. Prima, dan hoor ik je straks. Even kies aan gelegenheid, want hij is volgens mij op straat nu. Ano Arki,
4: nee.
1: Maar Akan, daar ga ik je zo'n tip. Hé, de meitakitori, dat bebel kon snel.
4: Maar wel opvallend dat in dit jaar drie familiegenoten ons zijn voorgegaan van de familie Brevel. Het begon met Arnie.
1: Ja, is ook zijn broer, ja, klopt.
4: Arnie, en later kwam Waldi ook te ontvallen. Waldi Breveld.
1: Ja.
4: En nu is het Borger.
1: In één jaar.
4: In jaar, ja.
1: Zo.
4: Is wel zwaar voor de familie.
1: Heb je stikken, ja. Wie daar, welkom.
5: Meneer Norman, goedemiddag.
1: Meneer Henk is dit, ja.
4: Oma Henk.
5: Meneer Norman, in Suriname toch hebben ze een spreekwoord. Nataan serangan met krabuno op ede. Ja, toch?
1: Ja.
5: Deze coalitie, toch? Of de huidige coalitie, maakt misbruik van het onvermogen... van de mensen in Suriname. Omdat de mensen niet het vermogen hebben om politiek en hoe zou je dat, het besturen van het land te beredeneren. Dus ze maken er een rommeltje van. Ik zeg het u eerlijk, ik heb geen geloof meer in deze president en deze hele coalitie. Ik dank u, meneer Norman.
1: We hebben u gehoord, meneer Henk. Dank u wel voor uw bijdrage. Zo, persoonlijk ook, hè?
4: Mm-hmm.
1: Mineren, oppositie, tegenstand, nieuws, radio, een traggroep, ik zei president, dit doet dat. Dus de oppositie in Sernang, Lexa Henketaki, Swaki, tegengeluiden, nekong, genoeg, zodat de man kan zien dat er wordt op ons gelet. En volgens mij is het waar, gedeeltelijk misschien waar, dat de stemmers nou, de jongeren zijn de nou in Nakondre. Politiek-wise zijn ze niet zodanig scherp. Massa schrijf je niet anders. De boekwaastraat ik bij de juridische.
4: Maar je kunt ook voorzichtig jezelf afvragen van... in de praktijk is het nog altijd zo dat... Dan heb ik het over voorzichtigheidshalve hoor.
1: Uh-huh.
4: In de praktijk merk je ook toch nog dat prominente uit de oppositie... Die zitten nog op cruciale posten.
1: Hmm.
4: En misschien willen ze niet... ze willen niet, zeg maar, tegen hun eigen schenen gaan trappen.
1: Ja.
4: Kan, is een mogelijkheid.
1: Maar ik denk, oppositie kan de naast zo VHP op een mofo taki.
4: Mm-hmm.
1: Maar de traggroepen, de traptienpartijen zijn, die hebben een palo achtergenaan aan het trouwen.
4: Ja.
1: In de heren denk ik. Tenminste, mij niet. Maar kan de meneer volgen aan jongens ook toe zodanig heren. Maar je heren dat a gezwel, a kroetoe dus, Tak aan de goboe aan mijn de tevreden ten overte mijn lastbrief a geluid dat ik kom horen traan. Straf straf je vier en jana maart ook toe hè. Tak je de luisteraars en de informatie zijn niet uno na teleurstelling. Teleurstelling en dan moet er wat gebeuren en ja, we zijn op afstand. Maar mijn sabef a volksrevi dat bestreef in zijn naam je hier a teleurstelling ook toe. Abrakowai kom niet uno ja. Dus we hebben hoop dat het kan komen. Soms maar laatst bij de big ball, Henk. Maar dus we hebben hoop dat het kan de ontdraai kan vaden. Trouwens, dat ik niet dat olie kon, dat money kon. Over 2 jaar, 2030 jaar. Om money en lusso. Dat kan de oorsprong veranderingen direct. Kan de. Grote vraagtekens.
4: Maybe. Want je hebt ook een hele... NDP heeft een man in hun gelederen en die man neemt geen blad voor de mond. Meneer McDonald, Maku.
1: Ja, ja, no.
4: Als je Maku hoort, dan trekt hij fel van leer. Hij is ontevreden over hij heeft geen namen genoemd, maar een paar mensen om de president heen, die zich NDP'ers noemen... Daar heeft hij felle kritieken op.
1: Ja, maar ook toen binnen NPS in hier bij geluiden. Om te denken, Ednel bij DET bijvoorbeeld. En dat op hem of in bepaalde toren.
4: Ja, die zou wat van zeggen, weet je. En je hoort van Jogi het een en ander.
1: Dus oppositie, ja, tegengeluid is volgens mij aan de smalle kant.
4: Ja, ik denk dat ze allemaal op een gegeven moment, niet allemaal, maar vele van ze gewoon lekker een kopje koffie drinken achter de
1: dat
4: schermen.
1: Kan.
4: Weet je, maar er moet wat gebeuren.
1: Ja.
4: Er moet wat gebeuren, want het moet niet zo zijn dat de president alleen wordt gelaten. Ja. Iedereen speelt zijn eigen spel en dan laat men de president alleen. Want zij alleen kan het niet.
1: Mm-mm.
4: Want ze zit ook in een coalitie.
1: Ja, maar er wordt al gezegd dat ze in een spinnenweb zit, bijna als... Als die meneer Wouters er toen... Ze willen wel goede dingen doen. Grondpraxeer idee. Maar ze zijn aan handen en voeten gebonden. En ook met aanhang... Zang, bagasse, bestuur ook toe. In partij is er even oppositie. Je weet maar nooit. Ik weet het niet hoor. Ik zeg maar dingen.
4: Nee.
1: Maar de kenners... De man zei verdiepding. Misschien moeten ze dan eens een keer... gewoon in de studio van Mart komen vertellen wat er aan de hand is in Suriname.
4: Mm-hmm.
1: Maar goed. Mick Baftide.
4: We zijn en blijven benieuwd.
1: Ja. Mick Lari, dus we gaan naar Anjonsu.
4: Anjonsu.
1: En je hoort ik Abra dadelijk. En
4: je
1: gaat door tot 8 uur.
4: Precies.
1: Luisteraars, ik moet u hartelijk danken voor uw bijdrage. U heeft het al gehoord. Borger Breveld, een groot radio, televisie, mediaman... Acteur is er niet meer. We gaan hem op onze manier blijven herinneren, herdenken. We hebben materiaal van hem. Is in vorig jaar, volgens mij was het, of 2 jaar geleden, was hij in het Zandkasteel bij ons op bezoek. Glenn heeft hem geïnterviewd in het kader voor een project, voor een programma over slavernij. Dat hebben we, dus ik zal proberen dat op onze site te zetten. Dan hebben we nog iets van hem, tastbaar. En we herhalen het programma dat hij op radio of de netidici. Klari. That's it. Maar Borger heeft Mart altijd ondersteund op zijn manier. Ook met oproepen hoor. Van hoe steun aan organisatie, hoe aboef van nodo, jeb ding. Klopt, klopt. Dus we tang. Mimering tap een mooi sweet fassie. Wakabong, Borger Breveld.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam air grontapa longtu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: This is your captain speaking.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
1: Beato. Trouwe luisteraars van Radio Maart, ik heet u van harte welkom. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw familiezender, uw favoriete zender. Een zender die al meer dan 41 jaar bestaat. En daar zijn we heel trots op. Maar we zijn ook blij dat u ondanks alles toch besluit om achter Radio Maart te staan. En dat vinden we een goede ontwikkeling. Mijn naam is

Raymond Dalvoer. We hebben afgelopen 2 uur het programma gehad, Marticipatie. En die werd verzorgd door de directeur van deze zender, dat is de heer Norman van Gom. Daarbij heeft de directeur ook 2 gasten uit Suriname de gelegenheid gegeven om het woord te voeren, naar aanleiding van het overlijden van de heer Breveld, Borger. En daar bent u ook op die manier deelgenoot van geworden. De bedoeling is dat ik tot de klok van 8 uur, van 6 tot 8, is de bedoeling dat ik u ga proberen om aangenaam bezig te houden, zodat ik wat informatie, muziek, nieuws bij u thuis in de huiskamer mag brengen. U bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via Salto op de 107.90 frequentie. Digitaal is dat ook mogelijk, wereldwijd is dat mogelijk via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 091, ik herhaal, 020-471-4291. Ook gedenken wij de trouwe donateurs van deze prachtige zender. Die mensen mogen en kunnen wij niet vergeten. Die mensen doen ongebreideld hun best om toch Radio Maart op een of andere manier tegemoet te komen. En voor degenen die nog niet bekend zijn met de rekeningnummers van Radio Maart, voor die mensen ga ik de 2 rekeningnummers opnoemen. U bent nergens toe verplicht. Laten we dat vooropstellen. U bent nergens toe verplicht. Maar het zou leuk zijn of u op een of andere manier toch het hart van Radio Maart op de goede plek hebt. Het ING bankrekeningnummer van deze zender is, dan heb ik het over ING. Dat is NL54INGB 000663 7, 8, 8.

0378 370 3780. Radio Maart beschikt nog over een ander rekeningnummer, dat is die van de Rabobank. De nummer van de Rabobank is NL 48 Rabo 01028 17251. Ik herhaal, het nummer van de Rabobank, het rekeningnummer daarvan is NL 48 Rabo 01028 17251. Ik hoop dat de nummers goed zijn doorgekomen bij u thuis in de huiskamer. En ik wil u van deze plaats uit alvast bedanken voor uw financiële steun die u wilt gaan overwegen. Nogmaals, niemand is daartoe verplicht. Maar het is zo fijn om dit toch te benoemen. Want wij doen ons uiterste best ook om vanuit deze plaats, en dat bedoel ik de studio, wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk te voorzien van informatie. En ook brengen wij u in een goede stemming met muziek en nieuwtjes en noem maar op. En vandaar. Ik ga ervan uit dat u lekker ook al hebt gegeten. Als u wilt, mag u ook bellen om te zeggen wat u gegeten hebt en hoe dat heeft gesmaakt. En dan kunnen zo andere mensen enthousiasmeren. En ons Surinamers kennende, het is al 6 uur geweest. Als we gegeten hebben, dan is er altijd een neiging. Tak, we tegwampching, wampching shoot, we tegwampching siesta. Maar dat is altijd tinyang. En ik heb tien jaar en Alessie en Kong, maar ik heb takwe Archie. En in het begin met een man, chara intro voor apoku voor mijn programma, maar nou ja zo dat moet chara en kon doen, dat we acha intro voor mij even. Tot zo.

Ayo usuh senat. Ini senat tunggu. Ya. Uang uang mas ma di enes krif jalek iwan pamina tide di abedeso tak debe woroko tap lanti dang ina presifu palmetuin na kruto bigi kombe pasi sobum kruto kombe war amara ti tenens attendi de bekring apres drapa palmetuin da manchi kans fu loe amanis ben de besrota manis na a centrale penitenciaire in richting a sore karen en dire besroten dat be de fu di lanti fenta kaman be furu antani i firi volgens de boskopus au chisi da deso taki na yuridi de mai du roko pre roko drape tap lantidang na palmeta na manchi kans fu tek tek futu ama wakagwe of ama longwe en esi nga go de man bigin suku fu sabi pa manisi longwe en fu ale fu de kan sorgo tak amanisi kan coins coat anu baka en skoutu ei ondersuku nono ook to fadu kanta kamandisi tek futu amalong ifiri, dat is ook de vraag natuurlijk, want mij berekent dat ki if de julek ki strafman of kan de lanti na lesi strafu ji ete mako tak julek strafman te edu roko dat lanti presi akan de tapuang lanti pasi akan de tapuang gronfu lanti okto ma if de woroko di sefen presi da adeso taki alte yoshi taki de sipir lai de sipir musluku tak no amaner tak futu long infiri dus de adat mex go to o tru tru go to o ondo sukato di si foluku fato di si bekan sa fen presi infiri fa bekan fen presi ya Ya. Wolu kuan torif SLM. Wantu smadi be wan fri nanga SLM. En de aflug dat bem muskong mi bri aflug dat bem kong fu tata kong ja if mine vergis mi serifi na mi sita kuan technisch probleem be de fos af a opolangi be kan gualok tu en tamesi jasu tak a opolangi be mo pa gayana en a opolangi be wan doro na fotoshe bu tak para mari bo so kan op so bung en a opolangi be mo po ok tu ja tamesi fu Miami da ai frego na gayana en fu gayana da frika so kan op so bung ik weet het ook. En a probleem zat er maar taki dat die a probleem begin ba sinds Belém naar Barbados. Ama ataki man voor SLM en die vliezer taki attack naar Star News dat de mosuku tra opolani alleen voor zorgen voor dat de smadi die moes free dan de smaad kan go tapon fast defeaty de kan guarden pres baka pedemus go en a maatschappij no e luku tru fado o cha de smaad isi garden pres pedebe wansa go ja lek fa akrante skrifi dan den probleem dis bijing nanga afleug di de kaart PY 422 na route fu Miami Guyana Paramaribo die de man kon chitak in wat technisch problema de man chitak i opalangi no man godoro fu a na man fin presif gayana kon na fotoshe para maribou sobun
En dat hier een vreesschema, dat wij krijgen een vreesschema, de vluchtuitvoering. Een hier schema dat komt broeien. De man bij Abtaki, Taki bij Vin, Taki naar een SLM, naar een Civil Aviation Safety Authority Suriname, de mekaar in Casa. En drape je Taki, de man actie, of de man kan potwan tra op Olanje, wat Airbus A319, 319. En kiesi dat naar voor Global X Airways. Toestel dat hij de man bij wang poti voor zorgu dat hij naar achterstand die kon alleen voor de man kan vangen op en de man kan worden ook een puro in vier. En de SLM takanga des maar die de beman frigo moro fara na kisi en SLM takanga des mataki esi na go den sa mango free baka na presi be de sa wan fu go dat be de wan tori SLM so we luku tratori ook tu de we si taki in Albina wan oso be bron en ina oso dati tefuk ba brandweer doro de man sukufu tire afaya na yur dat di de man sukufu tire afaya de man kon shitaki wan dedes chin be de drape a dedes chin dat bron te en de denki taki a dedes chin disi na fuan mansma lek fam takik ba na atendi de man sukufu tire afaya brandweer kon shitaki hey. Want de destijn te drapen, maar de destijn is bron zodanig dat hij bijna een man herkent zo'n man, maar toch de man kon zien dat hij de destijn is naar van mansma. En brandweer naar school toe, de man vindt dat hij de man moest kolen, tru, van een bron die zie, bij ze kan vinden precies. En dat bij de atori fu Albina pe wan sma bron dede. Ja. En dat we aso we kon baga na atori fu Masara Breveld. Utak novo venk ba, maar ja. Nis na nyung sur in Srantongo, dus umus ma tak over atoris ook toe. En zo kranti skrivi, star news tak. Masara Breveld, nou een bigi icoon. Fu sernang film, nang televisie. A man uit de demora om minder. Na a tori di Masara Breveld ko last libi de familie Masara Breveld takanga star news en de verteer star news tak Masara Breveld di be abi IT tenti na nga tuyari no de bongoro. Wan tu tenti yari ba a man isi druk en stempel tap aser nang kino na nga TV grond tapu. En usabi taki furus masaba manisi na tendi amabe apon big role in a fin kino aser nan kino di de kar one people en usab tak one people bede wan kino fu masara pem de la para en if mi amena leti da masara pem de la para na daw min diri ook tu masara Breveld si amashi amashi son tapu Toetenti juli 1944, Amashi song in Paramaribo. En Amashi ontwikkeling schreef hij dat een big man tap sernang media nang a kino tori. Leki kino priman, Amashi bechis wa lo sabi. Lek fok betakik ba in a kino fu. In a kino di de pa de pesi tak de bekaren Roy. En akino dat benen wang people. En akino dis meki in Mibri 1976. En nou een film voor Masara Pim de la Para. Ja. En dan Pim de la Para bij abuan boom verstang. Nanga den serifi. Ifiri en natapu. A basis dat de shitak wang de man opo wang so to film. Wang kino instituut in Paramaribo.

Ook toe, Mr. Breveld, na man dit na baka asernang kino academia. En om een jaar lang, je ziet dat je aan pot alleen en krakti tap den soto die si, vooral in kino en audiovisuele producties. Mr. Breveld ook toe groken want toe jari en aan mijn ook ching ching die asernang televisie stekten die de kari STVS. Om een soort woroko aben abdrapen na STVS en bakagarden. Aman be aben bijdragen ook toe in walo, tv, na kino, producties. Tanga en bigi marchi libi, Marsara Breveld, altijd be tang fit fu woroko in a kino grondtapu. En baga one people aman be defsi ook toe in walo tra. Producties. Dan gaat dit even met de borger Breveld Renang en last one, one biggie, one grand man. En een man teken hem true, prins pari, prinsie in de historia voor Renang film, nanga TV. Dat ben de sanskrifni na Varekaren, na Star News in de tori voor de borger Breveld. We gaan lukken moro fara. Sang mika chakon juno. Ja. Nyonsen senang tofong. Inatori di walo fisi bedere na saramaka liba. Lanti taki tak unom shen nomo wan tak na wan milieu incident. Atoris ab ook toe te maken voor libisma ook toe. En alla san zij gro drape. En sa ik swing in aliba. De man kan een soort integraal impact rapport. Voor een nationaal milieu autoriteit. De karen en ema so boom. En Star News aba a informatie dat hij neem mindri. En Star News chaka visitak. Deso taki kande walo chemisch vervuiling risico de an de libisma wang ma ook to je naturu nanga economia walo san vind presi vooral de smadi en libi in a birti fa liba so bung den libi et napu nanga fadong nanga ala san sa vind presi na liba lek sau pak seri lek fisi. Des man moet zijn jan visie, den en jan met wang, maar de seren ook toe. If de visie dede en trouwen die daar libi kies vergeef, dan je begrijpt dat die visie dat ne boom voor libis man jan en in de kango seren ook toe naar woyo. If hier natorisch ben de man vindt dat een rapport die de meki. Tanga no ane de tru ete, maar walo differenti laboratorium onderzoeku e waka en de laboratorium onderzoeku disi mushaka kring tru san fin presi fa adu kontak den fisi kon dede en ala den tori san a onderzoeku disi o chaka fisi de mushcharen goji lanti mek lanti soor a people make people sapsepsa dat de sabitak heeft de musnyang heeft de nomnyang want na libisma tori den a tori disi if hiri in a kan lip de sma soumar je lip den make den nyang fisi uit a liba tu tamara den wan san kom sanga den en a tori dat una wan kwet hi dat make NMA du be kari na sotu integraal. Nou, een integraal impact nationale milieuautoriteit, de kare NMA, zo boom. NMA barikba. Vanaf 26 voor juni, Barden Smata, de nomiang, de defici, nozon en fici, voor Saramaka Liba, ook toe de nom sering, en ook toe de nom gebruik, awatrafa Liba, voor wasi of voor dringi.
Maar ja, Sanesma moest doen, dat Pedro moest go. Want if je tang in een prensie drapen, if je tang in een contrain voor Samaka, zo boom, dan Pedro moest go, dan wat Traliba hem go. Maar ja, maar if je tang eenmaal drapen, dan alleen wat er hoe hij kan gebruiken, dan alleen moest kon toe. Maar if drie prensie, if alleen een vadong, dat wordt een groot probleem. Ja. En dan praten we over een milieuramp. Die man, teki. En dat orifa de visies aan deden naar Saramaka Liba. Die man go onder een surku trutru sang de ina watra. De mekaren water monsters. 25 juni. Dan onder een surku tjaka vesi taki. Sia nide nanga kwek bedena liba. Judi da ose arti da Yusref, shita, Yusref Sabitak. Sia niet en nga kwek ne boon kwet kweti ji libisma. En an a boon ji den fisi tu. En an a boon ji ala san sa en libi in a liba. An a fisi wang walo tra tra san yap den san leki an a gruntu ma fa ekar den sani. Boit fisi yap ook san sa gro in a watra. Kou tak so. Ala de san ato dede tu tok. Dus dan wan ser Yusu Tori. En dan maar van taki atodisi nog bijte den de yang de de tanluku if an adeso tak a concentratie fu quick load na cadmium no guahi want if dat type sa ja dat is het da Saramaka Liba is rampgebied nummer 1 en da lanti mus kon luku fa do cha betre kon in atodisi. En dat bij de Atori voor Atori moro langer, hè? Maar je begrijpt dat hij dit nou een principale Atori met Chacon Juno in you voor ooit en dat we Atori dat we kan nieuws in zijn tongo dat we lukken zijn de moro principale voor you musabi en nou met je dat hij tegen druk op je computer of wat ik kan in tablet dat alles wat zijn heb zijn. Maar de lee, want mij de baka pe mim de. Borrelpraat, Wereldbank. Ja. Salem ube abikba, wat man die vinden, wat man die deden na albina utakikba. En koolik heeft moro de. Ube ab inji dee ook toe, zo boem, in heemse dag. Inheemse dag bevindt presi na Palmetuin. En in Tatania bevindt presi na Gasperplas, na Rotterdam. Kanemoro presi ook toe er Judi Sabi. Dat we hier even bakating mikbana nga yung so in Sernan Tongo. En je ziet ook toe tak walo politiek partij. Jiden mofo in atori si. Voor adee zade in Heemse en Mimreden dee. NDP, ABOP, alle partij NPS, allemaal VHP serevi, allemaal jiden Tjamasan kafesi. En maar de in Heemse serevi vind ik dat zonder een soort toe voor elkaar aan de serevi densie, maar zonder een boom. Praxeri in den tarief den grondrechten voor den inheemse dan den man vier eigenlijk den man memory wat ingi day wat inheemse day tap wan fasi die fit je ding en dan zo den taki in den day zij kom dan den wan goes dona tavranga anga lanti voor zorg hoe tak den kan kom tap wan agri voor de grondrechte tarief ding naar Wanzee, naar Valanti en Chatori, naar Trasé. En dat bij de Nyungzu in Sernatongo, moro Nyungzu de, maar ik heb mi egia moro prespari wang en natuurlijk usabi tak moro Nyungzu de. En mi hoop taki afas famichara Nyungzu tak uleben. Lobeng en nou een fast defeatie utek praten aan Nyungzu en dan aan Nyungzu die smet chakong alamunde en dan trawiki munde dan de naubaka
na so gado wani na me janyu so insana tongo ji baga jeng en no na so

0: Weshitak, Fotenti, Wintiki, Saunukba, Fukondoro na Yuru, Sebiuru. We Archie Noya Show, a programma di de Kari, Matke Varjet, en Minena Raymond Dalvoor, dat na fu de Wandi. De na na fade kare ano fos do let de radio dus na dat mek met takatori tak ya archi radio mart en na programa dia archi radio mart na mart gevarieer en na manse chara episteri a tordis di dat na masara Raymond Dalvoor masara dala ifiri en evu yudi da oso if ya wan sanif prata ho uno no no dry dry mi bekara a nomru fu a station di si ma mokare to wan tron noti tu noti fo cb wan fo tu negi wan dat na a nomru fu radio mart goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond, heer.
0: Jan, hoe gaat het met jou?
1: Daarvoor.
0: Daar zijn we weer, hè?
1: Raymond.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Met Jan.
0: Yes, Mr. Jan.
1: Ja, met mij gaat het goed.
0: Kijk.
1: Ik luister naar jouw verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Daarvoor de heer Norman en de heren uit Suriname.
0: Juist.
1: Maar ik zie hier een artikel. Kwaku is levend erfgoed. Behandel het ook zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat zegt John Oliveira Sierra. Sierra.
0: John Oliveira.
1: De gemeente naar Nederland moest behandelen. Kwaku lek erfgoed naar Rwantaki. Nee. Alle die soort plan die gemeente heeft georganiseerd Kwaku de Lucas en dat die.
0: Ja.
1: En de Kwaku Tron erfgoed is dus hem stel voor naar UNESCO.
0: Ja.
1: En dan Kwaku kan kiezen subsidie. Via UNESCO kan dit toe. Dat naar mij te keren.
0: Ja.
1: Maar goed, dan heb je een andere status. Maar mijn denk gemeente hoort hoe dat die, want heb je doet dat die. Naar later een feest of de montagie. En we hebben dat toe.
0: Ja.
1: We hebben een status dat die. En helemaal grondtap hoe dat zo. Zodra Mikis een vinger bakba. Meneer Raymond ook een vinger bakba toe. En het roem in Raymond.
0: Ja, maar even dit soort stichting, maar ze hebben nog een stichting, maar even Arga voor Kwaku vinden van Nodu, en wij vinden het ook, onze vinden van Nodu. Dan is aan het takroefding, denk ik, moeite voor Char Aheer gebeuren voor Kwaku tap mijn erfgoed. Maar dat het beschermd is.
1: Ja, aan de stichting, we kunnen stel voor dat nou, wat er regelt in Atlantie.
0: Ja.
1: Van is mina Bigilanti. En op die landtijd voor Zuidoost naar Midden-landtijd zo naar Stopera.
0: Ja.
1: Dat naar Tara San ik kom bij. En dan zijn we gewoon naar UNESCO.
0: Dat me bedoelt, want een procedure dit ook voor San ik komt tot stand. Daar gaat het om. Ja.
1: Dus, ja goed, hoe zal ik ook aan het hangen nou? Kwak ook bij mijn heer, wie kan mijn heer? Mevrouw Foster, het he. Kan dat dan ook bij paai man, het he. Of wens maken of verlies. Of dan tent die man kiest de money, want tegenwoordig naar centraal betalen. Dan bakken toe 3 weken dan voor zich. Dan maar is een berichtje dat ik hoe je maakt zo many, zo many money is serie. En we hebben voor 20% of 15% en de rest gewoon naar de man, dat naar het systeem.
0: Ja.
1: En dat duurt een paar weken.
0: Ja.
1: Maar goed, we zullen maar afwachten.
0: Ja, maar Libisma, weet je, en dat is niet gebonden aan natie, maar alle Libisma tegen over money, even een kiesje money, gaan ze de man op de demo voor. En tangen nou, hoe neer en dat wat ook dit
1: systeem. Nee, maar de man heeft een speciale regeling dan het limiet, wat betreft uitbetaling.
0: Ja.
1: En ja, zo voor.

0: Voor je TB begon, dan zat er een brug te voor je beekjes money. En wie ben de weekloner?
1: Ja.
0: Maar je hebt er een man bij de dagloon. Of er een man bij de kwam, van je kar en wat jap. Me kon met meneer Raymond, mijn bouw als kotu.
1: Ja.
0: Je deed me dat hier als kotu, dus je zei, doe je bij materiaal of me.
1: Oké.
0: Nee, je bereken je me om mijn pai wel of niet. Nou, zo je teki uroko. Maar hoe doen ze afwachten wat met Kwaku gebeurt?
1: Ja.
0: Wat interessant is.
1: Mm-hmm.
0: Oh ja, ik heb een boek uit Suriname. Mm-hmm. Heel interessant.
1: Ja, ja.
0: Van de eerst gekozen president in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Na de dictatuur. Ramsi Wakshankar. Een technocraat als minister, manager en president in Suriname.
1: Ja.
0: Heel interessant, wetenschappelijk onderzocht.
1: Mm-hmm.
0: En geschreven door meneer Erik Jagdo. Ik denk dat hij docent of Haye Kardemanda bij een universiteit. Saikusi Universiteit in Maikaring. Dat is een belediging, maar een Surinaamse universiteit. Maar een dochter voor meneer Venetian bij de
1: voorzitter, oké.
0: Okay. Ja, poer in dat penode, potwantrasma.
1: Ja, maar dat heb je bij elke wisseling van de wacht.
0: Ja, maar en dat is het probleem in Suriname. Elke regering stuurt iedereen naar huis.
1: Mm-hmm.
0: Om de 5 of 2 of 3 jaar, hoe lang een regering is doen.
1: Ja, ja, ja.
0: En daardoor kost het te staan, want het is een amangwe of een vrouw. In Payama, wachtgeld. Daarom maak je ja zo.

0: schrijft naar de regels. Mm-hmm. Oké, okay, ja, verschillende stadia, hoge ambtenaren, op staatsniveau, ambtenaar, secretaris, generaal. Mm-hmm. Meneer had ik uw ervaring. Meneer Schoof ben de secretaris-generaal. Plus voorzitter voor BVD en zo.
1: Jij nu.
0: En meneer Rutte, de wantrong en NAVO-secretaris.
1: Ja.
0: En meneer Rutte, Godwing in Takere. Isabel Rocco, Jona. 50 jaar in Dina Konder. Dus voor no last me kans voor een secretaris-generaal wil Rutte beginnen. Wat erom minister-president. Dus je ziet, ja, ook ja, zo meneer.
1: Ja, ja, lobby tranga. Zeker,
0: zeker.
1: Ja, dat is hier. Alles wordt niet voor dit ook, maar.
0: Aan ons, nou, man.
1: Nee.
0: Dan kon de Republiek Moto, India, Pakistan,
1: ja.
0: Afrika. Nee.
1: Laat FIFA schrijft ook. Je ziet naar FIFA toe.
0: Ja, maar FIFA, meneer
1: Infantino.
0: Infantino. En deed de Rigba.
1: Nee.
0: Afgelopen gaat er kassen in, maar UEFA nog een toekomst vindt dat ik hem gratis, dus in maart of wat ding. Maar verkiezingen hoor ik.
1: Ja, ja.
0: Dus Infantino. Als ik wel kisara sara da pena.
1: Ja.
0: Na, Infantino en dan Italiaan mi bri moxi.
1: Uiteindelijk ook Italiaan.
0: Nou, Italiaan, moxi, Libanees. Voor Libanon en zo.
1: Zo.
0: Nou, is een paar geboren. Maar goed, en deed er ik
1: maar.
0: Het belangrijkste nieuws wat ik tot nu zie is uit Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Los van de heer Weiland nu. Meneer Borger heeft het mooi. Volgens mij was hij een van de laatste uit die film die nog leefde.
1: Ja.
0: Ja, volgens mij. Alleen ster die ben er nu niet.
1: Mijn groot naar de moren. Meneer Ferrol naar de moren.
0: Nee.
1: Borger naar de. En Rubia schreef naar de moren.
0: Nee. Rubia de Dema, hier pisten, maar Abetama pisten naar Sanda. Mm-hmm. Brabant.
1: Ja.
0: Naar beschrijf, boeken daar bij Senwan. Briefing gimme.
1: Ja.
0: Dat me ben de naam Suriname, hoe beschrijf, boeken daar bij. Dat me komt ik den boeken daar
1: bij. Kijk eens.
0: Nee, dat gaat niet. Mijn ook al voor drie boeken. Motoja Amsterdam, if you want me to share in the posting of user Mucharico.
1: Kijk.
0: Maar dan bakken dat die abe. Abe Guasana. Dan no bambi, maar baas ben je een pensioen. Naar aanleiding voor een film.
1: Ja.
0: Baas ben de president, baas vindt dat je. Robben mag liever zo. Nou, ik is wel een soort staatspensioen of zo.
1: Kijk eens aan.
0: Dus, maar ze hebben een mooie zetel.
1: Nee.
0: Ik ben wel lomang met een vrouw.
1: Nee.
0: En ik word ten onder ook met een mathematisch aan.
1: Ja.
0: Eerst heb ik het erop in Brun. En een playfair met Brunings. Ik is wel te Robby.
1: Ja.
0: Ik zei dat het pas met dat iemand in een een balkon ben vallen om dan toe dat het is. Maar ik reed hier.
1: Ja, maar Brunex naar Dalibi morgen?
0: Nee, Brunex naar de Playfair.
1: Playfair is er nog, ja.
0: Playfair, Abim Bedrijf.
1: Abim Bedrijf, ja.
0: En zomaar naar de morgen. Nou, Borger ben de woordvoerder ook voor president
1: Weidenbos, ja.
0: Want na hem ben ik bekend dat in overleg met de structuren of weet ik veel, de twee bruggen naar Weidenbos genoemd zullen worden.
1: Zo.
0: Weidenbosbrug 1 en Weidenbosbrug 2.
1: Zo, hé.
0: Is dat nog Weidenbos erf doen?
1: Nee.
0: Nou, een commissie. En een commissiewoordvoerder ben de meneer Borger Breveld.
1: Kijk, nou, we zijn benieuwd.
0: Nou, ik vind dat hij, kijk,

0: ja, je moet een verschil maken met staatsbegrafenis. Maar ik kan staatseer, want dat maar nog ben. Maar staatsfunctie. Dus met staats...
1: Staatseer.
0: Eer kan hij begraven worden, tenzij hij in Suriname of hier, ik weet het niet. Als hij hier, zou het niet kunnen.
1: Idee.
0: Maar in Suriname wel. Maar meneer Sapedo, want begrijp ik dat hij hier overleden is?
1: Hij is hier overleden, ja. Ja.
0: Oké, dus dan wij zijn van kleinkinderen, kinderen en familie.
1: Juist.
0: Dat is een mooie manier om je laatste adem te blazen.
1: Zo. Nou,
0: Rijn, wie is er nog? Die ene, die professor is er nog, hè? En die dominee. Zijn nog twee broers, hoor.
1: Karel of zo?
0: Karel is die dominee.
1: De dominee, ja.
0: Johan. Johan heet hij toch?
1: Die ene is in de politiek, toch? Hij is politicoloog.
0: Ja, en hij is niet in de politiek. Hij is politicoloog.
1: Politicoloog.
0: Hij heeft ook... Dus hij schrijft ook als commentator. Ik las een bericht van hem dat hij in die kwestie van meneer Samson, dat meneer Samson vindt dat Juan Verón kan, de president. Daar heeft hij ook een mening gegeven in een artikel van Mang niet Mang.
1: Oké. Maar ik ga nu naar de andere beller.
0: Oké.
1: Jawel.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, ja.
0: Ik heb al drie keer gebeld.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond. Verder.
0: Hoi.
1: Doei. Ja. Dat was de heer Jan Ramkisoen. En we gaan naar de volgende beller. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar. Ik heet u van harte welkom. Hallo. Oh, we horen het al. Die heeft neergelegd. Ik hoor het net al, ja. Nou, geen getreur. Dan gaan we even naar een pokoe. En dat hoort er ook bij. Een lampje in pokoe. Dan een pokoe voor... Katerkarma en een kennibie.

En dat was Brada Katerkarmananga Kenny B. Foudea. Mooi pokoe, man. Mooi pokoe. En men zit ook toen in Tiki. En praat nu. Huna Juru, Siksi Juru. En baka na tenfu Siksi Juru. Dat was Chisi Nyunzu. Nenga Barboskopo. En baka den Barboskopo. Dan midena ubaka. Utang Archie en mijn loopt ook weer tampo Jesse Archie naar jouw zender, naar mijn familie zender. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten COM-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media.

0: geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: blessings.
1: All love. Archimang, lobby Archimana also for the Fautang, mi jabaka, mi nana masara dalfur, and mi break takwe po Jesse Archibaka, in na programma dis fumi, dire kari, mart gevarieerd, and lek van betaka fesidang, mos dangaunu, mos donja in a studio, tangwa yuru fu aichuru, and ang olugu fao chamoro, prisiri kong in yuforoisi, u kan draai poko, u kan takang hoe schreven, u kan tak voor stentori ook toe. Vieri, niks no fout. Sensi vieri taki wan karkong, ya karkong na studio. Vieri, dan we takang hoe schreven, u kan lafang hoe schreven, dat na gezelligheid. Vieri, an ala yuru wans ma ma fesi moes nap tap onweer. U moes ma apprisiri in a libi sa u abja in a grotapu peweli bang hoe schreven. Na sa san de ba atrafas ano de en mi be siwang tori sambe vergitif pratanga unu en atorat ego ufra a kwek dilasi en de sitaki tanga no a bijna 500 kilogram kwek dilas na bureau fu kers vleit tanga no a ondro suku fator dati no cha not ka kring amang a edeman fu ministeri fu

voor je studie en je veiligheid. Masra Harish, Monorat. En verteer een assemblee. Archibong. In een assemblee. En mij verteerde mijn assemblee. Takken onderzoek die zei waka ten no ete. En de mij soekoe. Na la zee de mij soekoe. Voor alle soort fasie. De mij soekoe voor charator die ska kring. En je begreep dat gewoon lomang in een assemblee. Dene agrinanga den tori sa masra monorat. En tjaka visie. En nomenomen de wani. Voor sabi trutru. Sang. Trutru psananga kwek di lasi. En je begrijpt dat tori is na assemblee. De mij actie aan minister. Fukanga nyusu. Fukanga tori. Di musman. Charigo. Di muscha fa de karen a muscha wan letikon ina quick di lasi fu moralek fifi ondro kilogram. Masra monorat fentaki teno de mai wakti a onderzoek an sabo men yuru ama omen tenga ma apfano du moro ma tangano amai wakti a onderzoeku ma ma ne tak su mai onderzoek so team ning. If now a space route team, if now a fire carring response team, if now a team did a man car kong, you begreep, ma a man vindt dat ten nga nou de man de basic nga data onderzoek, na la soort see, en a tan dat hij tek ting. Nou, is a, if it tak nga me, de man die bab dins, na hij ten die a quick lassi, if he put the man in wan onderzoeku, dan moest ik

Look, mas rappel me san fin tak yon efude trou-trou riktik nan ou seref ye, so bon efude erlek nan ou seref bezig. Ama per me san fin tak yon ama yon wasko, tak anom deso, tak yon a people nechis nofo info inator disi. Spesrutu di ego di atodis ego fu un quick di lasta pon scout bureau da a people abal reti fu sabi fa de tore waka fa ondro su ke fin presi suma aba quick suma teka quick dat mesra masra par mesar taki ya aman feni taki masra par mesar feni tak tete kwan tutori in beslag da a verantwoordu fu den tori di tek in beslag en fadro ondro na korup chef en na onderzoeku di mus fin presi ondro nen fu na a fiskari kantoro sobun openbaar ministeri a somasra anami taki a somasra rabent parmeser taki. En ama fin ook de tak tes koutu duang tori dine kank kwet kweti dan de mamusman kisi strafu zowel straflechtelijk als tuchrechtelijk dat bede sa

minakang tangtiri dus may prate na nga uyu di dao so tata radio mart infiri anego om na mitak mama mus gua strafu of sang natulek adena ina woroko tu ma ego dorom taki a fast fu aku kong lasi daru frego suma ji obdra suma teka check quick chagwe and say make the money be dawrogo say make the money at ne opo de mofo ifiri won na school tu je bent beëdigd ambtenaar je hebt een eed afgelegd ifiri en alasan di you must mataki moet a moet de tapa basis fu naar waarheid naar eer en geweten make a people a bribi bakatap lanti ifiri no sodan ja. Wat zal het worden? Ik vul het niet in. Die daar ook zo. Je mag vullen in. Mina kan vullen in. Want ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, tapa naar radio. Maar, dus, maar zo is het. Ik ben een loesoenu. Zodra ik me vind een torbak over een kwektori. En aan een kwekker wang. Ook toen de visitori in Saramakaliba. Naar een tratratori. Ik kan rekenen op dat ik moet gaan. Moet gaan. En ik heb me maar in zijn naam. Ik kan geen fin tori. Alleen de torat mina kan pushen zomaar naar radio. Ik vind je, want ja, de man vindt dat je mag je bronnen niet prijsgeven. Het heeft ook bij je land die klopt naar mijn dorp, drap op bemre, ik vind het. Maar goed. Me zijn tang den toris naar een uur. We gaan op zien poko nou. En olha o que eu estou com o pote no o pote não tinha preciso pouco para cá de marati só lesi ainda mas ontem o dia nem um barito é mas por isso é next no fault vou cá ler se me chique a ler e a pouco só o pote no já não a pouco só de no a pouco é dry shooting já só isso e isso a pouco e o dia da hoje o leva a pouco tu. En als we een kraken om een eigen zin aan een van zin aan bent op een pokoe sa tjaka fesi dan al lanceren we een pokoe dan moet je kraken in ook toe om kraken ze meteen is mannen daar liep moro Guyver Life Band dan in Amsterdam medley twee carrière ook toe paman en baga Frans Abori waman bij Belkona studio tak if abeyere tak Frans Abori dede dat mina sabi yudida osefiere efisabator moro bung na afikar kong

0: De Guy for a Life Band was dat, met zijn nummer Amsterdam, medley. Ik heb een verzoekje binnengekregen van mevrouw Dorothy. Die heeft naar de studio gebeld.
1: Sorry.
0: En zij vroeg zich af, als wij ooit nog eens muziek afdraaien van Orchestra Tropicale en van de formatie Washboard. En ja, ik heb het toen verzekerd dat wij zullen dat niet vergeten. We moeten ook bekennen dat de Pograt Unadrij Langa. Unadrij en Pograt Langa. Maar daarom opbreed hij naar Julek Archismana Osso. Lek van mevrouw Dorothy. Welkom. Atei Mitaka Langa Nayer in Pogo Washboard naar Orchestra Tropicale. En dan natuurlijk, even van Sande zou kan doen, dat wij doen. Actie met een pook of draaier, maar dat is nog een uitzending. Maar dat is typisch mevrouw Dorothy. We gaan nog een pook of Orchestra Tropicale. Sina Wea Gorong. Dit nummer is afkomstig, is zeg maar uitgebracht in 1978. Sina Wea Gorong, Orchestra Tropicale.

Sina Wegoron, uitgebracht in 1978 en verzorgd door Orchestra Tropical. Goeie oude tijd, op speciaal verzoek van mevrouw Dorothee. En we gaan nog even, mevrouw Dorothee, we kunnen opzien. Dus we worden even in het trant voor Tropical. Nou, Tjama Trawan komt ook toe. En Abigi man vraagt je maar bij memory metak. Het is een poko dat chakon je in je voor ooit. Orchestra Tropical naar Botona Captain.

boto na abi captain dat bede un poco di na band di dekar orchestra tropical be chaco in uforoji and mi hope taki bello ben futte ya me si me praxier taki solisi te den captain fernand bagayap o men sot bon ya awara bon mope bon manya bon karkon odi dati ma ong tu ya bon bon di dekar morisi bon ifar era morisi bon altijd me ben praxier taki on sana bon dati on sot frok tu morisi bon o morisi bon ai chaco en ma misref nooit mine sha a bon dati o morisi bon infiri ma ya ya bisma sai koten ici to ma on fait ta kingo kota morisi bon infiri ma nooit mine sha bon era en one day graag mi wan sha bon dati en efa bon a prok tu ma eenmaal we tako voor morisi bon Nou, ga als je een band, ga als je een band zei, zing een poko dat en een band dat na vader karen, Riel Sernang, hij zingi Morisi Bong.

pekan sheng, dus nou dat pij groen natuurlijk, je weet. Maar tangen nog mijn chispiki et het op de actie dat hij. Maar berikken met drijapoku dan, of met drijapoku dan, mikan kon kisifiere, sana bon dat hij, wan Mauritius bon. Kan dan wan palem, wan Mauritius palem, mine kan tegen jullie dat ook zo sabi, ibidje moromi. Dus dan, maar even nog eens mijn pitje. Dat was een poko baka, je begrijpt, want dan misschien ze me mogen ze even koeien, zo lees je. In vierde. En dan moet je een poko voor. En wat Dorotina, kan het Dorotina sabi? En Dorotina nog een poko zang, zo'n machine aan poko dat hij dat na. Johan Asseboom, Errol Burger, Nanga en Fernmasters, Dorotina.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart, het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalvoer, die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan moet je naar dit toe. Dan houdt het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

Oké. Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uit lopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je groeit, dan is het ook onderhouden. Inderdaad, if je bij een biggie of zo, je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw.

Nou, ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Nadat de bestoorde naar mij. Vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. Goed. Ja, ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. Toen ze weer een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. De man staat stil, ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil. Maar die zie. Ze zijn in een tapajari, ja. Nou, ze blijven niet stil, hoor. Blijven praten en daarom, Mart kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Oesap vinden ze maar de luisteraars aan loop takkie. Takkie sma. Hoe lang het jaar, Mart? Hoe abding? En volgens mij dan heb je een aanzuigende werking. Zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Tjareko. Allemaal. Stuk voor stuk. Praters. Houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei. Ja. Onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van, oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min een beetje. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono waar we op zoek gaan naar vooral jongeren, hoor, omdat een mediahub is modern. En misschien dat ik binnen Mart ding heren voor uno op leeftijd, hè, die durven het niet aan. De Frede Ptjun, zo komt dat en zo. Ze zijn niet enthousiast. Dus het gevaar is dat je hebt een nieuwe apparatuur, je hebt nieuwe apparatuur tot je beschikking. En of UNO, hè, dus dat moet ook worden gezegd. Met de herhaling, is niet van ons. Maar in bruikleen. Maar ja, als ze geen gebruik van willen maken, dan trouwen we ontdwing. Dus daarom ben ik aan het vissen. Ik heb laatst een bericht gehad van een school, of tenminste een organisatie, omdat wij een officiële stagebegeleidingsplek zijn, erkenning hebben we, die erkenning, dat we mensen mogen begeleiden. Dus, dit heb je me van dan ook, en dat je hier een soort sma in een uitzending, bij Mart, anderen. Nederlanders, heeft een boem trouwen aan een Turco accent schrijven. De Wansawani, Marokkaan, Afrikaan, allerlei studenten die het wel willen of kunnen doen, die gaan we benaderen. Vooral het Tapamart internet. En waar nodig, heeft Ushitak dis ab talent verbreken door Kona Uno, nou we dwingen. Maar in ieder geval, een mediahub moet meer gebruikt worden. En tot nu toe loopt het nog niet zo als gewenst. En zo gaat het ook met nieuwe dingen, hoor. Het heeft een opstartperiode nodig. Johan en zo, maar zo lees dat ding en tak, nee, dat ding nog door, het enthousiasme nog door. Zo. Dus ik kijk rond met Lukulon toe en af en toe ben je dan in gesprek met mensen die wel willen. Afgelopen. Daarom was Hanna hier eigenlijk, hoor. Voor confronteren dat kan hier de jongeren. Zijn dit op donderdag nou. Die uren waren onder haar beheer. In dat programma aandeelhouderschap. Wat ze deed op de donderdag. Stop. Maar uiteindelijk hebben we nu jongeren die daar aardig een programma neer hebben gezet. Afgelopen donderdag. Dus die is donderdag in de bakka tussen 7 en 8. Sterker nog, ze hebben gevraagd of het niet langer kan. Dus zo, lukoe. Maar het was interessant. Jongere generatie zang Ebidjeen 4-4 passie. Maar voor mij was het ook even leuk. En dankzij internet ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse gepensioneerde radiopersoonlijkheid. Ik moet de naam onthouden. Paul Porter, zo heet hij.

jaar radioervaring. Heeft gewerkt, ook voor de televisie, maar grote organisaties. En ze waren aan de praat. En als kreeg hij, voor ze samart het doel, dan een achtergrond voor UNO zou je bereiken. Lees je dat pas uit, het is Engels, Nederlands. Maar je weet het, tegenwoordig kan je translaten. Dus als je abreed ik kan nog eens aan me kan doen aan kennis en ervaring voor mij. Voor die over, ja. En het is iemand die, zoals je van grond op hoede, die ik heb bewonderd op een manier die van presenteer programma's. Meer muziekprogramma's, dat moet ik ook toegeven hoor. Het waren geen informatieve programma's, maar meer muziek. En zijn muziek was ook de mijne, Kotak en zo. Hij had een goede smaak, goede keus. En takkie, afgelopen weekend. En hij is bereid om een programma te doen voor Mart. Desnoods maandelijk, zei hij. En het programma gaat heten The Quiet Storm. The Quiet Storm is een formule dat al jaren in Amerika bekend is. Vele radiostations hebben dat in hun programmering. Waar ze rustige muziek afdraaien op een bepaalde tijdstip. En het sloeg aan bijna alle radiostations, vooral in Blakawang, bij Abbey, Quiet Storm, mooie ballads, mooie tori. Dus die Paul Porter, die zijn beide ouders zijn geboren in Trinidad, maar hij is geboren in Amerika. En volgens mij heeft hij het al gepost op zijn social media. Dat ik hoor Mart in de gaten. Of dan deed hij voor Jeremy. Met de Quiet Storm. Vroeger hadden we ook een andere Amerikaanse meneer. Maar die is helaas overleden. Matthew Williams op de zondag. Die woonde in Texas, Dallas. Maar hij bleef hier in Amsterdam. Of ergens in het land. En dan deed hij ook een programma, Quiet Storm, met mooie soul, R&B, ballads. Jammer, Matthew Nademoro, maar bedraai mooi pokoe. Deze is volgens mij een niveau hoger qua ervaring en bekendheid. En is, even zeggen, is gepensioneerd. Hij doet het niet meer voor de money, maar gewoon voor de liefde voor dat vak. Dat is waarom niet. Hoor je, Tade Sofara. Maar we gaan het promoten ook. Omdat voor alle internet nog maar ARCA-programma. We looken voor greeting op. Natuurlijk gaan we onze vleugels overslaan. Want er is nou ARCA. Heer Holland ook ARCA. Vindt een lookboek de koppen. De Bayengwe. Poer en Amart. Want hij is een zware kaliber. Dus ik ben blij dat ontmoeting die zie op internet met eigen tak Nono in Holland hebben we een kwaku festival.

0: tegenmanier, normen. Als je uit Suriname komt, dan spreek je de taal taki-taki. Ik dacht, nee. Als hij nou taki-taki, ik dacht, taki-taki is een nickname. Maar het is Surinamese. Ik dacht, oh, dat is maar tegen mij. Ik dacht, mijn tegen, dat je een taal voor je naar taki-taki. Zo is je baka. Nederlanders, die blijven bij hun standpunt. Taki-taki, mijn tegen wel. Taki-taki is talk-talk. Letterlijk vertaald aan lafu. Ik dacht, ja, the Dutch people cannot understand what we say, but they listen to, and sometimes when we speak, we say, I taki no, takai, ika taki, tak taki, taki no. That in Hollanders, they keep that in mind. That's why they call our language taki taki, but it's not true. We have a nice language, Surinamese, very nice. It is, atakau luku. If I can come a weekend, this is the last kwaku kon take a sphere. That, hoort u nog. Dat was even een sideline. Dat heeft me bezig gehouden, even een beetje. Zijn wat lommateriaal, Gimme of Arki. Zabed doe voor zie wat hij allemaal heeft gedaan. Misschien moet ik u een fragment laten horen. Dan heeft u een beeld. Je kunt hem ook googlen hoor, als u wilt. Paul Porter. Je hebt verschillende. Ja, een gospelzanger. Karne ook de Paul Porter. Maar deze is die Paul Porter van de radio personality. Vrij bekend. Vrij bekend in Amerika. Ko Arking. Even tussendoor, dan heeft u een beeld. Sao Mituja. Op het internet. Tijdens de stille momenten. Laat niet die. Moest die man ding.
1: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
0: Yeah, zwaar kaliber. Die zie je Arkiera, vooral met muziek op de achtergrond. De Pokusau lobby. Dus dit wordt een club. Ik vind het ook wel meneer die zei op een fanclub, ja. Vooral de, ja, komt daar geen, de gezellige dames. Die zullen verwend worden met mooie praatjes, gedichten misschien tussendoor. Ik weet het niet wat hij van plan is, maar Quiet Storm is meer muziek. En ook. Ozin Kong. prima. Dus dan weet u dat. Het is een meneer die ik al vanaf 1984 heb gevolgd. Hè. Hij beïnvloedt me toe. Hè, want soms is Mate Arki den Furu. Hij beïnvloedt die. De manier van taki, de manier van muziek afdraaien. Muzieksoort. Stijl. En een ewang. Maar meer lading. Bewonderaars zijn. Volg me, volg ding, een hele tijd. En daar is je nou van internet. Een groot tapoe kop ching. En dan. dan heb je toegang. Actie me heeft me op Facebook. Ik dacht, nee, ik op Facebook. Ik dacht, nou, misschien was aan vier wel op Facebook, ja, zeker. Want maar ik was aan game, ik dacht, dan had dat die. Maar ik zelf heb geen Facebook. Maar dat kan die mloeko. Ik ben toch, dat kan ik doen op internet. Maar ik nou Facebook is van Elon Musk. And I don't trust it. Ik ben op Facebook gebeuren nou. En Facebook neemt ontzettend veel tijd van je ook in beslag. Hè? Want je moet je pagina onderhouden. We gaan nog een keer luisteren. Want misschien wat blijdschap, Jakba. Ja.
1: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew.

0: KYS.
1: Dat was de legendarische stem. Leuk. Dit heb ik vanochtend uitgezonden, inderdaad, voor Biggie McDing. Luisteraars waren op. Maar we gaan ook, we hebben mooie muziekprogramma's nu hier bij Maarten. Het zal u opgevallen zijn. Poco, het draait voor. Sommige mensen die slapen niet ten itty. We hebben een Henk. We hebben een. Er is nog één op de zondag. Minimaal contact in één eventjes. Geen Roberto. Delay. En dan heb je ook Dalfour. Die draait ook mooie ballads. Wat zeg je van Coupé? Het is zo'n demand in Satranetti. Bijgestaan door. Nog een collega heeft die binnengebracht. De Soul en Poco. R&B en nog een paar andere. Die ene meneer heet Benito, ja. Benito is op de zondag. Die draaien genoeg. Mooi Poco. Tenetti. Dus wel Luku. Zoals Martego. Dat we veel meer ook ontspanning aanbrengen. We praten veel en dat is waar. Eentje is hier in de studio, die kan ook aardig op de zaterdag haar mondje roeren. Praten, takkie, we zijn geboren om te praten. Maar goed, wie nou takkie zit er aan, want je is raap, maar afgelopen zaterdag was ze er volgens mij ook een prater. Dus Mart heeft ze, we hebben ze. Maar dan zeggen sommige mensen ook van, ja, maar jullie moeten ook muziek draaien, want ik mis die salsa, merengue, soca, biggie poco, soul. En dan moet ik, no, daar moet u niet, daar moet u voor waken. Soul hebben we genoeg, ballads zat. Maar Maarten is een informatief zijn we bezig. We zijn een community radio. En die meneer waar ik het over heb, die Paul Porter, die is blij, want in Amerika zijn de radiostations zeer commercieel geworden. Solisi, Dinaman draaien van Pocus Revi. Want het moet betaald worden. Er was een gevecht aangegaan met de platenmaatschappijen, maar ook de radiostations, de DJ's. Zij Tigmoni onder Tafra. Hij is niet zodanig geliefd bij velen vanwege haar streving. Hij heeft een boek geschreven ook, Blackout, zoiets. En hij is een beetje aan het protesteren tegen de stijl van nu. Mevrouw Claire, hoe gaat het met u? Wilt u even zitten en mij vertellen waarmee u bezig bent? U zegt tegen mij van, hé, ik heb wat spullen hier gekregen. Ik kom ze straks halen. Maar misschien is het tijd voor Mart Boonkop Serie. Dat heb je me gezegd. En ik zei, waarom niet? Weer mooi. We kunnen wat doen. Mooie bril heb je trouwens op. Heb je niet zo eentje voor me?
2: Oh ja hoor, ik heb zo eentje voor u. Goedemiddag luisteraars. Ik heb zo eentje voor u, meneer Norm. Hoe gaat het met u?
1: Goed hoor. Goed. Met jou beter. Je brengt je man.
2: Met brengt
1: ja.
2: Mooi zo. Alles aan de San Diego toen moest brengt
1: toch? Zo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, maar, ik krijg steeds spullen van mensen, kleding, et cetera, om weg te geven. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om dit weg te geven. Mensen mogen dan een eigen bijdrage leveren, kleine bijdrage leveren.
1: Hmm.
2: En het zijn best wel goede spullen, ook nog merkspullen.
1: Zo.
2: Maar ja, sommige mensen zijn nu hun kasten aan het opruimen.
1: Hmm.
2: Ik denk dat door die programma's, op mijn programma op zaterdag, zeggen je moet je huis opruimen, doe dingen weg.
1: Ja.
2: En er komen steeds weer tassen. Maar ik heb zelf tassen die ik aan het opruimen ben. Waarom niet? Het zijn goede spullen. Het zijn echt goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit. Er zitten veel merkkleding tussen. Goed onderhouden. Misschien zijn er mensen die het minder hebben en jongeren thuis hebben die van merk houden of die het niet kunnen permitteren. Vooral mensen die ook groot zijn. Ik heb ook best wel spullen voor mensen die een maatje meer hebben. Voor mannen vooral. Want dat is schaars. Er is genoeg. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen.
1: Mooi hoor. Wanneer moet dat gebeuren?
2: Het hangt van u af.
1: Van mij?
2: Ja, u moet het zeggen.
1: Wat mij betreft morgen, overmorgen, zaterdag, zondag. Maar je moet het toch voorbereiden en bekendmaken.
2: Ja, ik denk dat we moeten voorbereiden. Dus dat we in de loop van de volgende weken mee kunnen starten.
1: Oké.
2: En even kijken als we het een keer in de ochtend doen en dan een andere dag in de middag.
1: Hmm.
2: Even plannen hoe of wat. En dan kunnen mensen komen snuffelen. Kijken van wat mis ik. In plaats dat we steeds dingen kopen in het kader van duurzaamheid.
1: Ja.
2: Dat geld die je zou gebruiken om bijvoorbeeld diezelfde spullen te gaan kopen. Kunt u aan de kant zetten bijvoorbeeld en sparen voor een vakantie.
1: Zo.
2: Of iets leuks te doen met die kinderen. In plaats van dat geld uit te geven. Het is niet erg om second hand te dragen. Want als je naar de H&M gaat. En dat soort winkels. Dan zie je ook vaak dat het recycle spullen zijn.
1: Hmm.
2: Er staat duidelijk op gerecycled, maar die prijs is niet gerecycled.
1: Oh.
2: Dus dat betekent dat stoffen die worden gerecycled en er wordt iets nieuws van gemaakt.
1: Ah.
2: Dat koopt men wel gewoon, zonder te kijken. Van ja, ik heb die winkel ook al mooi. Iedereen loopt ermee. Maar waarom zou je dan niet gewoon kopen? Zelfs stomen, aankleden. Je hebt iets moois.
1: Ja.
2: Dat geld kan je lekker aan elkaar. We moeten ook leren om te gaan sparen.
1: Ja, sparen ook voor kwakoe, ja. Die mensen die het niet kunnen betalen, ook leren om te sparen voor kwakoe.
2: Ja, ja.
1: Nee, dat je vanaf nu met begin spaart, kwakoe kon je zelf dat budget die zie naar die kwakoe.
2: Ja, of een iets anders.
1: Maar je kan ook sparen voor maart, hè. Dus ik kan ook voor maart voor eigen parochie gaan prediken. Dat sparen voor maart. Maar ik zeg in dit geval, de mensen die het niet kunnen, nou, begin te sparen, zodat dat jure door kan gaan uit. Want wanneer we op vakantie gaan, op een verjaardag of zo gaan organiseren, sparen we.
2: Klopt, inderdaad. Maar er zijn ook mensen die helemaal niet
1: kunnen sparen.
2: Niet kunnen sparen of ook niet eens dat geld hebben om een verjaardag te vieren.
1: True.
2: En als je een second hand koopt, er zijn genoeg mensen die gewoon een goed betaalde baan hebben.
1: Ja.
2: En nog steeds in de second hand stores gaan om dingen bij elkaar te sprokkelen en een mooie outfit. En het enige wat ze tegen die mensen zeggen als we ze zien, oh wat zie je, wat een leuke tas. Dan ga je dat niet zeggen dat het second hand is. Maar heel veel van die dingen zijn second hand. En geloof me, in elke boutique heb je second hand spullen. Want die mensen dragen die kleren ook om jou te laten zien hoe mooi het is. Is ook als second hand als ik het langer dan 2 uur heb aangetrokken.
1: Ja.
2: En als je het meeneemt en je mag het ruilen binnen 14 dagen, is ook second hand. Want geloof me dat je het een paar uur hebt aangetrokken in dat huis om te kijken of het goed zit voordat je het terugbrengt. Dus denk er goed over na. Het is een middel om te gaan sparen. Een middel van duurzaamheid. Kijken hoe we verder kunnen. Hoe jij verder kan. Misschien wil je wel een nieuw interieur of wat dan op een gegeven moment. Kijk maar, je kan het inwisselen.
1: Gratis advies. Ja, dat is mooi hoor. Luisteraars, ik zie dat er wordt gebeld, maar ik heb de lijnen nog niet vrijgegeven omdat ik Claire in de studio heb. En ik wil haar even bevragen ook, hè, want ze loopt hier en daar en overal. Ze is iemand van de buurt, hè, kent Zuidoost goed. Maar natuurlijk is ze ook naar kwakoe gegaan. En dan wil ik haar vragen, wat heeft ze daar gezien? Welke tent vindt ze leuk? Welke mensen heb je daar ontmoet? Bij Latspang geweest? Iguamindra Massa? Ben je ertussen gegaan? Want dat is een drukte van je welste daar. Meer is mij Lolo Dapetoe, Sanek Baras King. Alles aan de ver. Ja. Mijn heren, mijn China, maar ik ga dit weekend gaan kijken. Wat heb je meegemaakt op Kwakutangano?
2: Nou, de sfeer is oké. Er zijn nou altijd wel wat mensen die proberen te verpesten. Maar ja, dat zal je altijd ertussen hebben. Ik zeg, waar drank is, gaat er veel kapot.
1: Zo.
2: Ja, het zijn dingen die je niet kan verbieden. Misschien zouden ze het wel kunnen beperken naar bier en wijn. Dat maakt het dan een stuk makkelijker dan al die mixdrankjes die ze verkopen. Die stijgen vaak naar mensen hun bol. Ik was er op de Hunnistanse dag. Was geweldig. En daar heb ik wel iets meegemaakt wat ik wel fijn vond om te zien. Ik stond bij mijn vriendin, die komt uit Burkina Faso, die heeft daar een kledingshop. En ze zegt, nou, in die Staatse dag, ja, die mensen die kijken nooit naar mijn spullen, dat soort dingen. Nou,
1: want zij verkoopt Afrikaanse spullen voornamelijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, maar het was verrassend.
1: Oh.
2: Het was verrassend. Hun die staan er, en dat vond ik zo mooi. En het is dat ik eigenlijk mensen in hokjes plaats.
1: Mm-hmm.
2: Maar mensen plaatsen zichzelf in hokjes. Deze mensen die er waren, die kwamen gewoon om, die kochten gewoon spullen, maar vertelden ook hoe ze reizen. door Afrika. Ze hebben, zijn naar Ghana geweest, hoe leuk ze dat vonden. Ze hadden hun kleding aan en heel veel van die stukken waren ook van de Afrikanen, West-Afrikanen. Dat is zo prachtig.

0: om te zien. Hetzelfde voor mijn leukste dag. Ze zei, mijn leukste dag gaat niet werken. Mijn leukste, ja, die kijken me ons niet aan. Nee, nee, het is echt een verandering. Een switch. Mensen komen binnen. En dat vond ik alvast mooi om te zien. Dat we eigenlijk met elkaar connecten. Dat we elkaar zien en met elkaar in gesprek durven. Maar over, ook over onze cultuur. En er waren mooie gesprekken daar. Ik wou het bijna opnemen. Echt mooie gesprekken. Dat mensen niet alleen over kleding hadden, maar ook voor dingen die ze meemaakten. En dat ze het fijn vonden dat wij daar stonden. Om met die kleding waar ze eigenlijk op zoek waren. Mensen uit dorpen die kwamen. Indonesische mensen uit dorpen die kwamen van, oh, maar dit neem ik mee. En mensen keken niet, wat ik mooi vond, niet naar de prijs. Het keken naar de waarde en de mooiheid van de spullen. Daarnaast heb ik ook een wandeling gemaakt door Kwaku. Nou, ik ben inderdaad naar Las Pang geweest.
1: Zo.
0: Goeie sfeer. Melody Treffers, ja, geweldig. Ik ging zelf ook even los. Maar toen het te druk werd, sorry, heb ik me even teruggetrokken. Want ik merk ook dat ik niet altijd tegen die massa kan. Wat ook mooi was daar zo, dat verschillende culturen daar aan het dansen waren.
1: Ja.
0: Iedereen op zijn eigen manier. En ja, mensen omarmden elkaar. Ja. Dat vind ik mooi van Kwaku. En dat zal ik zeker missen als ze zeggen dat ze gaan stoppen. Wat ik eigenlijk niet denk. Maar ik denk dat ze misschien een nieuwe locatie moeten zoeken. Maar er was een soort van, ja, connectie.
1: Ja.
0: Een hele mooie connectie met elkaar. Elkaar zien, met elkaar in gesprek.
1: Verbindingen.
0: En dat was mooi om te zien. Mm-hmm. En men keek niet waar je vandaan kwam of wat dan ook. De mixgroepen die daar binnenkwamen in die tent. Ja, ik vroeg hen, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben Nigeriaans. En mijn vriend is Surinaams. Prachtig. Molux. Ja, mijn man is Molux. En ik kom zelf uit Suriname. Ik ben Hindustaans. Prachtig. En dan dacht ik, ah, dit is geweldig. Wat ik ook nog mooi vond, is dat al die mensen daar naar binnen kwamen en een Suriname shirt kochten. Okay. En het waren witte mensen uit diverse Afrikaanse landen. En ze kwamen een Suriname shirt kopen. Maar ook witte mensen die een shirt kochten, een voetbalshirt kochten uit diverse Afrikaanse landen. Prachtig.
1: Leuk dus. Moet blijven.
0: Ja, ja, moet blijven.
1: Die verstuiving, verschillende culturen dwars door elkaar.
0: Ja.
1: Dat maakt het helemaal. En veel jongeren die in die tent van Robba gaan, hoor ik hoor. Die, vooral
0: ze zijn op zoek naar hun roots.
1: Die dubbelbloedjes ook vooral.
0: Dubbelbloedjes, maar ook de, dat zeg ik, de Nigerianen. De, want ik kwam, ja man, Las Pang is vet.
1: Ja.
0: Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nigeria. Ik kom uit Ghana. Dus mensen vinden ons muziek ook nog heel erg leuk.
1: Zo.
0: En echt een top, de jongeren. De jongeren podium, ja, van de jongeren met hun jong talent.
1: Oh, jongeren eiland.
0: Super, super.
1: Op, ja, Kwaku, jongere op eiland
0: jong,
1: zelf.
0: Ja, jong, ja, talent, geweldig. Mm. En als je met ze in gesprek gaat, ze jammer, ja, mijn moeder zou ook fan zijn als mijn moeder hier was. Ik weet dat ouders niet altijd blij zijn met de keuze van hun kinderen. Maar het is wel mooi als ouder om je kind op zo'n podium te zien. En wie weet komt hij wel een keer in de Ziggo. Mm. Maar dit is zo'n mooie start, dit is zo'n mooi begin. Ga jullie je kinderen supporten, weet je. Je kan altijd daarna je mening geven. Maar misschien op het moment dat je daar staat en luistert en meefeest, dat de mening van jou wel een keer door gaat dringen. Van, hé, pas het een beetje aan. Dit kan niet voor deze tijd. Let op wat je zingt. Want kinderen willen ook gehoord en gezien worden. Ze willen vooral gezien worden en omarmd worden.
1: True, helemaal mee eens. Het heb je iets nieuws ontdekt daar op Kwaku waarvan je zegt van, dat moet je gaan proeven, meneer Norman. Dat naar de Sansa Ilobi. Heb je ergens gegeten of zeg je van, nee, ik eet niet op straat.
0: Nee, ja, als je naar Kwaku gaat en je eet niet op straat, dan zeg ik, nou, dat is raar. Maar ja, oké, okay, dat kan. Vooral als je dat van huis uit hebt geleerd. Niks mis mee hoor, het spart ook geld.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is een keuze.
1: Maar?
0: Wat voor nieuws heb ik gegeten? Niet echt. Ik ging wel dingen vergelijken. En ik hou van eten toch, meneer Norman. Daarom je nog vallen af.
1: Daarom je actie.
0: Ik ben begonnen met de barbecues.
1: Oké.
0: Okay. En ik heb een aantal getest. Ja, er is
1: een aantal getest.
0: Ja, een aantal getest. Nou, ik heb een aantal getest. Voorin heb je een hele grote barbecue waar iedereen naartoe gaat. Die mensen werken verschrikkelijk snel.
1: Hmm.
0: Ja, gewoon. Je hoeft niet te lang in de rij. Weet je, je moet misschien wel een beetje wachten, maar niet zo lang als bij bepaalde. Dat ik denk van, jeetje, moet die koe of die kip nog geslacht worden?

0: Weet je, voorbereiding, een beetje traagjes. Oké, kan ook aan de rijen liggen. Maar je hebt barbecues die ergens achterin in het midden zitten, waar je eigenlijk, als je het vlees proeft, dat je een smaak hebt. Je merkt gewoon dat het niet die massa is. Mm. Deze is goed gekruid. En ja, daar heb je een paar in de achterkant. Dus mensen gaan niet alleen aan de voorkant en denken, oh, het is makkelijk.
1: Waar is achterkant?
0: Maar de achterkant in de laatste steegje van de jongere podium.
1: Oh ja, ja,
0: best
1: ja, ja,
0: wel
1: ja,
0: lekkere tentjes.
1: Ja.
0: Zuurgoed, geweldig. Heerlijke zuurgoed.
1: Ook aan de achterkant?
0: Ook aan de achterkant.
1: Okay.
0: Dus kom ook een beetje naar achteren. Er zijn ook best wel lekkere tentjes. Ik heb tillo gegeten met tri en bakkeljauw. Dat ik dacht, oké, deze is moespan. Ik heb ook nieuwe dingen geproefd. Zoals Madame Chanette ijs.
1: Ah, ja, heb ik ook geproefd.
0: En Awara ijs.
1: Heb ik geproefd, inderdaad.
0: Ja, is apart. Dus het doet, ja.
1: Het doet wat.
0: Van houden. Het is er wel iets om oefenen. Ja, ja. Mag nog wel een beetje iets extra's erbij.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zou zeggen, probeer het. Ik vind het altijd leuk als mensen dingen, nieuwe dingen op de markt brengen.
1: Ja.
0: En proberen. Veel van die andere dingen die waren er al. Ik zoek alleen nog die man met die buns. Hij heeft buns met bakkeljauw, buns met... hij komt ook uit Suriname. Die heb ik nog niet gevonden.
1: Oké. Okay. Maar waar staat hij? Waar moet hij staan?
0: Nee, ik weet het niet. Dus ik volg alle TikTok-video's.
1: Hij komt uit Suriname?
0: Ja.
1: Is hij niet onder die tent van Patrick daar
0: ergens? Ja, ik kon hem niet. Ik heb hem niet gezien.
1: Oké. Okay. Luisteraars, de lijnen zijn vrij. U kunt inkomen, hoor. U kunt ook meedoen. U kunt ook meepraten of uw bevindingen met ons delen. Dat kan 020-471-4291. U weet het, hè? Claire en ik, Tomiti daarna. Trouwens, ik is kans.
0: Takkie,
1: takkie. Takkie, inderdaad.
0: Takkie.
1: Ja. Maar komt u maar in, hoor. Doet u mee. 020-471-4291. Andere dingen misschien waarvan je zegt van kleding, mooie kleding, zie je mensen.
0: Mooie kleding, ja. Er is ook een dame met hele mooie brillen.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment als mensen vroegen, waar heb je je bril verkocht? Net als toen ik binnenkwam, zei je een mooie bril. Stuur ik al die mensen daar naartoe, dus ging gisteren terug. Ik zei, laat me kijken, heb je nieuwe dingen? Zeg meisje, ik ben bijna uitverkocht.
1: Zo.
0: Nou, dus dat zijn mooie dingen. Elkaar helpen, elkaar opliften.
1: Mm-hmm.
0: Niet alleen maar denken van ja, ik alleen. Maar het is mooi om mensen door te sturen. Merkte je ook dat mensen ook anderen weer doorsturen. Van ja, je moet naar die vrouw gaan. Ze heeft mooie spullen. En dat is een mooie connectie. Een mooie vooruitgang, vind ik tenminste. Sommige standjes denk ik van, die moet je niet, dat moet je laten. Maar zo probeer je. Maar ik hoop dat er ook verbetering in komt. Alleen zou ik tegen Kwaku zeggen, minder cocktails, minder alcohol. Want die jongeren, het lijkt op een hype met het gedrink van ze. Weet je, van ja, drank. En je ziet, sommigen zijn nog niet eens 18 jaar. En ik weet niet hoe je dat moet monitoren. Van, hé, jij bent 18.
1: Dus die mixdrankjes die...
0: Ik kan altijd mijn broer sturen.
1: Ja.
0: Van, koop een sopje voor me.
1: Ja.
0: En dat maakt het dus overal te verkrijgen. En ik neem aan, als ondernemer, als je druk is, let je ook niet meer. En ik bedoel van, ik heb nichtjes die lijken op 20. Maar zijn 14 en 13 jaar. Je kan het niet meer aan iemands gezicht zien.
1: Nee.
0: Ja.
1: Goed, we gaan naar een beller. U heeft zich aangemeld. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag daar iedereen in de studio. Dag mevrouw Claire. Dag meneer.
1: Norman,
2: meneer Van Gom.
1: Ja, welkom.
0: Goeiedag.
2: Hoe gaat het met jullie daar?
1: Met ons gaat het goed hoor. Mevrouw Dorothy is de naam.
2: Ik ben Dorothy.
0: Klopt.
2: Juist, ja. Mevrouw Claire, wat een geweldig idee van u hoor. Over het inzamelen van kleding en alle andere leuke dingen, zo weet je wel. Maar ik zelf dacht ook aan een soort bazaar in de omgeving. Maar volgens mij moet je daarvoor een vergunning aanvragen, hoor.
0: Nou, als het in een gebouw is, hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Je moet wel met de eigenaar bespreken wat je gaat doen. En als hij ervoor open staat. Maar zodra je buiten op het terrein gaat, dan moet je vergunning aanvragen. Dus als het buiten de hekken zijn van een gebouw, dan moet je vergunning aanvragen. Verplichte vergunning.
2: Dan moet je wel een vergunning aanvragen.
0: Ja,
2: ik heb zelf 28 jaar geleden gewoond op Wisseloord.
0: Ja.
2: En dan hadden we ook in eerste instantie zo een bazaar voor de wijk georganiseerd. Het was ontzettend leuk. En Amabe Biggie en de Chimbe vinden van leuk. Want we hadden ook springkussens en dergelijke, weet u. Dus, maar het is een mooi idee hoor. Ik zelf, ik deed alles, heb ik gegeven aan Rataplan. Kent u Rataplan?
0: Ja, maar Rataplan is
1: die rijke organisatie, ja. We kennen ze, ja. Ze zijn al rijk.
2: We kopen het ook weer terug.

0: zich nog,
1: maar ja,
0: je maakt zich nog rijker.
1: Het is maar toch?
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja, ja, maar wij, ik ga niet echt voor, je mag zelf een donatie geven. Je mag het pakken. De donatie, die gaan we dan of in maart of om iets anders te organiseren. Het gaat in een potje om weer andere dingen te kunnen organiseren. Maar ik ga het niet echt verkopen als rattenplan van, hé, om daar eigenlijk hoekenbedragen te vragen. Want ik vind, van, je krijgt dat ding al gratis. Dus als ik dan naar rattenplan moet gaan om 12 euro of 7 euro te betalen. Nou, het loopt al heel snel op.
1: Maar je kan ook gewoon 5 euro vragen, toch? Dat is ook een bedrag.
2: Ja, dat kan. Maar dat kan ook 2 euro vragen per stuk.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, want we doen het toch niet voor daarvoor. Mijn zoon zegt altijd, geld moet hebben we nodig.
0: Ja, okay.
2: Maar het moet je mindset niet overnemen, want dan gaat het vaak fout.
1: Dan zal het fout gaan, ja, inderdaad. Sommige mensen begrijpen het wel en anderen weten het
0: niet. Nee, klopt.
1: Zo is dat. Maar dat is goed. Mijn breedte is een afstand je tak drapen. En ik hoop dat ik me kan stimuleren van Toesma. Wanneer gaat het gebeuren?
2: We gaan het volgende week, we gaan het nu bespreken met meneer Norman. En dan gaan we vanaf volgende week gaan we de informatie doorgeven. Hoe, wat en waar en hoe laat, et cetera.
1: Oh zo, oké. Okay. Ja? De plek is nog niet bekend, hè?
2: Nee, we wachten tot na Kwaku. Mensen hebben...
1: Dat is er ook nog, ja, inderdaad, klopt. Kwaku. Maar abondang, succes verder met alles wat jullie gaan doen. Het komt allemaal wel goed. Alles wat jullie ondernemen... zal gelukken.
0: Mooi zo.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Dag. Dat was Dorothy. Wat nog meer? Geef ons aan wat je treft zo in de zomermaanden op Kwaku, maar ook overal hoor. Misschien ook hier in Gein zelfs. Wat zie je, wat maak je mee?
2: Ik maak niet zoveel mee hoor.
0: Nee.
2: Dus, nu sta ik bijvoorbeeld elk weekend op Kwaku.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, wat ik...
0: Je helpt die dame zeker?
2: Ja, ik help die dame. Het enige vervelende vind ik van... en ik hoop dat er ook ouders en jongeren luisteren. Als je naar een event gaat en je wil dat het gaat lukken. Lukken voor ons. Als je een probleem hebt met je mattie, wacht tot je weg bent. Ga naar huis. Verziek het niet voor anderen en ben voor andere mensen niet in een onveilige situatie. Die mensen hebben netjes betaald om naar binnen te gaan. Het maakt niet uit hoe ze binnen zijn gekomen. Jij hebt ook je betaald om naar binnen te komen. Jij bent daar om een leuke dag of middag ervan te maken. Ga het niet verzieken voor anderen. Ik heb fitties gezien. Ik heb, voor het eerst na lange tijd heb ik koffie gezien. Dat mensen op de vuist gingen. Liever op de vuist dan andere dingen. Maar het is ook niet nodig waar kleine kinderen staan... dat je iemand een paar meppen gaat geven. Dus dat soort dingen vind ik van... denk er goed over na. Weet je, je komt met een goed humeur... en ga ook weer naar huis met een goed humeur. Laat anderen niet... laat ze zich niet onveilig voelen. Drink niet te veel kroiwatra op Kwaku en Zuidwatra. Ik vind die dingen zo geweldig, die drankjes.
0: Welke watra?
2: Kroiwatra.
0: Kroiwatra?
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Is een cocktail.
0: Oh, zo heet het. Het is een cocktail. Soepie.
2: Ja, soepie.
0: Maar neng, krooi.
2: Ja, kroiwatra en je hebt Zuidwatra.
0: Oké. Mooi.
2: Mooie namen, toch?
0: Ja, mooie namen, ja. Maar...
2: ja, en je ziet ook nog andere namen, hoor. Van Paracee, soort cocktailnamen. Ik vind het geweldig. Heel creatief. Ik sta iedere keer versteld van Surinaamse mensen hoe creatief we zijn. Ze komen met echt nieuwe en mooie dingen.
0: Dat is goed. Dat is mooi. Mooie ontwikkeling. Luca Joru, geen bellers. Luisteraars, u mag meedoen. Misschien heeft u iets wat u zegt van... ja. Samieren, dat ben ik klop of ik klop wel. Dan bent u welkom op 020-471-4291 is het nummer van Mart. Indien u met ons van gedachten wil wisselen over allerlei tori.
2: Ik ben ook naar een voorstelling geweest.
0: Mm-hmm, op vertel.
2: Van Wina Libisuma. Prachtige voorstelling. Als iemand het nog niet gezien heeft. Ze gaan, ze hebben meerdere tours door Nederland. Check het. Ik nodig ook witte mensen om te gaan kijken. Iedereen, het is interessant. Neem je kinderen mee. Prachtig hoe jongere Antilliaanse, ik denk dat ze Antilliaanse of Dominicaanse mensen. Het is een mengelmoes van Surinamers, Antillianen en Nederlanders. geweldig stuk. Ik zou zeggen, als het je lukt, check het. Ga even kijken. Ja, mooi stuk.
0: Waar ben je geweest? Waar heb je dat gezien?
2: Belmenpark Theater.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Belmenpark Theater. Ik heb niets meer. Tenzij jij iets nog kwijt wil. Met Luca Joren, 2 minuten voor tijd. Ja, je kan die 2 minuten vullen met een boskoppel.
2: U?
0: Jij.
2: Met een boskoppel?
0: Ja.
2: Heel vervallen me al hier om hier te komen zitten.
0: Net heb je een mooie boskoppel gegeven van ja, wanneer je gaat, denk erom. Laat dat thuis, doe dat hier. Laat mensen hebben betaald. Nog een porasfeer, zoiets.
2: Nee. Ga met de goed humeur. Laat alle rommel achter ergens. Denk gewoon, je betaalt om iets leuks te gaan doen. En als je Mattie ziet die je niet mag, of je ex of wie dan ook, ga naar links. Laat het. Ga geen ruzie maken. Het is niet nodig. Je brengt jezelf in een onveilige situatie. Je neemt je omgeving mee in deze onveilige situatie. Denk na, er zijn ook jonge kinderen daar. Er zijn jongeren voetbal, wat ik wel mooi vond, hoe die jongeren daar voetballen. Prachtig hoe ze dat hebben gedaan. Doe het niet. Doe het niet. Ik snap je boosheid. Iedereen snapt het. Maar je kan ook kiezen om die boosheid even te laten. Ga een Kroyuatra van Zuidwatra drinken. Ga links. Ja, libatori. Weet je? Je lost er niks mee op. Dan misschien een dagje in de cel te gaan zitten.
0: Man.
2: Zonde van het leven.
0: Ja.
2: Het is veel te mooi.
0: Helemaal mee eens. Aboom. Claire, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws en de boskoppel. En zijn straks...

0: Ei, luister aan zo de Nasambaka Udoro. Participatie, improvisatie. U heeft informatie. U wilt iets kwijt. U wilt ons.
1: 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten.

0: Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteren gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Toujours, na wieji reisbureau Capricho Stoers. Is dat padden toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voorzet je op een lange vrije, gua Paramaribo, na kande, is afasande, trasief grondtapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru tei 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes alla info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: En u hoorde Before I Let Go van de Afro-Amerikaanse a cappella groep King's Return. En deze wereldwijd bekende en ook Grammy genomineerde groep uit de stad Dallas in Texas, Amerika, staan vandaag centraal in ons programma, dus straks meer. En hier bent u weer bekend, beland, bij de vierwekelijkse uitzending van Vivel en ik ben André Reder. Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar ondersteunt, die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minima-gezinnen. Stijn Kruijsen is een manager bij deze organisatie Big Friends en met hem en vrijwilliger Ritesh Kanta gaan we in gesprek over wat het allemaal inhoudt. En verder gaat hij een oproep doen voor vrijwilligers in Amsterdam Zuidoost om zich aan te melden. En daar hebben ze nog behoefte aan, denk ik.
1: Zeker.
0: Verder straks ook informatie over workshops die de Burgeracademie van Vivel de komende tijd organiseert. Maar daarover straks meer. Nou, heren, welkom.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Alles goed? Hoeveel geven jullie zelf op de schaal tussen 1 en 10?
1: Nou, het is zomer. Het is een mooie dag. Toch, ik denk wel een 8,5.
0: Oké, en Ritesh?
2: Ja, ik denk ook wel een 9. De zon schijnt. Vanaf volgende week heb ik vakantie. Dus,
0: Oké, dames en heren. Alleen maar goede berichten hier. Goed, even Big Friends.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, eigenlijk, we zijn nu 2,5 jaar als Big Friends actief in Amsterdam. Daarvoor heten we Big Brothers, Big Sisters. En dat is eigenlijk, in Amerika bestaat dat al meer dan 100 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij ooit een klerk van de rechtbank zag dat de kinderen die daar verschenen voor de rechtbank, omdat ze iets hadden gedaan wat dan niet mocht, dat dat eigenlijk kinderen waren die dezelfde achtergrond hadden. Namelijk dat ze het thuis ook best wel moeilijk hadden. En hij dacht, in plaats van straffen moeten ze volgens mij meer ondersteunen. En is toen op het idee van Big Brothers Big Sisters gekomen. Dus om ze te koppelen aan een vrijwilliger. En die met elkaar dan voor een langere tijd, bij ons is dat nu minimaal een jaar in ieder geval, wekelijks leuke dingen doen.
0: En sinds wanneer is het in Nederland overgenomen?
1: In Amsterdam bestaan we nu 14 jaar.

0: 14.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En dan komt natuurlijk, wat doen jullie allemaal?
1: Ja, nou, dus dat mentorprogramma, dat is nog steeds de kern van wat we bij Big Friends doen. Dus kinderen komen bij ons terecht, soms via scholen. Soms via ouder- en kindteams in de wijken die gezinnen kennen. En soms ouders zelf die op zoek gaan of die het van andere ouders horen. En dat zijn eigenlijk kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. En die dus opgroeien in armoede. In gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. En dat zijn in Amsterdam bijvoorbeeld, hebben meer dan 70% van die gezinnen zijn ook eenouder huishoudens. Dus daar speelt vaak van alles. En aan de andere kant hebben we de vrijwilligers die soms uit een bubbel willen komen of iets willen betekenen voor een ander en daar ruimte voor hebben. En die matchen wij aan elkaar zorgvuldig en kijken wie bij elkaar passen. En die gaan dan wekelijks met elkaar op pad en dat ondersteunen wij, dat begeleiden wij met professionals vanuit onze eigen organisatie.
0: Oké, over hoe dat kiezen van een vrijwilliger gaat, hoe dat komt straks op, want we hebben een vrijwilliger hier, ja, Ritis Kanta.
2: Klopt.
0: Over die, kan je misschien zeggen, jij begeleidt één jongere?
2: Ja, klopt.
0: Een jongen of een meisje?
2: Een jongen, van 11.
0: Van 11.
2: Ja.
0: En is dit de eerste keer?
2: Voor mij is het de eerste keer als vrijwilliger dat ik inderdaad word gematcht met een buddy, inderdaad, ja.
0: Oh, oké. Okay. En wat is je ervaring?
2: Ja, dus ik ben sinds april...
0: Nou, laat me eerst beginnen. Okay. Waarom wilde je dit doen?
2: Waarom wilde ik dit doen? Goeie vraag. Ik woon nu een jaartje of 8 in Amsterdam-Zuidoost. Met heel veel plezier. Dus ik ben hier in 2018 komen wonen. Toen studeerde ik nog. En het is natuurlijk altijd een groot stigma rondom de buurt. Ik heb wel redelijk affiniteit met de buurt, omdat ik heb een Surinaamse achtergrond. Dus ik kwam er vroeger wel. Ik kwam vroeger naar Amsterdamse Poort. Vroeger naar Kwaku. Gisteren ook weer geweest trouwens, dus was weer gezellig. Maar ik ben hier dus komen wonen en ik had heel erg het gevoel van oké, ik wil iets terug doen voor de buurt. En voor mij had ik een aantal, tenminste, ik was op zoek naar een stichting, wat kan ik betekenen hier? En ik had toen de tijd, een aantal jaar geleden, het stichting, toen heette het inderdaad nog Big Brother Big Sister. Dat zag ik toen voorbij komen, ik weet niet meer exact waar dat was, zou social media kunnen zijn. En ik dacht van, hé, dit vind ik super mooi. Lijkt me heel leuk om hier aan bij te dragen. Maar toen de tijd heb ik het niet doorgezet, niet opgepakt eigenlijk. Er zijn heel veel redenen voor waarschijnlijk die ik kan bedenken waarom ik het destijds niet had gedaan. Maar toen, vorig jaar, toen was ik op een verjaardag bij een vriendin. En daar zat een vriendin van haar. En die had een jongen bij zich, die was denk ik 15. En ik dacht van, hé, wie is dat? En ik kon het niet helemaal plaatsen. En dat was dus via de stichting. En toen was het voor mij even een prik van, oké, nu moet ik het echt doorzetten.
0: Zij was een vrijwilliger.
2: Ja, zij deed het al volgens mij echt al bijna 10 jaar, denk ik. Want jullie bestaan 14 jaar, dus dat kan kloppen. Zeker, ja. Bijna 10 jaar. Dus ik had even met haar gesproken erover. En ze is inmiddels volgens mij, ik weet niet of ze nog steeds een vrijwilliger is, maar ze spreken nog steeds af. En ik vond dat super mooi om te zien. En ik dacht van, hé, dit lijkt me echt iets leuks. En je kan veel, denk ik, veel betekenen, hoop ik. Met wat voor mij eigenlijk, het is, ze vragen een uurtje tijd per week. Dat is voor mij, soms besteed je meer tijd eraan of niet. Maar je kan een heel groot verschil maken voor een kind. En toen heb ik me ingeschreven. Sinds april ben ik nu vrijwilliger. En tot nu toe elke week afgesproken, behalve de afgelopen weken, want mijn buddy is op vakantie. Dus,
0: Oké, we komen straks mee terug. Goed, je hebt meer overzicht. Wat is het kenmerk van al die jongeren die jullie begeleiden? Zijn er bepaalde kenmerken? Zijn er bepaalde...
1: Er zijn natuurlijk altijd meer overeenkomsten dan verschillen, maar ik wil ook geen stempel drukken. Dus elk kind is anders en ik denk dat is ook wat we proberen te zien van wat zit er in een kind en wat is er voor nodig, ook in een buddy, om daar wat meer uit te halen en een kind ook meer van Amsterdam te laten zien. Onze doelgroep is dus wel kinderen die in armoede opgroeien en die extra aandacht kunnen gebruiken. Dus daar zie je gewoon soms dat zij buiten school en huis, dat hun leven vooral daar afspeelt. En dat er dan ook nog eens de stress van thuis soms op hun schouders terechtkomt. Waardoor er gewoon heel weinig ruimte is om zelf na te denken over wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik interessant en leuk om te doen en waar kan ik misschien goed in worden. Dus daar proberen wij een steentje aan bij te dragen met ons programma en vrijwilligers zoals Ritesh.
0: Oké, maar goed. Jongeren die uit armoedegezinnen komen, heb je vele maten soorten. En hebben jullie een bepaalde grens van? Want ik kan me ook voorstellen dat er jongeren zijn die in de criminaliteit zitten. En begeleiden jullie die ook? Of zijn er bepaalde dingen die jullie als jongeren dat hebben, dat jullie ze dan niet begeleiden? Hebben jullie bepaalde criteria of grenzen daarin?
1: Ja. Die hebben we zeker ook, omdat we natuurlijk met vrijwilligers werken die we goed screenen en die we kijken van zijn ze geschikt en enthousiast. Daar hebben we allerlei verschillende dingen voor in ons proces. Maar omdat we met die vrijwilligers werken en niet per se natuurlijk met mensen die professioneel met kinderen werken. Hè, sommigen wel, sommigen komen uit het onderwijs, maar anderen zijn tandarts, werken in de bouw of doen iets heel anders. Mm-hmm. Is het wel belangrijk dat zo'n vrijwilliger het ook aan kan. Dus als er sprake is van veelvuldig in aanmerking gekomen met de politie. Maar ook andere dingen als er sprake is van

0: komen. Die hebben thuis ook dingen meegemaakt. Mm. Waardoor ze misschien lastig vinden om zichzelf te laten zien. En die kunnen daarom weer wat gebruiken. Dus daar kijken we ook heel goed welke vrijwilliger past bij welk kind. Niet alleen qua interesses, maar ook wel qua persoonlijkheid en energie. En wat je van elkaar daarin verwacht.
1: Ja, want het lijkt me ook. Goed, je bent een mentor van kinderen tussen de 6 en de 18. Maar je moet denk ik toch een bepaalde pedagogische, psychologische bagage hebben om dat te kunnen doen.
0: Nou, ik denk in principe dat er in elk mens de kwaliteiten zit om aandacht te geven aan iemand anders. Mm-hmm. En als het gaat om werken met kinderen en jongeren, dan heeft de ene daar nog wat meer talent voor dan de ander. Vrijwilligers die bij ons terechtkomen, die vinden het in eerste instantie natuurlijk zelf interessant. Dus dat schift natuurlijk al een groep mensen uit die daar misschien wat minder affiniteit mee hebben. Mm-hmm. Maar van de mensen die in ieder geval bij zichzelf denken van er is misschien een spark of misschien is dit wel wat voor mij. Doet iedereen het ook op zijn eigen manier en is er voor iedereen, denk ik, daarin wat te behalen en heel veel te brengen ook voor een kind of jongere. En dan is ook wel die match juist wel heel erg belangrijk. Maar ik geloof dat heel veel mensen daarin wat van betekenis kunnen zijn.
2: En misschien om daarop aan te vullen, voor mij voelt het niet per se als mentorschap, maar meer ik ben echt een buddy met mijn buddy. Dus we besteden tijd samen. Ik weet nog de eerste keer dat we gingen afspreken. Nou, ik vond het best wel een beetje spannend, want hey, hoe zou dat gaan? Gaan we ergens over praten of niet? En ik wilde ook niet te ver van zijn huis gaan, dus ik dacht oké, laten we een beetje in de buurt blijven, laten we een stukje rondje gaan lopen. En toen uiteindelijk hebben we 3 uur lang gelopen naar speeltuintjes en gepraat.
1: 3 uur lang?
2: Ja, 3 uur lang. En toen zijn we terug naar zijn huis gegaan. En toen vroeg ik aan hem van, hey, vond je het leuk? En toen zei hij, ik vond het echt superleuk. En toen vroeg ik, wat vond je er leuk aan? En toen zei hij, ja, iemand die echt naar me luistert. En dat is al het verschil. Dus het is niet per se dat ik bij mentor
1: dat je,
2: heb het idee dat ik
1: behandel.
2: Hem, precies, ja, nee, helemaal niet. Nee, ik
1: de
2: luister
1: aandacht
2: naar, ja,
1: op
2: ja.
1: zich al was.
2: Precies. Ja. En ik denk ook, ik probeer hem ook niks te leren echt of zo. Maar ik geef soms mijn mening en hij geeft zijn mening. En dan soms verschilt dat qua mening. Maar dan gaan we weer verder. Want ik ben niet, ik voel me niet
1: op de pas iets te overtuigen.
2: Nee, precies. Nee, ja. Nee, exact.
1: Ja. En?
2: Nee, dat was het. Ja.
1: 3 uur lang?
2: Ja. De eerste keer was 3 uur lang.
1: Ik vind
2: ja.
1: dat toch heel bijzonder. En doe je dit nu 1 uur in de week?
2: Nou, het is minimaal 1 uur in de week.
1: Ja.
2: Maar je merkt dat je 1 uurtje afspreken, dat gaat zo voorbij. Dus ik probeer een beetje af te wisselen met ene week spreken we even in de buurt af, gaan we even voetballen. Dat zou dan 1 uurtje, 1,5 uurtje kunnen zijn. Mm-hmm. En de andere week probeer ik echt een activiteit te zoeken.
1: Zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satelliet...

0: 11 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sawadee heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij u verder.

Koop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En natuurlijk mensen, de vraag is, gaat het nog goed daar in de huiskamer? We gebruiken die slikman slaapmutsje.

En mocht het zijn in Oyeri Winti, wacht even, in Winti kom. We proberen met Ala Sma Winti kom. En natuurlijk aan alles mee kies winti, trouwens kies orkaan.

0: leven.
1: En natuurlijk, abit plezier in aan de inji toe.
0: Mine meride inji, mine trobide.
1: Absoluut niet.

Ok, mensen, dames en heren, dan de wind is voor de pressie, denk ik. Dus we gaan het nou even koud en zachtjes doen. Kourou Safri.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren er boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: flyslm.com. Odi, odi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

face, I just love you. There's no wiggling or abandoning. I will live eternally for you. And for niemand anders. Ik zie er 1000 op straat. Ik ken er 100. Ik praat met 10. Maar ik hou van 1. Schatje, geef me alsjeblieft nog 1 kans, man.

Yeah, man, so heel even snel, want Boskopo. Aanstaande zaterdag hebben we hier zo Bert. Bert gaat gevarieerd met jullie mee. Dus wie zou wanneer Bert of varieer een situatie? En de zaterdag daarop, dat betekent zaterdag 22 van de maand, augustus, dan ben ik er weer. En dan kom ik met een In Loving Memory richting Soul Garden Winter. Dat want ik alles massa bij loop gona winter, ik ben gwint gona resoso a repertoire voor winter. Mino mag klagen, mino mag joku, ik heb het gewoon letterlijk en figuurlijk gekopieerd. Een repertoire voor winter. Dus 22 augustus in Loving Memory voor DJ Winter of DJ Soul Garden Winter. En natuurlijk mag je dan ook even bellen if je hebt een sweet memory commit winter, want usap abede waaf de moro sweet discotheek zo nog be mag uno mag vergeten zomaar. En sowieso een repertoire voor winter ga ik sowieso niet in één avond kunnen klaarspelen. Dus we gaan het in twee weekenden doen. De weekend van 22 en de weekend of de zaterdag van 22 en de zaterdag van 29. Ja, Layo Arki, Alassansa Ibeere na Soul Garden Winter. Joyere Adidati. We proberen voor nog vergiet noti. We chara sfeer dat kom baka want aman dat nog kan gwe zomaar dan noa memere nota baka famang. Ja, wo memaraman 22 augustus. Wo memaraman 22 augustus en 29 augustus. Alleen toe satradati. En natuurlijk, afiri voor winter ook kombaka.

Dus aanstaande zaterdag heb je hier Bert met zijn gevarieerde muziek. En de zaterdag daarop heb je In Loving Memory naar DJ Winter. Dus alle pokus hebben hier dat na Soul Garden Winter. Ik kan stellen op potipaar gereed, want a danso dansi a firi na een asfeer o kombaka. En dat gebeurt allemaal 22 augustus in Maart 5 bij jou thuis.

Ja, ik begrijp het. Mensen zijn alweer boos op mij, want de tijd nadert. Het is eigenlijk niet mijn dag vandaag voor de radio, maar ik kwam even in de studio om iets te fixen. En aangezien mijn berieken nog kan mijn fans toch niet zo achterlaten. Dus dan mijn berieken, dan wals ik ze even.

En natuurlijk ga ik afsluiten met een van mijn favorieten. Ik weet bij God niet wat ze zingt, maar ik denk dat ze van me houdt.

Nou, en sowieso denk ik dat ik er morgen ook weer even ben. Want we zouden sowieso die remix in orde moeten maken. Want woensdag dan de niet en onvergetelijke lobbyuurtje moet doorgaan. Lobbyuurtje, een programma waar we praten over liefde en relatie.

Nou, we gaan zo richting nieuws en reclame. Dat wil zeggen, ik kom dan niet meer terug voor vandaag. Bye bye, swai swai, en mi hoop u beloben, lek van mi beloben.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn.